0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: 3 uur eetje Verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio meerdere gewonden gevallen. De explosie vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen, de oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een Kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar 666 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn meerdere gewonden gevallen, meldt de veiligheidsregio. Hoe zij eraan toe zijn is niet bekendgemaakt. De explosie vond plaats in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, met RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De Amerikaanse popster Ariana Grande heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van haar muziek bij een video over het strenge migratiebeleid van de regering Trump. In die video, die door het Witte Huis is geplaatst op TikTok, zijn federale agenten te zien die mensen arresteren en boeien, terwijl het nummer Bye van Ariana Grande klinkt. Breng mijn muziek alsjeblieft nooit in verband met deze barbaarse, onmenselijke en gruwelijke onzin, reageerde de artiest. En rond deze tijd is de aftrap van de tweede wedstrijd op het WK voetbal. Zuid-Korea neemt het daarin op tegen Tsjechië. Bij Zuid-Korea staat Feyenoorder Wang in de basis, bij Tsjechië staat PSV'er Kovar op doel. In dezelfde pool won Mexico gisteravond met 2-0 van Zuid-Afrika. In die wedstrijd vielen 3 rode kaarten, 2 aan de kant van Zuid-Afrika en 1 voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 mensen gewond geraakt, meldt de gemeente. Hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is niet bekendgemaakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw, waar een sportschool is gevestigd, stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw. Daarbij komt veel rook vrij. De bewoners zijn ergens anders ondergebracht. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan de waarschuwingen van de revolutionaire garde. In steden langs de kust zouden explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. En volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran de schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van ministers van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 600 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen, meldt de gemeente. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw waar een sportschool in zit, stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw, maar is inmiddels geblust. 400 bewoners zijn geëvacueerd. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de revolutionaire garde. Er zouden in steden langs de kust explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor kleipzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu zien te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. Ze denken dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 650 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step, een toename met een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer, veel bewolking en af en toe regen, later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon, maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een explosie en een grote brand in een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West zijn minstens 7 gewonden gevallen, meldt de gemeente. Eén van hen is zwaar gewond geraakt. De explosie gebeurde rond middernacht in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban. Het bijgebouw waar een sportschool in zit stortte deels in. De brand die ontstond sloeg over naar het flatgebouw, maar is inmiddels geblust. 400 bewoners zijn geëvacueerd. Vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. De oorzaak van de explosie in Amsterdam is nog niet bekend. Iran heeft een tanker tegengehouden die zonder Iraanse toestemming door de straat van Hormuz probeerde te varen, melden Iraanse staatsmedia. Volgens een militaire bron gaf het schip uiteindelijk gehoor aan waarschuwingen van de revolutionaire garde. Er zouden in steden langs de kust explosies zijn gehoord die te maken hadden met militaire activiteiten op zee. Het Amerikaanse leger zegt dat het 2 Iraanse drones heeft neergehaald. Volgens een bron van persbureau Reuters lijkt het erop dat Iran schepen in de straat van Hormuz wilde aanvallen. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor kleipzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Milieu zien te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod. Ze denken dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar meer dan 650 mensen gewond bij een ongeluk met een e-step, een toename met een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer, veel bewolking en af en toe regen, later vanuit het westen tijdelijk droger en soms wat zon, maar vanmiddag opnieuw bewolkt en soms regen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

De Wild World, in plaats van Jimmy Cliff. Wat een lekker begin van de vrijdagmorgen. Goedemorgen. Ja, het is weer vrijdagmorgen. Net 7 uur geweest. Je luistert mee naar de ochtendspits. Lekkere hits op de radio. En dat allemaal in de vroege uren bij Loe FM. En wat gaan we zowel dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van ook het weer. Pakken we er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie, de gebeurtenissen van de dag. De verjaardagskalender staat er weer klaar. Dus wat dat betreft staat alles klaar. De muziek staat in de playlist. Nou, we gaan beginnen.

Emilia met The Big Big World. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de 12e van de juni maand. Ja, alweer 12 juni. Ga snel. En het is vandaag de internationale dag tegen kinderarbeid. Maar ook de dag van de jazz-amateur. En de hele week, dus vandaag nog, ja, de week van de gezonde jeugd.

0: van oud. Goud van oud.
1: Goud van oud en hits in je eigen taal.
0: Bij Dries Smit hoor je het allemaal.
1: Allemaal.

Kid Coronet en de Coconuts met Annie, I'm Not Your Daddy. We gaan kijken naar de verjaardagskalender. Zijn er nog bekende Nederlanders vandaag jarig? Nou, er staat er vandaag heel wat op. En we beginnen bij Amber. Amber Tete Rissa is een Nederlandse actrice. Is vandaag 47 jaar geworden. Ronald Goedemond is een Nederlandse cabaretier, maar ook acteur. Is vandaag 51 jaar geworden. Lone van Roosendaal is een Nederlandse actrice, maar ook sopraan. Is vandaag 57 jaar geworden. En Kenneth Herdigijn is een Nederlandse acteur van Surinaamse afkomst. Is vandaag 67 jaar geworden. En Lucie de Lange is een Nederlandse acteur, stemactrice en ook zangeres. En Lucie is vandaag 69 jaar geworden. En Tineke Schouten, Nederlandse cabaretier. Ja, wie kent haar niet, hè? Ja, Tineke Schouten. En Tineke Schouten is vandaag alweer 72 jaar geworden. En Timmy Tigus is een Nederlandse, discjockey staat hierbij. Ja, een discjockey. En is vandaag 73 jaar geworden. En Wilbert Gieske is een Nederlands acteur en ook een toneelspeler. Is vandaag alweer 80 jaar geworden. Is beter bekend als Robert Albers, hè, in Goede Tijden. Dus die man is vandaag alweer 80 jaar geworden.

0: Elvis Presley. Nou, het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer allemaal gaat doen. Na de laatste dag van deze werkweek verloopt ronduit herfstachtig. De dag begint overal grijs en grauw met perioden van lichte regen. Af en toe ook even droog. Maar de zon blijft overal schuil achter de wolken. En vanmiddag blijft het bewolkt en lijkt de regen weer wat te intensiveren. En vooral in het binnenland kan het soms stevig doorplensen. Wederom staat een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwester. En het wordt nog wat frisser dan de voorgaande dagen. Het wordt 16 tot 18 graden. Maar tijdens perioden met regen koelt het af naar een graad of 15. Nou, vanavond trekt de meeste regen geleidelijk via het oosten weg. Maar ook daarna blijft het nog wel een enkele bui mogelijk. Tot zover het weer voor vandaag. En straks het weer voor de aankomende dagen. Maar hier is de plaat van Britney Spears.

Baby One More Time in plaats van Britney Spears. We gaan even kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken zaterdag, zondag en maandag erbij. En dan morgen, ja, 16 graden. Een zonnetje erbij, af en toe bewolking. En een windkracht 4 uit het west-noordwesten. Ook kans op een kleine bui, 1 mm staat erbij. Zondag een droge dag, 17 graden met een windkracht 4 uit het noordwesten. Dus nog wel een behoorlijk harde wind uit het noordwesten. En dan blijft het droog. Ja, af en toe bewolking, maar ook een zonnetje erbij. Zeker een zonnetje erbij. En maandag ook een zonnige dag, maar ook af en toe bewolking. 18 graden en blijft dan droog. En de windkracht 3 uit het noordwesten. Nou, qua weercijfers, vandaag een 6, morgen een 7. Een zondag een weercijfer 8 en maandag ook een weercijfer 8. Tot zover het weer. Ja, straks de verkeersinformatie, maar eerst de plaat van Julian Clare met Helene.

Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van 7 tot 9 zit jij goed bij de ochtendspits. Met Dries Smit.

0: And have we got news for you?
1: You better listen.

The Weather Girls met It's Raining Man. We gaan kijken naar de gebeurtenissen van de dag. Wat is er gebeurd op dezelfde datum als vandaag, maar dan in het verleden? 1259, Amersfoort krijgt officieel stadsrechten. Dat gebeurde in 1259 op deze datum. En 1575, huwelijk van Willem van Oranje en Charlotte van Bourbon in Den Briel was in 1575. 1942, Anne Frank krijgt een dagboek voor haar 13e verjaardag. Was in 1942 op deze datum. Wat hebben we nog meer gevonden? Muziekberichten uit 1965. De Beatles ontvangen een lintje van de Britse vorstin. En 2016... En Paul McCartney is de slotact bij Pinkpop. Ja, was in 2016 op deze datum. Nog een heel ander berichtje uit 1897. Carl Essener vraagt octrooi aan op het Zwitserse zakmes. Ja, gebeurde in 1897 op deze datum.

0: De hits uit de 50s.
1: De hits uit de 50s, 60s, 70s en 80s.
2: En de gezelligste muziek.
1: Natuurlijk.
0: Elke werkdag bij Dries Smit.

I Like Chopin, een plaat van Gazebo. We gaan kijken naar de programmering van de Lou. Wat kun je vandaag horen op Lou FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 10 uur met mekaar op pad. Van 10 tot 11 uur Magazine 50+. En van 11 tot 12 uur Glory Klanken. Van 12 tot 2 uur ja, de top DJ Ben Ransdorp met Middag Matinee. En dan vanaf 2 uur tot en met 4 uur Studio Elburg met Aad Withaar. Van 4 tot 5 uur Slagerparade non-stop Duitse hits. En dan 5 tot 8 uur tijdloze hits op de radio met Willem Vlieger. En dan vanaf 8 uur tot en met late uurtjes normaal gesproken de hitsmit. Maar vanavond heb ik wat anders te doen, dus ik ben vanavond niet aanwezig in de studio. Dus vanavond een non-stop hits op de radio van 8 tot en met 12 uur.

I Bellamy, een plaat van de T-Sets. Inmiddels alweer bijna 8 uur, alweer het einde van het eerste uur. Straks na 8 uur ben ik weer bij je terug met het tweede uur. Tot dan nieuws, dan gaan we een instrumentale plaat draaien. En wel de We Do Polka.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een explosie en grote brand bij een flatgebouw in Amsterdam-Osdorp zijn zeker 7 mensen gewond geraakt, van wie 1 ernstig. De explosie was in een bijgebouw van de flat waar een sportschool in zit. Het gebouw stortte deels in. De oorzaak is nog onbekend, zegt verslaggever Vincent van Rijn.
2: De veiligheidsregio hebben natuurlijk gevraagd, maar die willen daar nog niets over zeggen. Er wordt natuurlijk nog onderzoek gedaan. Maar we zien wel dat er met van alles rekening gehouden wordt. En we zien bijvoorbeeld ook dat de explosieve opruimingsdienst van Defensie hier aanwezig is voor onderzoek. Maar goed, de oorzaak is nog onduidelijk.
1: Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Maar 1 op de 3 vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt een speciale gentest waarmee wordt gekeken of chemotherapie nodig is, terwijl veel meer vrouwen ervoor in aanmerking komen. Blijkt uit onderzoek. Met een gentest wordt voorspeld hoe groot de kans is dat borstkanker na een operatie terugkeert. Op basis daarvan wordt gekeken of een ingrijpende chemobehandeling met veel bijwerkingen zinvol is. De gemeente Terneuzen zegt er alles aan te doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Gistermiddag reed een auto in op een groep schoolkinderen. De auto was in een bocht van de weg geraakt en op het fietspad terechtgekomen. Verslaggever Hendrik Willem Hofs is op de plek van het ongeluk, waar bloemen zijn gelegd.
3: Verder gaat het verkeer gewoon door. We hebben zelfs al mensen gezien die in de bocht aan het inhalen waren. Er wordt hier af en toe nog steeds hard gereden.
1: 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in te zetten, meldt de New York Times op basis van ingewijden en militaire documenten. De plannen zouden begin deze maand met de Europese bondgenoten zijn gedeeld. Zo zou het aantal F-15's en F-16's in Europa van 150 naar 100 moeten worden teruggebracht. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Het weer, veel bewolking en af en toe regen, ook wat zon bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A28 Groningen richting Zwolle, 7 kilometer file tussen Afrit Nieuw-Leuzen en Zwolle-Noord. Door een kapotte auto is de rechte rijstrook dicht. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
6: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek, bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
7: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31 33.

Late Nights in plaats van Maywood. Goedemorgen, welkom terug bij de tweede uur alweer van de ochtendspits op Loe FM. Op de vroege, ja, vrijdagmorgen, alweer de laatste dag van de werkweek. Alweer bijna weekend. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van ook het weer. Pakken we er uiteraard ook weer bij, ook de verkeersinformatie. En ook de dagrecords. En qua muziek, nou, het laatste blokje weer Nederlandstalige hits. Een beetje gouden oude muziek, zo te zien. Ja, een beetje... Ja, piratenmuziek eigenlijk een beetje. Nou, dan gaan we straks draaien bij het laatste blokje. We zijn er helemaal klaar voor volgens mij. De platen staan weer in de playlist. Dus ja, we gaan beginnen.

Kingston Town, ja, zo heette de plaat van UB40 uit 1990. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag de internationale dag tegen kinderarbeid. Ook de dag van de jazzamateur. En het is nog de hele week, dus ja, eigenlijk nog een paar dagen, de week van de gezonde jeugd.

Walk of Life, een plaat van de Dice Race. Ook een plaat die heel goed past bij Tour de Dellen. Ja, over een paar weken is het alweer zover, hè. Ja, Tour de Dellen, de 27e is dat van de juni maand. Dus over een paar weken op de zaterdag. En dan hebben we ook Radio Tour de Dellen. Dat is een combi van Loco en Lou. Daar staat de mobiele studio aan de Bovenmolen, heet dat daar, geloof ik, hè. Ja, Overjas voetbalveld dus. En dan gaan we de hele dag uitzenden daar vandaan. En dan zijn we dus de hele dag bij je dus met Radio Tour de Dellen. En dan zal deze plaat, The Walk of Life, ongetwijfeld gedraaid worden. Nou, wat gaan we nu doen? Nou, we gaan even kijken naar de programmering van de Lou. Wat kun je vandaag horen op Lou FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 11 uur. Nee, 9 uur tot en met 10 uur is dat. Ja, met elkaar op pad. Dan van 10 tot 11 uur Magazine 50 Plus. En van 11 tot 12 uur Glorieklanken. En van 12 tot 2 uur middagmatinee en dit keer met Ben. En van 2 tot en met 4 uur Studio Elburg met Aad Withaar. Van 4 tot 5 uur Slagenparade non-stop Duitse hits. En dan van 5 tot en met 8 uur de tijdloze muziek van Willem Vlieger. Ja, vanavond geen hits meer. Dus vanaf 8 uur tot en met late uurtjes non-stop hits op de radio. Vanavond wat anders te doen, dus helaas vanavond dus geen hits meer. We gaan verder met The Brotherhood of Man.

0: Where Did Our Love Go? Ja, een plaat van de Supremes uit 1965. Het is nu tijd voor het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer allemaal gaat doen. De laatste dag van deze werkweek verloopt ronduit herfstachtig. De dag begint overal grijs en grauw. Met perioden van lichte regen. Af en toe ook even een droog. Maar de zon blijft overal schuil achter de wolken. En vanmiddag blijft het bewolkt en lijkt de regen weer wat te intensiveren. Ja, ja. En vooral in het binnenland kan het soms stevig doorplensen. Wederom staat een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwester. En het wordt dan nog wat frisser dan de voorgaande dagen. Het wordt 16 tot 18 graden. Maar tijdens perioden met regen koelt het af naar een graad of 15. Nou, vanavond trekt de meeste regen geleidelijk via het oosten weg. Maar ook daarna blijft nog wel enkele buien mogelijk. Zo staat het hier, ja. We gaan straks het weer erbij pakken voor de aankomende dagen. Maar eerst de plaat van Diana Ross.

Diana Ross. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. Zaterdag, zondag en maandag. Ja, het weekend. Dan morgen, ja, zonnetje erbij. Af en toe ook bewolking. Wel kans om een kleine bui. 1 mm staat erbij. En de windkracht 4, dus een behoorlijk harde wind uit het west-noordwesten. Zondag, een droge dag. 17 graden. Met een windkracht 4, dus nog wel een behoorlijk harde wind uit het noordwesten. En dan een zonnetje erbij, af en toe bewolking. Maandag gestelde weertype, zonnetje erbij, af en toe bewolking, 18 graden. Met een windkracht 3 uit het noordwesten. Nou, qua weercijfers, maar vandaag toch nog een 6, morgen een 7, zondag een 8. Ja, een 8. En maandag ook een weercijfer 8, dus een 6, 7, 8, 8. We gaan verder met Buck Fizz en daarna de verkeersinformatie van de ANWB.

0: home today, but had to go to visit you. You never know.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen. Van 7 tot 9 zit jij goed bij de ochtendspits. Met Dries Smit.

I Don't Wanna Dance, een plaat van Eddie Grant uit 1982. We gaan kijken naar de dagrecords. Wat waren de maximum en minimumtemperaturen ooit gemeten op dezelfde datum als vandaag? Nou, de laagste is gemeten in het jaar 1911, is 1,8 graden was het toen in 1911. En de hoogste temperatuur is gemeten in 1919, was 31,3 graden. Dus zomerse temperaturen in 1919. De langste neerslagduur was in het jaar 2002, was 10,2 uur. En de hoogste etmaalsom van de neerslag was in 2019, was 21,4 mm. Ja, een natte bedoeling dus in 2019. En nu, ja, wat gaan we doen? Het laatste blokje, het Hollands kwartiertje. Ja, en wat gaan we dit keer draaien? Nou, ook je fijn zie ik staan, BZN, Ad en Karin, en beginnen met Arne Jansen. MUZIEK

BZN, dit keer met een Nederlandstalige plaat. Ja, BZN met Ik laat je los. Een leuke plaat trouwens. En Ad en Karin met Vrij als een vogel. En Arne Jansen met Marmer, staal en steen vergaan. Inmiddels alweer bijna 9 uur, weer het eind van het programma. Het zit er alweer op voor deze vrijdagmorgen en ook voor deze week maandagmorgen. Dan hoop ik weer bij je te zijn vanaf 7 uur. Straks Mimicore Pad, dan Magazine 50 Plus, Glorieklanken en Middagmatinee. En ook Studio Elburg. Dus dat betreft dan is het programma weer boordevol. En vanavond ook weer natuurlijk de tijdloze hits van Willem Vlieger. We kunnen nog één plaat draaien volgens mij. Doen we dit keer met Aukje Fijn met Ik bel je. Prettig weekend, geniet van de programma's van Lou FM. En prettig weekend alvast.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 9 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Van de vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt maar een derde een speciale gentest, waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is. Terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Dat zo weinig vrouwen de gentest krijgen, kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen onnodig chemotherapie met vaak zware bijwerkingen krijgen. In Amsterdam-Nieuw-West wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers onder het puin. Rond middernacht was er een explosie in een bijgebouw van een flat waar een sportschool zit die 24 uur per dag open is. Er is een zoekactie gestart. Er wordt nu een kraan ingezet om het gebouw te doorzoeken, zegt de veiligheidsregio.
2: We gaan het langzaam afbreken. Omdat het pand ook instabiel is, kunnen we niet naar binnen. Dus we gaan eigenlijk vanaf buiten naar binnen werken. En op zoek naar eventueel mogelijk slachtoffers onder het puin.
1: Zo'n 400 mensen zijn geëvacueerd. Duizenden rapporten over de versterking van woningen van bewoners in het aardbevingsgebied in Groningen bevatten mogelijk fouten. Bronnen melden aan RTV Noord en het programma Pointer dat er ook woningen onterecht veilig zijn verklaard. Deze journalist van de RTV Noord zegt om welke fouten het gaat.
3: Dan kan het bijvoorbeeld gaan over een schoorsteen die mist in een rapport. Of dat een bewoner er juist wel eentje in het rapport heeft, maar niet op het dak heeft staan. Maar het kan ook zijn dat een berekening van veiligheidsmarges niet klopt of niet volledig is. En er zijn zelfs verhalen van Groningers die plots het rapport van een hele andere woning ontvingen.
1: Later deze maand verschijnt een onderzoek van het adviescollege Veiligheid Groningen. President Trump wil een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen terugtrekken uit Europa om ze elders in de wereld in te zetten. De New York Times meldt dat dat begin deze maand met de Europese bondgenoten is gedeeld. Als de Amerikaanse plannen doorgaan, kan de NAVO minder goed lange afstandsaanvallen uitvoeren vanuit Europa. Het weer bewolkt en er trekken buien over, soms ook wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
5: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
6: Bij Beelen Lastechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lastechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen. Loe FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: elkaar op pad. Een dialectprogramma van Loo FM. Met Eefje, Egbert en Bertus.
1: Ja. Die is er niet. Onze Bertus.
2: Bertus, die is er niet. Nee,
1: maar
2: nee.
1: Gelukkig ben ieder.
2: Ja, goedenavond, Ustraat. Ja, welkom in het programma met het programma met Cor op pad. Zoals al gezegd, Bertus is nu op vakantie. Nou, dat heb ik wel een keer verdiend natuurlijk, die man. Hè? Toch?
1: Ja, vind ik wel.
2: Wat hebben we vanavond allemaal in het programma? Voordat ik zo even een nummer ga draaien natuurlijk, want het heeft met vakantie te maken. Je bent ook op vakantie geweest.
1: Ik ben ook op vakantie geweest. Ik ben bijna, kun je het wel nummer vinden.
2: Je bent er weer naartoe?
1: Nou, eigenlijk, nog niet helemaal. Maar ik denk, als ik weer mag gaan, dat is dan 7 juli, dat ik er dan wel aan toe ben.
2: Ja?
1: Want dan houden we onze Oostendaar bruis achter de rug.
2: Oh ja,
1: dus
2: de bruis.
1: Dus daarmee nog even over.
2: De bruis langs de wolk.
1: Maar wie hebt nu een heerlijke vakantie gehad?
2: Oké. Okay.
1: Hoe lang boven geweest? 6 of 7 dagen. En wie hadden in 6 dagen tijd 285 kilometer de fiets. Dus vind ik voor mij heel veel.
2: Met de auto al te veren.
1: Maar het was een prachtig. Ik wist niet eens dat bestond op Heusden.
2: Ja.
1: Nooit van Heurt, Marie.
2: Nou, ik was een beetje in de war, want ik zeg het jullie niet voor niks. Toen ik kwam, was het in de Bollen, zeg maar. Volgens mij waren toen bij de Bloembollen.
1: Dat was al eerder. Dat was in april, joh.
2: Ja, drum. Dus ik was helemaal.
1: Maar je bent ook een hele post niet geweest.
2: Nee, ik kon zelf ook niet. Ik weet niet hoe dat komt. Maar in ieder geval, dus ik denk, ik ben nu pas terug van vakantie. Maar tussendoor nog een beetje wat anders dan.
1: Nee, tussentijd boven heb je bij Huizen geweest. Maak je niet bezorgd.
2: Oké.
1: En nu waren we dan weg met de Pinksteren. Maar het is een prachtig gebied. Ik kan het iedereen aanraden. Het is IJ van Woerterhollen en Fietsenhollen en de Dikken. Oh. Alhoewel, dan moet je eigenlijk weer wachten te vond, joh. Want de Dikken zijn ze aan het opheugen.
2: Oh.
1: En overal moest je vaak omleiding fietsen.
2: Oh.
1: We hebben de Pontjesroute fiets. Ook heel erg leuk. Wat ligt er allemaal? De camping lag aan de Lingen. De Lingen stroom pal achter de caravan langs. Kwamen ook meestal speciaal om te vissen op die camping.
2: Nou ja.
1: Maar 18 caravans kon te staan. Mooie kleine camping. Pal aan het
2: jullie waren ook met
1: is
2: caravan.
1: Is het een dorpje of een stad? Nee, een dorpje denk ik.
2: Ik heb geen idee.
1: Maar een leuk dorpje. Alles te krijgen wat je hebben wil.
2: Maar je waren met de caravan?
1: Je waren met de caravan, ja.
2: En ook visengel mee.
1: Gerrit hadden we mee, maar hij heeft het niet gebruikt.
2: Oh.
1: We hebben gefietst en als we terugkwamen, heerlijk van zonnig geneut.
2: Ja. Nou, ook lekker.
1: En het was van dat prachtige mooie weer dat je ook niet hoeft te denken, moet ik een regenjas mee of niet, of wel.
2: Hij weer gelukt.
1: Daar houden we zoveel geluk mee gehad. Het was ook mooi weer.
2: Dus het was een goede vakantie. En
1: echt waar.
2: Vakantie in eigen land dus.
1: Vakantie in eigen land hou ik van.
2: Nou, de gewone lusten.

0: Ja, op vakantie in eigen land. Nou, dat was Evie, die had dat ook gedaan, heb ik begrepen. En ja. Die andere ook nog iets over, hè?
1: Ja, ik heb nog een mooi stukje in de fun.
0: Is dat van Gert-Jan of van
1: Gert-Jan? Nee, het is niet van Gert-Jan. Dat is in de Moespot. Die waren uitgegeven door de Neersachsische dialectkring. En nou, daar heb ik een hele stapel van gekregen.
0: Klinkt goed.
1: Van iemand. Ja, hè? En er staan hele leuke stukjes in.
0: Nou, ik ben benieuwd.
1: En dit gaat over nostalgie. Wie fietsen door de duin in het mooie Noord-Holland. Over hagelwitte schelpenpaden fietsen we richting de zee. Links en rechts van ons de duintoppen met wuivende blonde helmgras. Langs het pad bleuten duinrozen. De blauwe distels en ook de kleine blauwe bloempies word ik de naam nu even niet van weten. Boven ons in de hoge log zwenken de meeuwen. Prachtig steken ze af tegen de strak blauwe log. Er hangt nu zo'n zeurte, kruierige lucht om ons heen. En wie denken dat het de wilde tijm is? Is het anders nog mooier? Wat wie erop steekt, nu steekt een groepje fietsers op het pad. Ze kikken allemaal dezelfde kanten uit. Dus door zal vast wel wat te zien ween, dachten wie. Korter bijenkeum zien we dat een van de heren uit het gezelschap met een camera en een voorzetlens voorzichtig tussen de strukjes doorloopt en druk begint te knippen. En wie zien hem doorstaan? Parmantig, rechtop, tussen de rozen, Rijntje de Vos. Of het in de gaten heeft, hij luidt zich aan alle kanten op het portret zetten. En opeens, weg is ze, in zijn hol. Nou, een vos in het echte, dat hadden we nog nooit gezien. We fietsen weer verder en nemen het leste duin wat voor ons ligt. En door achter ligt de zee. Het is vloedenwijs, de zee trekt zich terug. We lopen langs de vloedlijn, lekker met de voeten in het water. Even later zitten we samen op het strand. Er hebben zich kleine binnenzeetjes gevormd. En in dat lekkere warme water speelt de kleine kindertjes met scheppies en emmeties. Of ze bent drok in de weer met schepnetties. Zo nu en dan rolt er een grote kleurige ballen onze kant op aan. Die schuppen we dan ums de beurten weer terug. De vaars leven zich uit op zandkasteelen. En de moors liggen lekker in de zonne bruin te worden. In gedachten gok zo'n 30 jaar terug in de tijd. Met mooi weer waren deze dagen aan het strand met onze kinders het allermooiste wat er was. Hele dagen vermaakten ze zich in die binnenzeegjes. Ze kwamen alleen maar even bij ons voor eten en drinken en wat snoeperieën. Voor de rest hadden we er geen kind dan. Wat was dat toch een prachtige, mooie tijd.
0: Ja, dat was zeker. Ik kreeg zwart heimwee, hè?
1: Bijna. Ja. Bijna. We kunnen het nu, wie bent wat dat betreft rijk gezegend met de kleinkinders doen. En gewoon de kinderen ook nog mee, hoor. Maar ja, wie ging eerder altijd met de... Wie ben jarenlang met de kinderen altijd naar Egmond aan Zee gegaan.
0: Ja?
1: Ja, een dag of 3-4.
0: Oh, en dan weer nu?
1: Ja, en toen hadden we nog geen caravan en dan huurden we een huis zien. Oh, ja. Bij die vrouwen achter het huis.
0: Een soort bed and breakfast, maar dan zonder breakfast.
1: Inderdaad, dan moest hij zelf verzorgen. Ja. Jorn Loorten ging wie er zelf in. En eigenlijk hou nog altijd al één keer een keer naar Egmond gaan. Dat
0: ja,
1: vinden we
0: dat
1: echt... Hoe zeggen ze dat? The place to be?
0: Maar, ja. Nou, dat klinkt ook wel hoor het dialect, hè?
1: Ja, dat is bijna dialect, maar dan nu de Noorderland.
0: Wat goed doen. We hebben ook nog wat activiteiten. Moet dat eerst erbij pakken of gewoon een Gert-Jan?
1: Nee, Gert-Jan kan pas
0: de
1: nou
0: tuin,
1: alles. Hè?
0: Nog
1: nee,
0: de
1: tuin
0: nou,
1: nog niet.
0: Eerst
1: hebben
0: de activiteiten.
1: Ja, laten we dat doen.
0: Ook even terugblikken nog over de gasfabriek. Hij heeft nog iets over, hè?
1: Ja, ik kan niet waar de Niederwijs.
0: Ik kon helaas niet, want ik moest met Urkes op pad.
1: Ja, maar de agenda waar je kwijt jij leeg is, wat dat betreft.
0: Nee, ik had de agenda helemaal leeg, maar die Urkes liet me wel in de gaten. Nou, omdat ik zorg dat de hele dag moest optreden. Of in ieder geval opnames maken in Friesland. Daar gaan we een nieuwe cd opnemen. Nou ja, cd's, ze maken geen cd's meer, maar een album, zeg maar.
1: Ja.
0: Dus daar moest ik zondag de hele dag wezen. En vrijdagavond had ik ook wat. Dus ja, voordat je weet was weer zondag.
1: Ja, dat hij dan.
0: Dus, ik weet ook niet of het wel of nu wat te worden is. Want het regent ook nog een beetje. En ik heb wel begrepen dat er bepaalde koren die van over schakelen naar Feiten
1: De Meulenzangers moesten zingen. En om 12 uur kregen we bericht dat het overplaats was in het Feiten af. Nou, en dat was echt...
0: Dik voor elkaar.
1: En ze moesten zingen van 2:30 tot 3:30. Maar het was gelukkig 10 over 4:30 toen ze er uiteindelijk mee stappen. Want het was heel gezellig. En
0: moest je zelf ook zingen dan?
1: Ik zing er niet. Ik proorte.
0: Oh.
1: Maar de meesten zaten lekker binnen. De meulenzangers lekken het zweet van de kop, want het was er zo machtig eten binnen.
0: Ja, ja, dat snap ik.
1: Maar halverwege het zingen kwam Marien Prus en die bracht een bonke vis mee. Er waren er nog wat bij, maar die kennen dan geen naam bij gezicht.
0: Nee, ze werden niet wel goed verzorgd.
1: Die bracht een heerlijke kibbeling mee, dat zelfs nu de mensen zeggen, Evie, weet die wie dat de bakken heeft, want die wilden we nog een keer hebben.
0: Ja.
1: Ze kregen een advocaat. Nou, de slagroom was vergeten, maar dat was een kleinigheid. Of uit de keuken kwam al slagroom, want ze hebben toch op feit nog naar een zover.
0: Nee.
1: En de citroenjenever voor de heren. Olderwets. Ja. Nou, zo leuk. En de meesten hem zo genoten.
0: Nou,
1: en ik denk dat het een heel goed idee is om het in het Feitenhof te doen.
0: Ja.
1: Want nu konden nog meer mensen van genieten.
0: Ja.
1: En de bewoners waren rustig, ze waren in hun eigen omgeving. En dan weet je wel over wat voor bewoners ik het heb.
0: Ja, en die hebben natuurlijk met weer te maken nog.
1: Ja, met weer te maken. Hier konden dus de, nou ja, zeg maar gerust de minder goede bewoners en de goede bewoners samen van
0: alles
1: genieten.
0: Konden we
1: er
0: niet.
1: Kwam ook nog mensen lusteren. Die,
0: familie.
1: Ja, en ook die de meulenzangers verwachten op plein, maar doorheen kwam.
0: Ja, ja.
1: Het stond ook stikvol.
0: Ja, dat is zo mooi in ieder geval.
1: Maar het was zo'n gezellig optreden in de Polonaise met de spul.
0: Ja, nou, dat is een goede zaak.
1: Ja.
0: Wat ook gebeurd is, is dat Doordspiek kampioenen, of die is niet kampioenen, maar ze bent promoveerd.
1: Veert naar de derde divisie, geloof ik.
0: Derde klas, ja.
1: Of derde klas. Ja, ja ik het weet niet, divisies en klassen, ja, nee, maar dat is weer nog aan de programma. Dat is op zaterdagmiddag.
0: Ja, zaterdag en zondag, maar tegenwoordig het zondagprogramma ook weer naar de zaterdag. Maar in ieder geval, je hebt een derde en vierde klas hier in de buurt. En je hebt ook nog een tweede klas en hoofdklasse, weet ik het al. Maar in ieder geval, de ploegen hier in de buurt, zeg maar, dat is Ovios, het Harde, Doorspiek, Elburg en Feestshow. En Ovios, het Harde, zaten bij elkaar in.
1: Ja.
0: Maar die zitten nog bij elkaar in, omdat Ovios is geen kampioen, want die is Bliem in de derde klasse.
1: Ja.
0: En het Harde, die is ook Bliem zitten, maar dat was nogal spannend, want die lag een beetje onderin. En als ze dan verleurt, dan zullen ze nog kunnen degraderen. Maar dan kwamen ze weer bij Elburg in.
1: Ja.
0: Omdat dat vierde klasse werd. Dus die bent erin gebleven, maar door dat Doorspiek, die is geen kampioen, wel promoveerd, omdat ze wedstrijd Westerwinnen hebben. Dus dat zit ook overal in de krant. Dus goed gevierd ook in Doorspiek.
1: Ja, voor de tweede al met dat oranje vuurwerk.
0: Ja, dat was echt professioneel.
1: Ja, dat was zeer professioneel. Ja, ja.
0: Nou, in ieder geval zijn we het red. En nu komen ze dus bij de klasse van Ovios en het Harding. Dus die derbies blijven dan toch wel hier in de buurt.
1: Is het VSO daar ook in
0: nee,
1: dan?
0: Nee, VSO die blijft dus met Elburg in die vierde klasse. Elburg die was wel, zat wel een beetje tegen het randje aan. Maar die had zich wel veilig gesteld voor het titel. Dus dat betekent dat die derbies blijven allemaal in principe. Dus dan alle vijf ploegen die zitten dan hier in de buurt.
1: Ja, dus blijven allemaal hier een beetje in de buurt.
0: Dus dat is voor de kantine wel goed werk.
1: Precies, maar er was ook gedoe toch dat die KNVB dat op de zondag wil hebben of zo?
0: Ja,
1: of
0: nee, zaterdag en zondag amateurs. Dat zondag wordt steeds minder. En zaterdag misschien ook dat ze denken, we gaan het samenvoegen. Maar dat gaat hier natuurlijk nooit gebeuren. Wat er dan wel weer gaat gebeuren, dat ze samen om 6 uur waarschijnlijk gaan voetballen op zondag. Maar dat is niet bevorderlijk, want er zitten dus de kantine ook niet op te wachten als door een wedstrijd om 8 uur pas afgelopen.
1: Nee, want vrijwilligers, het hangt allemaal van vrijwilligers aan elkaar. En die heb zo'n hele soort draag ook de bukte weer vol van.
0: Ja, ja, ja.
1: Want de meeste vrijwilligers staan smaans al aan het voetbalveld met eigen kinders.
0: Ja.
1: En die kleintjes met al die vroegspullen voor achies. Ik wil de buur nog wel eens weggaan. Dan denk ik, nou, ik draai hem hier nog weer 2 keer om op de zaterdag.
0: Ja, maar die kinderen worden vanzelf wel groter. En dan,
1: ja, dat is waar. Maar dat die kleintjes nu, je zal die zo vroeg moeten.
0: Nee, ja, dus, ja, maar dat heurt het toch een beetje.
1: Ja.
0: Nu het toch over vrijwilligers en buurtgebouwen zo hebben, is ook Excelsior rijdt nog iets over, hè?
1: Excelsior gaat opnieuw naar het WMC.
0: Wat is dat?
1: Wereldmuziekconcours.
0: Ja, dat weet ik toch niet.
1: Meneer, dat
0: de
1: weet
0: WMC.
1: Je toch wel. Voor wereldmuziekconcours.
0: Nog nooit van uit.
1: Excelsior weer aan deelnemen.
0: Was dat een wereldcup?
1: Ja, ben ook wijs mee geweest natuurlijk. Toen onze kinderstoor nog. Al onze 3 kinderen hebben er ooit aan meegedaan.
0: Dan kan ik weer net een keer in Brazilië met trompetet.
1: Nee, was altijd in Nederland, hè?
0: Wie zegt het over wereldcup?
1: WMC wordt altijd de huilen in Nederland in kerkenraden.
0: Dus, dat weet ik nou wel. Ja,
1: weet je het?
0: Ja, nu zie ik Van Orel er ook wel bewust om met die snorren.
1: Ja, maar die steekt er dus niet meer voor. Zijn kleinzoon steekt er voor.
0: Oh, dat is wel mooi.
1: Ja, dat is heel leuk. En op 4 juli, op zaterdagavond, maar die moet heel goed de socials in de gaten houden, zoals ze dan zijn.
0: Ja.
1: Want dat heeft te maken met de voetbalwedstrijd van van Excelsior, van Nederland.
0: Oh, 4 juli.
1: Ja, 4 juli s'avonds ben ze in het Huiken in Elburg. Okay. Maar dat zal officieel dan beginnen om 7:30. Maar ik ben even kijken hoe dat gaat dan wanneer Nederland met voetbal. Want dan gaat ze het verzet.
0: Oh, oké. Okay. Nou, dat hoorden we dan nog wel.
1: Ja.
0: Nu het toch over hem. Dan ga ik gelijk even een linkje maken naar de meeste activiteiten door in Oostendorp. Want er is hem ook nog bruist in Oostendorp.
1: Ja, 4 juli gauw eerst broezen tot 6 uur. En
0: drie
1: dan,
0: je toch al?
1: Ja, de daden begint het al.
0: Oh.
1: Want de daden. Dan hebben we onze seniorenmiddag in het buurtgebouw aan de Zuiderzeestraatweg Oost. En het thema is dit jaar muziek verbindt.
0: Oh.
1: Want we gaan dus iets nieuws doen. We hebben een muzikale bingo onder leiding van Willemien Rechterschot. Het Veluws Orkest onder leiding van Jan Hipma is er dus wel. En er is weer een loterie met heel veel prijzen. Mooie prijzen.
0: Oh.
1: Kan ik geliefdig zeggen met dank aan heel veel sponsors. En die sponsors die nu denken, ze is er nog niet de west. Ik kom er nog aan, maak je niet bezorgd.
0: Dus er komt nog meer prijzen dan.
1: Dat hoop ik wel. Want zo doen de coders de toegang ook gratis houden. En de koffie en de thee en de cake is gratis.
0: Hm. Nou, wat wil je dan?
1: Kijk, en dan kun je wat organiseren.
0: Ja,
1: hè?
0: En dat is op 3.
1: Dat is op 3.
0: En 4.
1: En dat is 's middags. De aanvang is... Hey. Oh, wacht even. De inloop is van 14:15 en de aanvang is 14:15.
0: Oké, en is er dan vrienden s'avonds niks te doen?
1: Jawel, want dan mogen we rab eten.
0: Oh.
1: En dan begint om 6:30 op het middenveldje aan de Honingsveldweg. Het nieuwe veldje, ja, zeg maar, van Oostendorp veld.
0: De Sjeur de Boeldebaan.
1: Waar onze Sjeur de Boeldebaan is.
0: Ja.
1: Is op vrijdag 3 juli om 6:30 s'avonds een loopfietswedstrijd voor 2- en 3-jarigen. En aansluitend voor 4- en 5-jarigen. Dan houden we door van een prijsuitreiking. Dan houden we om 7 uur een stepwedstrijd. Zie men een eigen step en helm meebrengen. En een helm is verplicht, want die vergunningen.
0: Oh ja?
1: Ja, de gemeente Elburg heeft nu bedacht dat je A- en B-vergunningen hebt.
0: Oh.
1: En nu hebben ze maar bedacht dat we een B-vergunning eigenlijk nodig hebben. En het houdt weer heel veel in.
0: Ja,
1: dus vandoor die verplichte helm.
0: Ja, daar word je helemaal gek van al die
1: En als je er niet mee eens bent, ben je naar de gemeente.
0: Ja.
1: Zeg ik.
0: Ja.
1: Op mijn
0: nee,
1: titel.
0: Maar dan word je
1: niet op titel van hun, maar op titel van mij. Want die wordt er gek van.
0: Al die regels, ja.
1: Ja. 7:30, 8:30 is de kinderdisco met Marijn Boeven van Padden Productions. Die gaat ook verder de avond verzorgen. 8:30 is ook de uitslag van de stepwedstrijd. En dan hebben we s'avonds van 8:30 tot 11:00 de coverband Undercover.
0: Oh.
1: En dat wordt dan afgewisseld met Marijn Boeven.
0: Originele naam.
1: Ja, het is weet ik niet, want wie hebben hem ook nog niet.
0: Nee.
1: Dus er is natuurlijk van alles en nog wat s'avonds aan eten en drinken. Dat snap je wel.
0: Eet, drinken, vrolijk wezen, ja.
1: Een bar met terras, een barbecue, patat en een ijskokarre en snacks. Dat is er allemaal.
0: Dat klinkt goed.
1: En dan 's ochtends om 10:30 mogen we weer aan de bak. Ja, wie al eerder. Maar om 10:30 tot 16:00 is de markt. En ik hoor vanmiddag dat er 17 kraam binnen, waaronder een oliebollenkraam. En een viskraam, die houden al jaren niet had, maar
0: lekker.
1: Die is er nu dus ook. Daar bouwen we heel blij mee.
0: Dat snap ik.
1: Een kleedjesmarkt voor de kinders. En rondom heen maand de bewoners zelf weer op de stoepen ook eventueel rommelmarkt houden.
0: Die wil ze rotzooi neergooien.
1: Nee, dat ook nog niet. Die zagen me bedenken.
0: Ja.
1: Van 10:30 tot 18:00. Is er een springkussen, een verloting, je kunt Sjoelsteen schieten. Nou, daar heb ik nog nooit van gehoord. Ik ga zeker kijken wat dat is. Dit voor hebben. Mega 4 op een rij, bouwblokken XXL, sminken voor de kinders, bierpulsschroeven. En de promotiewagen van de schietsportsteter, ook leuk. Maar kinders ook schieten. En paling roken. Om 14:30 tot 18:00 is de live muziek. Daar gaan we gewoon zo even over hem.
0: Ja.
1: En er is een wedstrijd heel Oostendorp bakt. Je kunt dus wat lekkers bakken. Dat kun je inleveren. Ik zal straks even onder de de muziek opzoeken hoor. Want dat heeft natuurlijk, ik denk al, ik moet nog wat opzoeken.
0: Nee, maar dan moet je dan thuis bakken, de mensen.
1: Thuis bakken en dat kun je inleveren. Ik ga zo
0: vertellen. Dan is er toch helemaal geen controle over. Kan ik toch gewoon bij de bakker een taartje kopen zetten? Heb ik
1: dat kun je wel zien, dat verschil.
0: Oh ja?
1: Jawel, tuurlijk.
0: Als ik er gewoon met de honies in zit, dat niet zo mooi, maar dan zijn toch niet in de gaten.
1: Ik hou jou in de gaten als hij komt met een taart.
0: Dat ik helemaal onder de slag om zit, zeg maar.
1: Aanmelden me voor 30 juni door een mail te sturen naar Janine Oostendorp @gmail.com.
0: Oh, maar dit kun je ook
1: allemaal vinden op de site van Oostendorp, evenementencommissie Oostendorp.
0: Dat komt vanzelf goed. Jij hebt ook een artiest, hè?
1: Ja, dat is Edward Val. Is voor ons ook helemaal nieuw. Het is een troubadour. En zoals vanouds binnen de meulenzangers natuurlijk ook.
0: Ja, uiteraard. Nou, we gaan eens even kijken wat die man zo'n beetje kan zingen.
1: Ja.
0: Ik heb mijn zondek, dus ik zal hem even afspelen.
1: Doe dat maar.

0: Ja, dat was hem alweer.
1: Ja, het is maar een klein stukje. Ja. Hij,
0: nou, het was gewoon een beetje een intro wat die man ongeveer... want ik denk dat het niet alleen country en western of zo dat. Hij zou van alles
1: hij
0: doen.
1: Hij doet van alles, ja. En het is voor ons ook nieuw.
0: Wanneer kwam hij dan?
1: Hij komt smiddags.
0: Zaterdag.
1: Ja, zaterdagmiddag van 1:30 tot 6 loopt hij door ook rond. Want hij komt ook aan de tafels biospullen, heb ik gehoord. Oh, klinkt me wel leuk.
0: Ja.
1: Wat is de bedoeling van de bakwedstrijd? Die bakken een taart en die leveren die in op de Bruismarkt van Oostendorp Bruis op zaterdag 4 juli. Om 1:30 vindt de jury plus. Er is een prijs voor de lekkerste taart, maar er is ook een prijs voor de mooiste taart. En dan zit er opnieuw bij aanmelden voor deze wedstrijd. Kan dus voor 30 juni door een mail naar janine.oostendorp@gmail.com.
0: Nou.
1: En dan eens even kijken op de site van de evenementencommissie Oosterdorp. Daar staat heel veel op. Ik ben benieuwd.
0: Nou, dat zou
1: misschien mag ik wel in de jury zitten.
0: Ja, dan mag je ook proeven dan.
1: Ja, dan mag ik proeven. Oh. Ja.
0: Maar er zullen wel meer liefhebbers voor wezen.
1: Dat dan. Denk ik ook wel. Ik ben benieuwd wie ze in de jury hebben. Dat zult wel meestal winnen die er verstand van hebben, denk je ook niet?
0: Nou ja, die wel liefhebber van gebak ben.
1: Ja, daarom.
0: Goed, we gaan zo nog naar de tuin, want ik ben nog met de tuin dus bezig. Kan ik ook nog iets over vertellen, maar dan moet ik even de bizukken zo meteen. Dus misschien kan ik beter
1: ook
0: eerst
1: al.
0: Even... Ja,
1: nou, dan hoor ik het hem over de familie van Putten. En het leukste is dat ik dus die oude oma van Putten, want er zit een prachtige foto in.
0: Die kun mensen
1: het hele gezin,
0: zien
1: op, nee, die kun mensen niet zien, maar hier wel. En die ken ook wel van die van Putten, dus denk ik nog een heleboel. Postbode was Jan van Putten.
0: Ja, ja.
1: En die oude oma van Putten woonde op het Feitenhof.
0: Oh.
1: En die heb ik heel goed gekend. Die kwam zelfs een keer op mijn verjaardag.
0: Was het ook familie van die Teunis van Putten en zo, die ook bij het Feitenhof werkt?
1: Ja. Theo, de bakker, Theo van Putten, was oma Teunis.
0: Oh,
1: zeg maar
0: die
1: ook.
0: Theo, ja, die bakker, ja.
1: Ja, Jan Daalmeijer zijn oma was het, want die moeder is een van Putten, ja. Oh.
0: Eindelijk grootste familie.
1: Zo lang ken ik dus ook Jan Daalmeijer ook al, ja. Maar die oepoe had altijd wat. En op een gegeven moment werd het al de Feitenhof verbouwd.
0: Mm-hmm.
1: En dan kregen we door voor de brandveiligheid. Allemaal kregen die bewoners elektrische pluitjes. Want ze hoefden geen eten te koken. Want ze kregen altijd eten. Hè, warm eten tussen de middag.
0: Een trommetje.
1: Nee, dat was toch geloof ik nog helemaal niet. Joh. Toen was ik 16. Ik ben nu 7. Wat ben ik? 69. Ik was toen 16, joh. Hm. En toen had die al oepoe van Putten had dus ook zo'n elektrisch pluitje. Maar er kon niks mee gebeuren. Nee. En op een gegeven moment, joh, stinken in dat Feitenhof. De brand. Maar er waren ook nog geen brandmelders. Dus wie al die deuren los. Ah. En ja, oepoe van Putten had de melk over laten koken.
0: Ja, dat kan goed stinken.
1: Hoe ze het presteert had, zo had ze het presteert. Maar oepoe van Putten had de melk over laten koken.
0: Ja. Nou, we gaan even naar de tuin.
1: Ja.
0: Ik heb er nog even, voordat ik het vergeet, een kleine informatie. Het verhaal duurt te lang, maar ik heb het van Frans van Rinkel gekregen. We hebben het ook plaats bij ons op de site. En dat heeft te maken met dat er ook in het Harde ben ze bezig voor een inspiratie voor een buurttuin.
1: Staat nu ook in de, staat nu ook in Elburg.
0: Ja, nou dat, hier, dat, nou, dat gaan we niet helemaal opnoemen, maar wel dat Frans hier ook in onze uitzending komt, maandag. Dat is ongeveer om... tussen 6:30 en 7:00, dan gaat hij uitleggen wat die tuin...
1: Wat door de bedoeling
0: dat
1: door, is.
0: Dus dat hoeven we nu ook niet te vertellen.
1: Nee.
0: Maar dan gaan we nu even kijken. De tuin.
1: Ja, en dit gaat dan over de tuin der Hendrik van Putten. Teunis van Putten, geboren in 1895, dus dan houden we het over de oude Teunis van Putten, was al in zijn jonge jaren tuinder. Hij was getrouwd met Neeltje van het Goor. En dat is die oepoe van Putten wat ik net zei.
0: Oh ja.
1: Twee zoons kwam later ook in het tuindersvak terecht. Hendrik, hij was geboren in 1926 en is in 1979 overleden. En Aalt, die was geboren in 1933 en is in 1989 overleden. De twee oudste kinderen van Hendrik van Putten, Jannie, geboren in 1951 en Teunis in 1954, blikken op 26 april 2016 terug op de werkzaamheden van hun ouders. Het gezin van Putten voor Lortrok. De kinders Henk en Ellie werden geboren. Woonden vele jaren in een vrijstandhuis aan het Nieuwstadspad nummer 5. En dat is Teunis van Putten, waar hij net naar vroeg. Jannie en Teunis konden zich de thuissituatie nog goed herinneren. Wie moesten al heel jong meewerken in de tuinderijen. En hoewel wie dat heel normaal vonden, hadden we er ook heel vaak geen schik van. Maar het was nu één keer zo. Dan was het spinazie, dan de boon en dan weer bloemkool. Bij de bloemkool moest hij de kool afdekken met de bladeren eromheen. Bij het plokken van de boon moest het platglas in de lucht gezet worden met een hulsien ertussen. Dat heeft ook wel eens een ramenkast uit Leuten vallen. En dan lagen de glasscherven tussen de boon en waren de rapen gaar. Ook moesten we de groenten al vroeg in de mannenuren nog voor schooltijd van het land afhalen. De kruwagen moest dan met man en macht over de hobbel van de oude dik en het begijndijkje hinnen duwt worden. Een mooie tijd was de periode van het inkoelen van de witlof. Het was altijd een hele drukte, maar iedereen hielp mekaar en dat was nodig. Het was een echte saamhorigheid. Jannie mocht op haar 13e al op de trekker rien. Dat vond ze heel spannend, omdat ze dat nog nooit gedaan had. Jannie vertelt, mie vrouw zette mie gewoon op de trekker. Die spinazie lag er al heel mooi bij. Ik stap hem op de trekker, maar hij was erg moeilijk te sturen voor min als een 13-jarig meisje. Ik stuur net zo mooi de spinazie in, omdat ik het stuur niet recht kon houden en de trekker niet wist te stoppen. Als de spinazie zijd was, moest dat zaad vooral in de grond blijven liggen. Teunis, 10 jaar en ik 12 jaar, moesten na schooltijd een zware metalen rollen over het spinazieveld trekken om het zaad aan te droppen. In het land zat een lastige verhoging, waardoor we heel veel kracht moesten zetten om de rollen eroverheen te krijgen. Naar beneden, dat ging een stuk makkelijker. Ik vond er eigenlijk niks aan, maar ik denk het gewoon, want het was een familiebedrijf. Teunis vertelt, ik vond er helemaal niet veel aan. Als ik het wel leuker vinden had, zal onze ondernemende vader vast en zeker kassen hem laten bouwen. Hij was heel ambitieus, maar er was helaas voor hem geen opvolger. Het echtpaar Hendrik van Putten en, hem, en zijn vrouw Jenny Kroes waren heel ijverig en bedrijvig. Hendrik deed er naast de tuinderijen ook nog een paar andere zaken bij. Bij de familie van Putten zaten vaker mensen aan de tafel als de kinderen uit school kwamen. Jannie kon het zich nog heel goed herinneren. Er waren vaak vertegenwoordigers of klanten bij ons aan de tafel. Heel vaker waren de koffiedrinkers en er kon bij ons altijd mee gegeten worden. Ik dacht dan, weer iemand aan die tafel. En ik vind dat ook niet altijd leuk. Va had ook voor de coöperatie in Doorspiek een filiaal in Elburg. Hij verkocht voor de coöperatie kunstmes, pooteerappels en in de winter steenkolen. Mijn va zat ook nog in het bestuur van de Christelijke Boeren- en Tuindersbond, de CBTB in Gelderland. Moor wassen de worteltjes en radicies in een grote bak, zodat ze schoon naar de veiling ging. Dat moest goed gebeuren, want hoe schoner, hoe beter als de prijs was. Voor Hendrik is uiteindelijk als tuinder stop, omdat er geen opvolger was. De oudste jonge Teunis had geen zin in het tuindersvak. Hij zou boekhouder en administrateur worden. Henk en Ellie waren nog te jong om hierin een keuze te maken. Teunis zegt over die omslag, mijn vader was dat in dit opzicht ook wel heel realistisch. Hij dwong ons zeker niet om de tuinderijen verder te zetten. Hij zegt altijd dat als hij er geen zin in had, het ook nooit iets zou worden. Mijn vader zag op een bepaald moment geen toekomst meer in de tuinderijen. Hij was nog jong genoeg om te kunnen veranderen. Per 1 augustus 1969 is hij toen kostier geworden op de christelijke ULO en MAVO Reobot aan de omloop. Het tuinieren kwam op een leeg pitje te staan. Uiteindelijk werd de pach van het land opgezegd en zo verdween langzamerhand het ene naar het andere tuindersbedrijf uit Elburg.
0: Ja, mooi stukje. En ik moet gelijk denken, want ik ken die mensen goed.
1: Ja, die ken ik. Ja.
0: Ja, maar die man die is al een tijdje overleden.
1: Lang, hij is overleden op 23 september 1979 op 53-jarige leeftijd.
0: Ja, hij was jong. Ja, jong. Klopt. Ja. En hij was inderdaad mijn conciërge. Tenminste, ik heb maar 1 dag er op school gezeten. Of 1 jaar op de MAVO. En ik moest natuurlijk elke dag nablijven. En hij had ook een beetje een hekel aan. Ja, dat vond ik best wel vervelend. En hij zei, joh, als je nu eens één dagje best doet, dan kun je ook eens een keer om 2 uur nu eens toe. Ik zei, nou, ik hoef niet om 2 uur nu, want er is verder niemand tussen. Ik vind het leuk ook bij jou. Dus ik had het echt bij hem naar de zin. En dat was helemaal niet de bedoeling, want ik had officieel straf, zeg maar.
1: Ja, ja, het was helemaal niet de bedoeling.
0: Maar op een gegeven moment los ik, omdat ik elke dag moest doorblijven, was het natuurlijk helemaal geen werk meer. Want die kunnen we eens een keer gewoon even met plein afveren. Maar dat kun je niet elke dag doen, want er lag er 2 dagen niks meer.
1: Ja.
0: Dus hij moest ook in alle hoeken en gaten maar een beetje werk vinden. Zeg, kan ik niet wat kopiëren? Dus, oh ja, was wel een goed idee. Dus ik gaf mij aan werkzaamheden zo'n beetje op. En op een gegeven moment zeg ik, kan ook wel wat gloeilampen ophouden. Jullie hebben de gloeilampen nodig bij mijn vader in de winkel. Oh ja, dat was een goed idee. Dus dan ging ik bij mijn vader weer gloeilampen halen om 3 uur. Van, jochie, wat ben je nu? Ik zeg, een gloeilampen halen voor de school. Ik zeg even dat ik straf had. Maar,
1: ik heb zo goed mijn best gedaan.
0: Ja, dat was wel lachen met die man. Ja. Hij had met me te doen, want hij was een kameraad van mijn vader. Ja, bevriend. En die vrouw van hem, hoe heet die ook weer? Die vrouw van...
1: Moet ik het even opzoeken?
0: Nou ja, in ieder geval, die vrouw die zat bij mijn vader in de klas zit.
1: Oh, vandaar dat ze ook elkaar goed
0: dat
1: kent.
0: Elkaar goed. En die dokter van die Ellie, die zat weer bij mij in de klas.
1: Ja.
0: Tenminste, dat is dan 1 jaar gebeurd natuurlijk, wat de wakker of verdwenen.
1: 2 jaar eraf, ja.
0: Maar dan was ze gelijk op lachen. Ja. En die Teun is inderdaad boekhouden, Johan boekhouden van deur te komen ook en zo. Hè.
1: Dat volgens mij was het een hele vrolijke familie, kan ik me nog wel herinneren.
0: Ja, grappig,
1: man. Ze kwamen ook allemaal bij die oepo feit af en het liep altijd één.
0: Nee, we waren allemaal grappige mensen.
1: Ja, waren heel...
0: Ze hielden ook wel voetbal. Henkie de Witte noemen ze hem. Die

0: man, hè? Ja, 54, ja, zeg maar.
1: Nou ja, dat met je vader is ook, ja, niet ouder dan. Mijn vader is ook, ja, niet ouder dan. Ik bedoel, mijn vader is nu al...
0: Oh, die verminderde...
1: Dit jaar 45 jaar geleden overleden. Die was 49. Dus, en toen dacht je ook... Oh ja, tuurlijk, het was je vader, ja, en die andere... Maar dan, tuurlijk, die leeftijd hebben we het nu over. Niet over wat, ja, het wil je betekenen.
0: Maar een oudere man.
1: Ja. Ja, ja.
0: Terwijl het hem niet zo is.
1: En toen ik zelf 50 werd, toen dacht ik, wauw.
0: Ja, ja, maar in old.
1: Ja, ja, ja.
0: En Mifa heeft trouwens wel langer volhouden. Want heel veel mensen denken dat, wat hij heeft natuurlijk 53 keer in ziekenhuis liggen. En van dak overvallen en hartoperaties. En ik weet wat die man allemaal keer. En dat is een wonder dat hij nog zo lang bleef leven. Maar die is toch nog 79 geworden.
1: Of is toch wel 79, ja, man? Ja. Ik dacht dat,
0: ja,
1: al,
0: ja, nee, de rest van Johan zat er wel op de voort en zo. Ja. Maar hij heeft toch die leeftijd nog,
1: ja,
0: gelijk. Ja,
1: ja. Hey, wie gaat vissen?
0: Oh, gewoon vissen?
1: Ja, want kijk, dat klakje van gehoorzaamheden. Oh,
0: is dat weer zoveel?
1: Dan moet ik nog rap maken.
0: Nou, dan gaan we er even een visje tegen aan gooien. Wacht. Door.

0: gemaakt vandaan.
1: Ja, dat is Hollandse nieuwe.
0: Ja, ik heb er alleen op, joh.
1: Oh ja?
0: Heerlijk, ja.
1: Dat mag officieel niet.
0: Ik had iets een vis zien vanmiddag opgegooid. Dat ik een broodje, zin aan een broodje paling of een broodje haring kreeg. Ja. Toen het over de viskraam aan van de Oosterdorp.
1: Ja, ik snap
0: Bruis. En toen kwam mijn liefhebbende man met een heerlijk bulletje met zoute vis. Okay. Oh, heerlijk.
1: Nou, in ieder geval, het haring kunnen mensen ook...
0: Maar zo goed ging het...
1: Haringappen.
0: Haringappen volgende week.
1: Volgende week, op vrijdag, bij de Citybar hebben ze haringappen. En ook het eerste vaartje wordt...
0: Vrijdag of zaterdag?
1: Vrijdag, 19, vanaf 5 uur.
0: Oh.
1: Ja.
0: Ik wist niet dat het op vrijdag was.
1: Ja.
0: Het zal goed komen. Het zal vast bij ons op de kleine
1: stad. Maar goed, gaat Jan Geert ook vis.
0: Want de meulen zangen ze me natuurlijk weer zien.
1: Ja.
0: Ja, en het was de laatste visdag. Maandag 15 maart was het de laatste visdag van het seizoen. Dan begint de gesleutend tijd voor de hengelaars. Dan krijgt de vis gelegenheid het verplanten en kutschieten. En dan moeten ze met rust laten worden. Op die manieren blijft de vis in het viswater. Het is een bepaling waar ieder rechtgeaard hengelaar vrede mee kan hebben. Zondagavond, toen ik en de vrouwen een kummigje koffie met een krakelingen drinken, zeg ik ineens, Annegie, man is het de laatste visdag. Ik vind het best, zegt de vrouwen. Laat de snoeken en karpers ook maar eens een paar maand rust hebben. Maar wat bedoel je er eigenlijk mee, Gatjan? Nou, zeg ik, had nog wel zinnigheid om even op de laatste visdag op snoek te gaan vissen. Nou ja, zegt de vrouwen, hij door schik van hem, dan doe je dat maar. Ik wil maandag de kelder schoon maken en ik kan judo wel bij missen. Jongen, dat vult me mee. Ik geloof er, Annegie, zeg ik, dat ik dan maar eens in het kanaal ga vissen. Ik heb een vergunning van de gemeente en door wil ook nog wel eens een snoek zitten. Ik probeer het maar, zegt de vrouwen. Als u toch wel weer niks vangt, zo'n held ben je nu ook weer niet met die hengelstok. Nou, je kunt nooit weten, Annegie, zeg ik. En een gebakken motor snoek zal ik wel lussen. Maar naam naar al dat geheister in de kelder. En zo ging ik dan op maandagman de laatste visdag op pad met de fietsen. Toen ik bij het kanaal kwam, scheurde het me ineens te binnen dat ik vergeten had de rubbeleersen mee te nemen. Het was jammer, maar niet erg. Maandag viel er af en toe ook wel iets een buchje regen, maar de grond was vrij dreugen. Ik zal het wel redden op mijn gewone schoen. Al gauw had ik een mooi dreug plekje aan het kanaal even en ik maak de hengels kloor. De snoekhengel en de witvishengel, want ik moest eerst nog een aas zien vis hebben. Het geluk was met me, want na 10 minuten viste ik al 3 knappe aasvissies. Ik kon beginnen met snoeken, maar met de snoek ging het niet zo vlot. Het waren 10 uur, het waren 11 uur en het waren 12 uur en ik had nog geen leven meer zien. Ik had alleen nog maar een kletterende regenbuien op de kobbe gehad. Maar gelukkig ga ik wel mijn oude regenjassen aan, dus ik bleef het toch nog erg dreugen. Ik besloot om 12 uur eerst maar eens een brukking te eten. Ik legde de hengel neer en ik keek wat Annegie me meegegeven had. Oeh, dat was niet gek. Een sneebrood met kaas, een sneebrood met ham en een sneebrood met jam. En verder nog 2 gekookte eiers en zelfs het zout had ze de bier dan in een lussevasdeusie. En nog een stuk dreugen met was. Ik zal in ieder geval niet verhongeren aan het viswater.

0: Toch wel een bijs meeseur, die anarchie van mien. Hé, ik nu eens een snoek vangen. Dan kon ik vanavond de vrouwen eens op een stukje gebakken vis trakteren. Daar is ze toch zo mirakelgek op. Nou, beste mensen, ik had net de tweede ei in de klavieren, toen ik toevallig het kanaal inkeek. Och, lieve stumper, de hele mikmak was verdwenen, geen dabber meer te zien. Ik had beet, en niet zo slecht ook. Ik leurde het ei vallen en ik sprong naar de snoekhengel. Ja, ik had het niet precies gezien. Hoe lang was die dabber al onder? Kon ik haar slaan? Bibberend van de klorenzenuwen stond ik aan de rand van het kanaal. Zou ik slaan? En toen sleug ik. Ik voel meteen dat het raak was. Verroes, het leek wel of ik aan een boomstammen vast zat. Maar meteen kwam de leven in het water. Het kolken, effens, en toen scheut de snoek weg. De ree leupt met geweld af. Tjonge jonge, dat kon wel eens een beste knaapje. Kop de bialen, gaat Jan, zeg ik tegen mezelf. De buit zwem een heel einde weg. En toen begon ik voorzichtig de reel op te drijven. En toen zag ik ineens een brede snoekrogge in het water. Lieve tit, dat was een beste knaap. Wat een geluk. Nog 3 keer moest ik de snoek de ruimte geven. Maar toen begon de vis de strijd op te geven. Voorzichtig drein ik hem naar de wal. In alle spanning stap ik ook nog met de rechtervoet in het kanaal. Maar dat gaf niet. Ik had er graag een natte poot voor over. En toen had ik hem aan de kanten. Ik buk hem in en ik pak hem achter de kiel en ik trak hem de wal op. Ik kon wel zingen. Wat een grote snoek. Zo ene had ik van mijn leven nog niet te vangen. Een snoek van minstens 8 pond. Ik maak de snoek van de hengel los en toen kon ik goed bekijken. Een schitterende snoek. Hij kon ook wel 10 pond wegen. Wat zal die vrouwen opkikken als ik door mee thuis kwam? Wacht eens, ik moest hem meteen maar even een flinke tik op de kop geven. Ik hoorde er niet van dat een vis zo lang op de wal ligt te gapen. Maar toen voelde ik dat ik een knap natte poot had. Het water leupt me uit de rechterschool. Het was nog maar meerd en dan moet je niet te langer met kletsnatte voeten rondlopen. Ik moest de zakken maar even uitwringen en dan meteen in een ruus. Zo gezegd, zo gedaan. Ik trok de schoen uit en ik trok de zakken uit. Zo, nu maar eens even goed uitwringen. Hé, wat vulde die grond nog koud aan met die blote voet. Ik nam de zak in de vingers en ik ging aan het wringen. Ik tilde de koude voet even op. Maar staan op 1 been, dat valt niet mee. Ik sloeg zo wat van de pen en met ene zette ik de rechtervoet weer op de grond. Ik lette alleen maar op die natte zakken en toen meesten. Toen leek het wel of mijn de voet ineens van het been af waren gescheurd. Een snarpende pine trak door mijn voet en ik galop me het uit. Ach, lieve stumper, ik had alleen op de natte zakken en niet op die snoeken let. Ik had mijn grote tieën per ongeluk in de bek van die gapende snoeken zet. En toen had dat loeder de bek dichter dan. Laat los, bulderde ik. Wat een zeerte had ik. Het was alsof ze met messen in die grote tieën zaten te pullen. Ik danste op ene voort in de ronde en de snoek die slingerde naar mijn grote tieën mee. Ik moest dat loeder kwit. Dit was niet uit te halen. Ik danste van narigheid aan de oever van het kanaal en ik wrong hem in allerlei bochten. Maar die snoek met zijn scherpe toon leut echt niet los. Goh, weg, jank ik. Hij was in staat om met die hele grote tieën in te sloeken. De pinnen snarpen door mijn innen en in mijn wanhoop tolde ik 4 kort in het ronde. En toen maakte de snoek een geweldige slinger en hij leut los. Ik zag hem door de lucht zweven. Ik denk nog een uitval naar hem, maar ik kon er niet meer bij. En die prachtige snoek slinger een soort kanaal in. Plons, een kringeling van water en weg was mijn snoek. Het was allemaal even niks geweest. En ik had ook nog een gehavende grote tier, waar het bloed uitdruppen. Langs mijn wang druppen mijn tranen. De vangst van mijn leven, foetsie, weg. Ik ben een ruzefits met de zaddoek om de grote tieën en de natte zakken eroverinne. Dat was verkoelend voor de zeerte. Zo kwam ik thuis en ik strompelde de keuken in. Annegie was bezig het eierenrekje uit de kelder schoon te maken. Kil, zegt ze, wat heet toch? Is er wat gebeurd? Ik zunke op de keukenstoel neer en toen heb ik Annegie alles verteld. Van mijn glorie, van mijn snoek van wat dik 12 pond. Van mijn ondergang, hoe ik met de tieën in de bek van die snoek terecht te komen was. Ik trukke de zaddoek van mijn grote tieën. De tonnen van de snoek stonden nog in. Tjonge, gaat Jan, zegt de vrouwen. Dat is geen gekheid. Die heeft u lelijk te pakken had. Nou ja, dat geneest wel weer. En wie hem tenminste een beste snoek. Maar mensen, janken ik. Die snoek is in het maaien terecht geslingerd. Toen er van mijn tieën losscheut. Wat, zegt Annegie. Ben je hem ook nog kwijt? Ja, zeg ik. En toen zonk Annegie op de andere keukenstoel neer. En de traan liep me over de wang. Van medelijden? Nee, van het lachen. Ha, ha, ha, lachen de vrouwen. Wat een bak, wat een bak. Door mij nu toch werkelijk wordt beslist weer gaat Jan verreden. Ik zal niet in het vervolg maar bij een gerookte makreel houden, gaat Jan. Die bengelt u tenminste niet aan de extra ogen. En zo eindigen voor gaat Jan de leste visdag. Het ja, is wat mee doen.
1: Het is altijd... Weet van de veun dat het misgiet.
0: Ik weet van de veun.
1: En toch blij nieuwsgierig.
0: Altijd al dat het misgiet. En...

0: over de Zuiderzee. Oftewel, de zingende Botbekker was dat met de wind mee. Nou, wie heeft de wind niet meer mee? Dat is, je hebt nu nog een boekje gevonden, geloof ik, hè?
1: Ja, Toon Hermans, Ik heb het leven lief. Hij kreeg hem op mijn verjaardag en ben hem goed gek mee.
0: Is een nieuw boek dan?
1: Ja, is een nieuw boek. Elke keer zoek ik terug. Maar ja, ik ben er een pakje niet de west.
0: Nee, maar een nieuw boek. Ik bedoel, die man die leeft toch al 100 jaar niet meer?
1: Ja, maar door hem is boek er nog wel.
0: Ja, maar die hebben
1: die net... toch altijd opnieuw de geven?
0: Oh, zo. Okay.
1: Lees hij nooit.
0: Jawel. Oh. Maar die van mij ben ook 100 jaar al tussen.
1: Dit is het titeld Man aan de Zee. Er sting een man aan de zee, die er op die grieze dag horst net zo gries uitzag als de zee zelf. Er stond ook een strenge wind, maar verder was er geen starveling te bekennen op het strand. De man staren met een leeg gezicht voor zich uit, naar de volle, rumoerende zee. Geweldig ruppen met luide stem, om het geruis van de golven te overstemmen. Geweldig? Wat bedoel je, vroeg ik, toen ik hem naderen. Geweldig, herhalend op dezelfde toonhoogte. Het is geweldig. Weet je wat ik altijd denk als ik hier aan de branding sta? Geen idee, zeg ik lichtelijk nieuwsgierig. Ik denk altijd, aan deze kant is alleen maar water. En hij maakt een groot handgebaar, alsof hij zijn zegening over de golven uitsprak. Alleen maar water, mijlen veren. En helemaal geen sores, helemaal geen ellende. En de ellende ligt door. En hij wees landeenwaarts. Door ligt de ellende en de rotzooi. Achter de duin, waar het land begint. Zijn toespraak was kort maar hevig. Ik liep verder op het lege strand. En ik dacht wat jammer, dat die man er nu niet aan memoreert, dat er achter diezelfde duin, waar het land begint, ook nog oneindig vele liefde woont. En dat vergeleken bij die liefde. Is de zee alleen maar water en wind.
0: Ja, dat is ook niet alleen zee en water en wind. Er is ook nog een kade. En aan de kade in Elburg hebben we ook nog een probleem. Want er was toen toch zo'n beeld.
1: Ja, nou ja, wie noemt het heel oneerbiedig...
0: Ik noem de zaaddoek.
1: Maar en ik de theedoek.
0: Oh, je de theedoek. Nou ja, in ieder geval, ik zie niet... volgens mij er nog geen Elburg wat in te zien. Maar goed, in ieder geval, die vrouw heeft wel de beste dan die Marta Waaijob.
1: Ja.
0: En die heeft er ooit een keer zo'n gevleugelde theedoek op.
1: Ik vraag me ook af wie dat beeld goedgekeurd heeft.
0: Ja, dat snap ik ook niet. Maar dat is vaak zo.
1: Je hebt geen Elburger dan, dat weet ik zeker.
0: Nee, maar vaak is het ook zo met kunst. Dan zie je ook niet precies hoe het allemaal zit.
1: Nee,
0: zie je
1: ook niet van kunst.
0: Maar in ieder geval, die jongens van Aan te Boeken denken dat mogen ze even een keer veranderen. Mooi drie vissers. Dus dat beeld was alleen maar dik in orde. Alleen zijn de vergunning toen niet te vragen. En hebben ze dat ding omgewisseld. En dat vond de regering niet helemaal goed. En de rechter. En die zegt, het moet weer teruggeplaatst worden. Dus Neangmond, nadat ze dat te maken heeft, wordt het wat verwijderd was, zeg maar, krijgt die vrouw alsnog een zin. En dat betekent dat dat beeld weer teruggeplaatst wordt.
1: Nou, misschien komt er dan wel een theedoek, hè, een zaaddoekie. Ja, nou, Neangmond kan. Ja.
0: Nou, ik denk dat niemand erop zit te wachten. Maar
1: ik vind het ook eigenlijk niet geen goede plekken.
0: Nee, maar ik vind het ding zelf ook niks.
1: Maar ze hoort toch op de kop van Tender te staan? Door was toch de zee? Door stond toch de vrouw om te kijken bij Nederlands Berging?
0: Ja, maar ik weet helemaal niet wat. Zie schrijft hier, het symbool is een verbinding tussen het water in Elburg en de geschiedenis van Hanzestad. Nou,
1: dat de vissersvrouw om uit stond te kijken over de zee. Het is ook gebaseerd op het vrouwtje op Urk. Maar
0: nee,
1: ja, dat
0: maar
1: is een vrouw.
0: Nee, wat ze zeggen, dat sommige mensen die denken dan, maar dit is geen vissersvrouw, legt ze uit.
1: Nee, wat is het dan wel?
0: Ja, zaaddoek.
1: Theedoek.
0: Oh ja, nou keur ik ook goed. Nou ja, we wachten wel af.
1: Die discussie kan heel lang voeren natuurlijk.
0: We wachten wel af hoe het afloopt. Het zit er alweer op, Diana.
1: Ja, het is alweer gebeurd.
0: We gaan
1: volgende week ben je er weer, als het goed is. Dus zet het in je agenda.
0: Ja, ik zal het in de gaten. Ik heb nu een dubbele agenda.
1: Je hebt nu een dubbele agenda.
0: Ja, maar het is weer teruggeplaatst op een of andere rare manier. Dus ik heb alles dubbel. Noem ik
1: je kunt van al dat gematig gewoon met de pen en papier.
0: Ja, maar
1: dan raak je de boel ook niet kwijt.
0: Hey, dit te zien, ik kan toch mijn handschrift niet lezen. Dus heb geen zin. Goed, maar het was weer gezellig. Volgende week boden weer. En dan doen we nog 2 weken en dan stopt maar even mee in de vakantieperiode.
1: Dan hou we even, nou weer maar zo vaak een vakantie had, maar dan is het echt even vakantie.
0: Dan is het een vakantieperiode. Ja. Nou goed, luisteraars, bedankt voor het luisteren. En dan tot de volgende keer maar weer. Volgende week.
1: Volgende week. Heb je gezondheid, zitten we hier weer.
0: We gaan nog even naar de

0: In de Eter op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Amsterdamse sportschool waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Eerder is al gezocht met een drone en speurhonden. Nu is er een kraan om het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West stukje bij beetje te slopen. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Volgens de eigenaar van de sportschool was de explosie onder de vloer waar leidingen lopen. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Oud-president Yoon gaf daar opdracht toe om de spanningen tussen de twee landen op te voeren. Volgens de rechtbank heeft hij zo samen met de minister van Defensie geprobeerd om bij Noord-Korea militaire reacties uit te lokken om vervolgens de staat van beleg te kunnen uitroepen. Yoon kreeg eerder al levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. Van de vrouwen boven de 50 met borstkanker krijgt maar een derde een speciale gentest waarmee wordt onderzocht of chemotherapie nodig is. Terwijl veel meer vrouwen voor zo'n test in aanmerking komen, blijkt uit onderzoek. Dat zo weinig vrouwen die gentest krijgen, kan volgens de onderzoekers betekenen dat vrouwen onnodig chemotherapie met vaak zware bijwerkingen krijgen. In Zeeland hangt vandaag bij basisscholen en middelbare scholen de vlag half stok uit respect en medeleven met de slachtoffers en nabestaanden van het zware verkeersongeluk gisteren. Daarbij kwamen 3 leerlingen en een docent van een basisschool in Aksel om het leven. Op de school komen medewerkers, ouders en kinderen bij elkaar. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Een man van 19 zit vast. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder van de auto is. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen van alles wat met zon en buien bij 16 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
4: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31.

0: luistert naar Magazine 50+. Een luchtig nieuwsprogramma met gezellige muziek op Lou FM.
1: Ja, welkom weer bij Magazine 50+. In het komende uur mag ik twee gasten ontvangen. En wel Lisbeth ten Haven van de Stichting Wiel. Zij houdt een pleidooi over al die mooie activiteiten van de stichting, maar ook over samenleven, samen doen in de buurt. Zeker. En mijn tweede gast is Bob Middelburg. Ja, wie met kunst, cultuur en geschiedenis te maken heeft, nou, die moet hem kennen. Die moet hem echt wel kennen. Goed, dan is het uur voorbij, maar bij mij nu in de studio zit Lisbeth. Welkom.
2: Dankjewel.
1: Ja, en dan weet, denk ik, een heleboel te weten over Wiel vanuit ervaringen enzovoort. Mm-hmm. En dan ga ik toch nog even de website lezen en dan zie ik een leven lang sociaal actief. Ja. Dat is de kop. Dan denk ik, nou, vertel. Ga los.
2: Ga los. Nou, dankjewel, Brigitte. Ja, Stichting Wiel staat voor welzijn in Elburg. Heel veel mensen denken meteen aan het wiel. En dat is natuurlijk ook een hele mooie beeldspraak. Hè? Iets wat rond blijft gaan.
1: Inclusief het harde, inclusief alle kernen.
2: De gemeente Elburg.
1: Goed.
2: De gemeente Elburg. En inmiddels is welzijn ook niet meer iets wat alleen lokaal is. Maar wij werken ook steeds meer regionaal samen. En dat maakt het ook wel weer heel erg leuk dat je samen dingen op kan pakken. Ja, Wiel staat voor alle leeftijden, zeg ik wel eens. Alle gezindes.
1: Actief zijn. Actief.
2: Ja.
1: Sociaal actief. Wat en is sociaal actief?
2: Sociaal
1: zijn voor elkaar.
2: Ook. Dat is ook aardig zijn, dingen samen doen, ontmoetingen creëren. Dat staat ook voor letterlijk bewegen, met elkaar bewegen. Nou, we hebben bijvoorbeeld Better Together. Nou, Better Together is inclusief sporten, zeggen we dan. Voor mensen met en zonder een beperking die samen gaan sporten. Maar we hebben ook activiteiten specifiek voor mensen met een statusachtergrond, die nog problemen hebben met de taal, die samen met inwoners van Elburg gaan buurten en koken, noemen we dat.
1: Met andere woorden, tal van activiteiten,
2: ja,
1: die sociale leven raken.
2: Precies, ja, want we weten allemaal wel, en de een heeft daar meer behoefte aan dan de ander. Yes. Maar ontmoeting, andere mensen ontmoeten en in verbinding staan met anderen, dat is voor heel veel mensen heel erg belangrijk.
1: Ja. En nou, dat brede wat je nou vertelt, die brede scope, is allemaal in wezen verpakt in projecten, activiteiten, lezingen.
2: Ja. Ja, bijeenkomsten, lotgenotengroepen, sportactiviteiten, een naaiatelier, een schilderclub die we samen doen met, moet ik even goed zeggen, GGZ Centraal. We werken heel veel samen met allerlei organisaties. Soms doen we het zelf, maar heel vaak doen we het samen met anderen.
1: Die samenwerkingsorganisaties, is dat ter versterking van jullie activiteiten, dus intensiever of het breder te maken?
2: Allebei.
1: Dat je meer mensen betrekt.
2: Kan allebei. He, soms worden wij gevraagd om aan te sluiten bij iets, omdat Wiel bijvoorbeeld goed is in buurt- en opbouwwerk. En dan is daar specifiek behoefte aan. Een andere keer komt het bij ons vandaan en denken we, nou, hier hebben we bijvoorbeeld Stiemens bij nodig. Want daar zit het algemeen maatschappelijk werk. Die mensen hebben een andere deskundigheid dan wij hebben. Laten we dit samen oppakken. Ik hoorde je Bob Middelburg net noemen. Wij doen ook wel dingen samen met het Centrum voor Cultuur. Verzin het.
1: Ga je dwars door de hele samenleving.
2: Ja, en de ene keer is het bijvoorbeeld de gemeente die zegt, wij constateren dat er iets is, of er is een landelijk fonds wat geld beschikbaar stelt. En dan gaan we aan de slag met kinderen met gewichtsproblemen of ouderen met eenzaamheid. Een andere keer, dan komt er een inwoner bij ons en die zegt, nou, maar wij willen een buurttuin starten in het harde. Maar we weten niet zo goed hoe we daarmee moeten beginnen en welke organisatie kunnen we trekken. Dan komen ze bij ons en dan gaat mijn collega Marion of een van de andere dames gaat met hen aan de slag om te kijken hoe kunnen wij hier echt vorm aan gaan geven. Zodat er ook echt, en dat duurt soms jaren, hè, dat is niet vandaag bedacht en volgend jaar ligt daar een dikke mooie buurtuin. Nee, zo werkt het helaas niet. Maar dan kan Wiel daar een rol in spelen om inwoners te helpen hun initiatief tot bloei te brengen.
1: Waarom werkt het helaas niet? Want ik kan me voorstellen bij al die activiteiten dat jullie iets signaleren samen misschien met je samenwerkingspartner, dat jullie partners, dat jullie zeggen oké, dan moeten we een project opzetten, laten we het doen en dan ga je heel gauw vergaderen en dan ga je een klap opgeven. Waarom zeg je nee, ik wil het niet de nadruk opleggen, maar hoe gaat het dan als bewoners van welke kern dan ook, van welke buurt dan ook zeggen, kom op, we willen initiatieven nemen. Dan komt het vanuit de bewoners.
2: Ja.
1: En vanuit Wiel kan het komen.
2: Ja.
1: Maar je zei, vanuit bewoners kan het soms langer duren.
2: Ja, maar vanuit Wiel kan het ook soms langer duren. Want soms heeft dat gewoon met geld te maken. Of een plek. Hè, bijvoorbeeld een buurtuin. Ja, je kan bedenken van we zien daar een braakliggend terrein.
1: Ja, dat was iemand,
2: maar zit daar wel een bestemming op? Hè? Moet de bestemming niet gewijzigd worden? Of het kost altijd geld.
1: En in wezen, als iets niet realistisch is, dan heb je toch feitelijke gegevens, wat je net zegt.
2: Ja.
1: Dan hoeft dat toch niet door te.
2: Nee, maar soms kan je ook gewoon proberen om te kijken van, bestemming is wonen, maar het ligt al heel lang braak. Wanneer denkt de gemeente gaan bouwen bijvoorbeeld?
1: Dus je zegt eigenlijk toch maar uitdagen.
2: Ja, gewoon altijd proberen. Verder. En misschien als het hier niet lukt, dan ergens anders.
1: Niet geschoten, altijd mis.
2: Precies. En soms is het ook lange adem en soms lukt er heel snel iets.
1: Stimuleren jullie initiatieven van bewoners?
2: Ja, heel graag. We vinden het altijd fijn als bewoners ideeën hebben en ze weten ons te vinden op het moment dat het niet helemaal lukt of dat er een subsidie aangevraagd moet worden of dat ze denken, ja, hoe moeten we nu verder? Hoe pakken we dit aan? Graag. Dan komen we graag langs en dan gaan we met bewoners in gesprek om te kijken, ja, wat kan dan wel? Hoe gaan we dit oppakken? Helpen met subsidies aanvragen? Nou ja, verzin het maar.
1: Ja, ik las in jullie nieuwsbrief van de buurtvereniging Molendorp, Juliaantje. Die betalen regelmatig contributie voor al die activiteiten die ze dan organiseren.
2: Ja.
1: Dus ze doen het met eigen portemonnee. Is er geen mogelijkheid om dan te zeggen, als je aankomt met goede ideeën, en je realiseert die dat er wel een kleine subsidie tegenover staat?
2: Nou, daar heb ik het laatst met hen over gehad. Want ik mocht hen interviewen in het kader van een project waar ik voor de regio voor werk. Nou, zij bestaan dus echt al 36 jaar.
1: Nou, dat is dan compliment.
2: Ja, zeker. 30 woningen in die straat en 17 huishoudens zijn daar lid. Betalen een heel klein bedragje per maand. En daar wordt eigenlijk, voor het overgrote deel alles van gedaan. Toen hebben we het er ook wel over gehad. Van, stel dat jullie een keer iets groters zouden willen doen in de buurt of voor de buurt. Dan mag je echt bij Wiel binnenlopen om te kijken of we daar met jullie, samen met jullie kunnen kijken of we daar niet een fonds of subsidie voor kunnen vinden.
1: Ja. En fondsen zijn natuurlijk ook belangrijk. Hè?
2: Zeker.
1: Laten we wel. Stellen die strenge eisen?
2: Nou, je hebt heel veel fondsen in Nederland. Heel veel mensen weten dat niet. En bijna iedereen kent wel het Oranje Fonds of het VSB Fonds. Nou, dat gaat vaak als je over hele grote bedragen. Maar je hebt ook heel veel kleine fondsen. Dat zijn vaak legaten. Hè, mensen die overleden zijn, die zeggen ik wil dat dit in een fonds gaat en dat het ten goede komt aan bepaalde doelgroepen. Of aan buurtwerk. Maar het maakt niet heel veel uit. Nou, die stellen vaak heel weinig eisen. Die fondsjes die €500 of €2500 beschikbaar stellen. Wat vaak voor een buurt of wijk best een heel mooi bedrag is.
1: Ja, ja, ja.
2: Die zijn vaak heel erg blij als je aan het eind een mooie foto stuurt met bedankt. En dat je laat zien en dit is het geworden.
1: Ja, ja,
2: Dat is voor hun al oké.
1: Ja. Is er een vergelijkbare buurtvereniging, is wel in Oostendorp een hele actieve, in de kernen waarvan je zegt dit moet overeind blijven en daar moeten we in investeren? Niet wij alleen als Wiel, maar ook wij als bewoners?
2: Het is heel verschillend inderdaad in Oostendorp, maar dan heb je het over de hele buurt. Heb je een
1: Heel Oostendorp,
2: ja,
1: zo'n beetje.
2: Oostendorp, Vereniging Oostendorp. Juliaantje is echt van een straat. Hè? Ja, die hebben ook wel eens, daar heeft ook wel eens iemand gezegd, kan de straat ernaast ook niet meedoen. Ze hebben gezegd, ja, klinkt heel leuk, maar dan worden we te groot. Dan passen we niet meer voor activiteiten bij iemand in de tuin of onder de overkapping.
1: Dat is realistisch.
2: Ja, ja, dus je moet ook niet het kind met het badwater weggooien dan. Hè? Dat je denkt van iets wat goed werkt, dat lijkt dan leuk om uit te breiden, maar dat is maar de vraag. Dat is weer een heel ander soort vereniging. In Doornspijk heb je Doornspijk Pakt Aan. Dat is meer een platform waar organisaties en inwoners rondom thema's elkaar treffen en kijken hoe kunnen we voor ons dorp van betekenis zijn. Dus ja, ik zou vooral zeggen, kijk in je eigen straat, je buurtje, of daar mensen zijn die al dingen samen doen, die elkaar weten te vinden. En soms is dat heel klein. Aan de Klakenweg heb je een rij huizen. Nou, die mensen letten echt op elkaar. Die hebben niet een appgroep of zo. Die lopen even bij elkaar binnen als ze een vraag hebben voor hulp. Die hebben samen volgens mij een ladder gekocht. Want waarom zou elke buurman een ladder hebben als je maar een paar keer per jaar nodig hebt?
1: Ja, ja.
2: Dan kun je beter één ladder kopen en dingen samen doen.
1: Ja, heel verstandig.
2: Ja, nou, zo zijn allerlei vormen. Maar kijk vooral in je eigen buurt, je eigen straat. Doen daar al mensen dingen samen? Hebben we daar bijvoorbeeld een appgroepje waar je vragen in kan stellen voor hulp of ondersteuning bij huishoudelijke klussen? Of als je ziek bent, iemand die even met je naar het ziekenhuis gaat.
1: Ja, wat je net schetst, dus elkaar helpen. Hoe is het in Doornspijk Pakt Aan? Daar heb ik meer de indruk tot nu toe gekregen, maar zeg het als ik het verkeerd zie, dat het meer is, wij willen ook een stem hebben bij de overheid, of we willen even laten zien wie we zijn, wat we doen.
2: Nou ja, dit is natuurlijk, dit is wel weer een hele andere vorm van samenwerking.
1: Juist,
2: omdat
1: dat
2: daar organisaties bij betrokken zijn.
1: Ja.
2: Dus dat geeft wat andere ingangen.
1: Maar dat moet toch uit een bepaalde intentie zijn gekomen?
2: Zeker, maar dat bestaat best al heel erg lang. En dat is in de tijd is dat ontstaan. Dat heeft een geschiedenis van ruim 10 jaar.
1: Toch wel.
2: Ja, waarbij bijvoorbeeld de huisarts aangaf. Ik zie dat er best veel, meer dan landelijk gemiddeld, een probleem is rondom alcoholgebruik. En daar maak ik me zorgen over. Want dat gaat niet alleen over het drinken van iets. Maar dat gaat ook over alles wat daardoor kan ontstaan aan ellende in gezinnen en in gemeenschappen. En zo zijn verschillende organisaties, maar ook inwoners, die vormen een betrokken platform. En daar komen thema's over tafel. En dan ga je samen kijken, hoe kunnen we van betekenis zijn voor ons dorp.
1: Thema's ook die dagelijkse leven raken.
2: Zeker. En dat kan inderdaad gaan van middelengebruik. Maar dat gaat bijvoorbeeld ook over de oversteekbaarheid van de provinciale weg.
1: Ja.
2: Of een nieuwbouwwijk die gaat ontstaan. Nou, in Doornspijk zijn de plannen voor een nieuwbouw van de Deel. Dat komt daar ook voorbij.
1: Dat wordt groots aangepakt natuurlijk. Ja,
2: ja, dus er zit iemand vanuit Doornspijk Pakt Aan. Die is ook betrokken bij de nieuwbouwplannen.
1: Want ik zag het gedeeltelijk als een vervolg op de wijk- en dorpsraden die we hebben gehad. Dat er toch behoefte is een spreekbuis te hebben in een kern naar de gemeente of naar andere instanties toe.
2: Ja, zo zou je het kunnen bekijken. Maar het bestond ook al toen ook nog de wijkcomité's bestonden.
1: Ja,
2: was Doornspijk Pakt Aan
1: daar
2: ook al.
1: Toen bestond het al, precies.
2: Ja.
1: Je noemde ook een gegeven ogenblik het woord lotgenoten. Ik zie het Parkinson Café, Moeders voor Moeders. Zijn dat eigen initiatieven die ook zelfstandig blijven?
2: Of moedige ouders.
1: Moedige ouders.
2: Nou, dat is echt van ouders die te maken hebben met een verslaving binnen het gezin van een van de kinderen. Die vragen af en toe een beetje ondersteuning. Nou, daar kan Wiel bij helpen. Zij vergaderen bijvoorbeeld in de Escape, in het jongerencentrum. Maar er is ook nog niet zo heel lang een lotgenotengroep voor mensen met autisme. Dat is echt, iemand is binnengelopen bij Wiel. Die zei, ik ben volwassen en nu heb ik de diagnose autisme gekregen. Ik mis eigenlijk een lotgenotengroep. En zo is dat vanuit een vraag van een inwoner ontstaan.
1: En die laten jullie zelfstandig gewoon werken?
2: Ja, en als zij hulp nodig hebben, dan weten ze Wiel te vinden. En zij komen bij elkaar in de buurtkamer. En de buurtkamer is weer een van onze ontmoetingscentra.
1: Dus feitelijk zijn jullie blij als er vragen vanuit de samenleving komen. Zeker. Want dan weet je, er is behoefte aan.
2: Ja.
1: Want
2: ja.
1: Jullie denken wel de samenleving te kennen. En kennen ze feitelijk ook wel, maar niet zo intensief.
2: Nee. En ook wij worden gewoon regelmatig verrast door de mooie initiatieven en activiteiten die links en rechts in onze gemeente er gewoon zijn.
1: Ja, dus kom als je
2: vragen hebt, kom
1: en
2: vooral.
1: En wie neemt dan de beslissingen?
2: Nou, als het een inwonersinitiatief is, dan nemen de inwoners zelf de...
1: Ja, maar bij Wiel, ik bedoel, jullie moeten daar natuurlijk ook weer tijd in steken, hè? En dat kost weer geld, laten we wel wezen.
2: Ja, nou ja, voor de mensen die het niet weten, Wiel wordt op verschillende manieren gefinancierd, maar voor ongeveer de helft door de gemeente in een reguliere subsidie. En daar is buurt- en opbouwwerk een heel groot onderdeel van. Nou, en dat is waar we het eigenlijk over hebben.
1: Ja, precies.
2: En we kijken altijd samen... hoe groot is de vraag? Wanneer moet het?
1: Ja, maar mij gaat het er meer om. Er moet toch iemand, een groep zijn. Daar komt autisme, komt iemand binnen, heeft het verhaal. Er moet toch een groep zijn. Wat doen we hiermee? Zeggen jullie dan, wie beslist erover?
2: Nou, een van mijn collega's gaat het gesprek dan met iemand aan. En dan gaan we kijken, wat kunnen mensen zelf doen? Wat hebben ze van Wiel nodig?
1: Ja.
2: Dan wordt het in het team van opbouwwerk besproken.
1: Okay.
2: En dan kijken wie pakt dit op.
1: Duidelijk. Ja. Team van opbouwwerkers.
2: Ja, van buurt en opbouwwerkers.
1: Dan
2: ja.
1: kom ik toch weer terug bij de buurt. Samen leven, samen doen in de buurt.
2: Ja.
1: Je zegt, het is een project in opbouw, een pilot?
2: Ja, nee, ik kan er een heel lang verhaal over
1: hangen. Nee, we hebben nog 9 minuten.
2: Oké. Okay. Nou, samen leven, samen doen is... het ministerie van Volksgezondheid heeft voor projecten gelden beschikbaar gesteld. Een heel ingewikkeld verhaal ga ik niet doen.
1: Nee, moet je niet doen.
2: De Alliantie van Thuiszorgorganisaties heeft een projectvoorstel ingediend.
1: Alliantie van Thuiszorgorganisaties.
2: Okay. Er zijn 17 grote thuiszorgorganisaties in Nederland.
1: Die wezende pleegzorg doen bij bewoners.
2: Ja, precies. Die komen thuis.
1: Dus bij zieke mensen.
2: Ja, bij mensen met een gezondheidsvraag. En een ondersteuningsvraag bij gezondheid.
1: Ja, oké.
2: Okay. Ja. En iedereen kent wel Icare, maar we hebben hier ook nu Curadomi. Hè, dat komt vanuit de Lelyzorggroep, RST. We hebben hier verschillende organisaties. Nou, die Alliantie van Thuiszorgorganisaties hebben onder aanvoering van Jos de Blok van Buurtzorg Nederland een verzoek ingediend bij het ministerie om geld te krijgen om te gaan experimenteren. Klinkt een beetje raar als het over mensen gaat. Maar om aan de slag te gaan met hoe kunnen we ervoor zorgen dat doordat we sterke buurten en wijken gaan...
1: Dat er meer oog is voor elkaar.
2: Ja, mensen naar elkaar gaan omkijken. Laatst zei ik tegen iemand... we hebben de wet maatschappelijke ondersteuning. Daar heeft bijna iedereen wel van gehoord, denk ik. Maar vroeger hadden we het touwtje uit de brievenbus.
1: Ja.
2: Als er wat was, trok je een touwtje.
1: Ja,
2: dan wist
1: en dat
2: je
1: is niet meer vertrouwd.
2: Nee, dat kan niet meer. Maar zo keken we naar elkaar om. Maar door alle individualisering. Maar ook corona heeft daar best een rol in gespeeld. Ja. Mensen zijn ook wat... angstig misschien geworden. Hè? Van ja, je kan ook maar zo besmet raken als je bij iemand...
1: Ja, natuurlijk.
2: Nou, dat heeft allemaal meegespeeld, waardoor we afstand van elkaar hebben genomen. Nou, en hoe kunnen we nou kijken van wat zou je nou in buurten en wijken kunnen oppakken? Zodat die druk op die zorg, dat horen we allemaal bijna dagelijks in het nieuws, de druk op de zorg neemt toe. We worden allemaal ouder. En als je ouder wordt, nemen ook de kansen op gezondheidsvragen en ondersteuning daarbij neemt toe. De aantal mensen wat in de zorg gaat werken neemt af. Dus we hebben straks een uitdaging. Hier voelen we die nog. Hij is er wel, maar er zijn delen van het land waar die druk vele malen hoger is.
1: Het is het dilemma bij de thuiszorg. Eigenlijk kunnen ze alleen maar handeling verrichten in het belang van de patiënt of de cliënt. Ja. Cliënt moet ik zeggen. Maar er zijn zoveel sociale aspecten daarnaast. Daar kunnen ze niet aan voldoen.
2: Daar hebben ze
1: dat
2: geen...
1: geeft wreven. Dus er moet iets anders zijn.
2: Ja, daar hebben ze minder tijd voor dan vroeger. Ja, om eventjes de wijkverpleegkundige die eigenlijk het hele gezin kende.
1: Ja.
2: Dat geeft wat minder tijd. Maar we hebben ook met met elkaar misschien wel, als je heel eerlijk ernaar kijkt. Heel veel dingen hebben we gemedicaliseerd of in de zorg gedrukt. Waarvan je, vroeger deden we dat voor elkaar. Ja. En nu zeggen we, ja, daar moet ik hulp bij hebben.
1: Ja, ja.
2: En de vraag is van, nou, wat zouden we weer voor elkaar kunnen gaan doen?
1: Okay.
2: Het is echt niet de bedoeling dat je de buurvrouw gaat wassen.
1: Maar dat betekent dat ik ook een klein beetje in de privacy van mijn buurt kom.
2: Ja, maar iedereen die laat toe wat hij toe wil laten.
1: Oké. Okay.
2: Ja, maar het begint met het gesprek erover voeren. Wat kunnen we voor elkaar betekenen?
1: Hoe begin je zoiets? Heb je al een buurt waarvan je zegt, daar gaan we toch mee werken?
2: Het project in Elburg. Er zijn 20 van die pilotprojecten in Nederland. En Elburg is er daar één van.
1: Ja.
2: En dat is begonnen in deze wijk waar we zitten met de studio in de Oosthoek.
1: Ja.
2: De Vesting, Kruismaten en Molendorp. Daar zijn we gestart. En daar hebben we vorig jaar een startbijeenkomst gehad. En daar hebben we ook een soort van nulmeting gedaan. Dus er is een enquête uitgezet. Daar hebben een kleine 300 mensen aan meegedaan. Over wat vind jij nou belangrijk in je buurt en wijk.
1: Dat is toch nog een mooi getal dat daar meegedaan heeft.
2: Ja, waar ben je tevreden over? Waar heb je behoefte aan in je buurt en wijk? En dan zien we dat dat heel vaak gaat over ontmoeten. Ik zou wel graag weer wat meer met mijn buren in contact. Even binnen mijn straat, wijkje, contact willen hebben. Maar kennelijk vinden we dat dan toch met elkaar best wel moeilijk om dat te organiseren. Want je kan ook gewoon even zeggen, kom buurvrouw, gaan we samen weer koffie drinken.
1: Ja.
2: Ja, dat gebeurt wat minder. Want wat we doen, dat is wat we constateren, is dat we zeggen, nou, bijvoorbeeld die Brigitte, die is zo druk. Die zie ik elke dag bijna op tijd weggaan. Die komt eind van de middag pas weer. Dan heeft ze nog allerlei activiteiten. Die ga ik maar niet vragen.
1: Ja, precies.
2: Terwijl als ik dan aan iemand vraag, maar stel dat Brigitte aan jou zou vragen of jij een keer voor haar zou willen koken of een boodschap doen of een keer met haar naar de fysio. Ja, dat ga ik doen. Dus we zeggen zelf wel de bereidheid te hebben om voor een ander iets te doen. Maar vinden het moeilijk om te vragen.
1: Vragen, wat je zegt. Moeilijk om te vragen.
2: Ja.
1: Waarom is vragen zo moeilijk?
2: Ja, dat is inderdaad een ingewikkelde. Dat op zich is al een ingewikkelde vraag.
1: Het is toch niet dat ik iets prijsgeef van hulpeloosheid of zo?
2: Nee, maar ik weet niet precies wat dat is. En er zullen vast andere mensen die verstand hebben van.
1: Dus het is breed, algemeen, dat we dat moeilijk vinden.
2: Vinden we moeilijk, ja. Maar aan de andere kant zien we ook enorm veel. Hè? In de nieuwsbrief zie je mooie voorbeelden van WhatsApp-groepen bijvoorbeeld. Hè?
1: Ja.
2: Buurten, een straatje, een blok, een appartementenblok. Ja. Wat echt elkaar al wel gevonden heeft en elkaar helpt.
1: Nou hebben jullie de enquêtegegevens van zowel hier hoe heet dit, Oosthoek, als ook de Vesting.
2: Ja.
1: En is er een tweede stap gezet?
2: Wat bedoel je met een tweede stap?
1: Nou, je moet iets doen met de resultaten.
2: Nou ja, we hebben die teruggekoppeld op een eerste startbijeenkomst vorig jaar september. In dit jaar september gaan we weer een bijeenkomst organiseren. Ondertussen zijn er allerlei activiteiten die we ondersteunen. Die zelf- en samenredzaamheid in die buurten en wijken stimuleren. Er wordt heel hard samengewerkt tussen in de eerste lijn, zoals we dat noemen. Dat is de huisartsen, fysio, de apotheek. We hebben hele specifieke buurtkoffies gedaan. Mensen uitgenodigd waar ook Ikare was. Waar de apotheek iets vertelde. Waar iemand van de huisartsenpartij iets vertelde.
1: Je moet de mensen hebben. Hè? Je moet er weer naar zetten.
2: Maar we zien ook precies dat je ook je lat niet te hoog moet leggen. Want dan raak je zelf teleurgesteld. Maar je mag, soms zijn we blij als er 5 mensen zijn die echt bewust ergens naartoe komen.
1: Dus maar het moet een soort olievlek worden.
2: Precies.
1: Zegt het voort.
2: Zegt het voort, ja.
1: Dus je kunt niet zeggen, daar is een groep al, een voorbeeld en het werkt. Behalve dan Juliane en alle anderen kleinschalige buurtvereniging. Maar dit initiatief, wat in wezen heel goed is, komt niet van onderaf naar boven.
2: Jawel, wij zien echt dat doordat we bij buurtkoffies mensen weer bij elkaar brengen, mensen daarna ook weer zelf elkaar gaan ontmoeten en weten te vinden en een appgroepje maken. En En wat we ook zien is dat mensen wat sneller of bij ons of bij bijvoorbeeld ICARE of een van de andere thuiszorgorganisaties aankloppen van help ons om in ons buurtje iets te doen.
1: Zijn die organisaties, die thuiszorgorganisaties, zijn die ook goede ambassadeurs voor het buurtcafé? Van ga daar naartoe, maar niet iedereen zal er naartoe kunnen gaan natuurlijk, hè?
2: Nee, nou, wat we zien is dat er wel, zeker, zij verwijzen veel meer mensen richting Wiel. Mm-hmm. Ook huisartsen doen dat steeds meer en ook de apotheken. Sommige mensen zijn al wel eens via welzijn op recept verwezen. Hè? Je komt met een vraag bij de huisarts of de apotheker en die zegt, goh, ga eens een gesprek aan met iemand van Wiel om te kijken of er geen activiteiten voor jou zijn. Okay. Of dan gaat het om bewegen, gezondheid of gewoon ontmoeten.
1: Ja.
2: Waar mensen zich beter door gaan voelen, vrienden gaan krijgen. Dus, ja, maakt niet zo heel veel uit.
1: Dus zij zijn de ambassadeurs.
2: Ja. Ja, mooi. En ook inwoners zijn ambassadeurs.
1: Maar in wezen komen zij in aanraking met de kwetsbare groepen.
2: Ja.
1: Gezondheid en sociaal.
2: Ja. Ja. Ja. Nee, wij krijgen veel verwijzingen vanuit juist huisarts, apotheek, thuiszorg.
1: Dus jullie blijven werk houden?
2: Wij blijven werk houden.
1: Bezig blijven met de samenleving. Is altijd zo geweest, hè?
2: Ja.
1: Niet alleen van deze tijd.
2: Nee, en het is iedere keer weer anders en iedere keer weer nieuw. En de vragen zijn anders, maar dat maakt het juist hartstikke leuk.
1: Hoe heet dat toch weer in dialect? Hoe het vroeger was, de nabohulp?
2: Noberschap.
1: Noberschap.
2: Nou, over noberschap, als het nog kan. Ja. Noberschap, daarvan zei, en dat vond ik een hele mooie uitspraak. Dat was een wat oudere meneer in het oosten van het land. Die een gesprek had met een wethouder. En die wethouder zei, noberschap. Ja, we gaan dat weer in beleid opnemen. En toen zei die oude baas, als jij noberschap opneemt in beleid, dan zijn wij als inwoners het kwijt.
1: Ja.
2: Noberschap is iets wat echt van onderaf komt. Dat wil je met elkaar.
1: Ja.
2: Maar als je dat gaat opleggen van bovenaf, gaat het niet van de grond komen.
1: En als je nou dat ecosysteem eruit gooit en je gaat daar noberschap in zetten, misschien werkt het ook wat beter.
2: Nou ja, daarom hebben wij het niet over de buurt als ecosysteem, maar gewoon over samenleven, samen doen in de buurt.
1: Lekker samen paten koffie drinken.
2: Precies.
1: En wie komt, die komt. En wie niet komt, komt later wel.
2: Helemaal goed.
1: Helemaal goed.
2: Ja.
1: Lisbeth, hartstikke bedankt.
2: Jij bedankt voor de tijd.
1: Lisbeth ten Hawe was dit.
2: Ja.
1: Nog altijd actief en blijft actief bij de Stichting Wiel.
2: Zeker.
1: En we gaan zo naar de muziek verder met mijn nieuwe gast. En met Bob Middelburg. Nou, tot straks dan.

0: Ja, we gaan verder met Magazine 50 Plus. En mijn gast is nu Bob Middelburg. Bob, welkom.
1: Dankjewel.
0: En ik heb twee woorden, kunst en cultuur. En je vertelde me, daar kun je wel 2 uur over praten. We hebben maar, we hebben maar nog 1,5 uur. Dan moeten we samenvatten.
1: Ja,
0: het zal wel lukken, hè?
1: Dat zal best lukken, ja.
0: Kunst en cultuur. Terwijl je, volgens mij, ben je geen beeldhouwer, ben je geen schilder?
1: Nee, ik ben niet getalenteerd om zelf creatief bezig te zijn.
0: Het is maar wel interesse. Maar
1: ik heb enorme interesse in kunst en cultuur en dat is toch wel zeker mijn hobby geworden. Ja.
0: Je hebt gewoon een werkzaam leven achter de rug.
1: Werkzaam leven achter de rug bij de Nederlandse spoorwegen, maar dan heel aan de zakelijke kant van de spoorwegen. Ik had mijn treintjes rijden, was ik alleen maar passagier.
0: Ja, en wanneer is het ontstaan dat je dacht, hier gaat een andere wereld voor me open?
1: Oh, al heel vroeg. Ik weet dat ik rond 2021 was. Toen werd ik in Duitsland. En dan kwam ik vaak in een boekhandel. Er waren die prachtige kunstboeken en kunstreproducties. En die ben ik gaan verzamelen toen, de reproducties. Toen werd ik 2021.
0: Ja.
1: Ja, toen.
0: Ja. En zo
1: ja, zo langzaam. Met dat je later gepensioneerd bent, heb je meer tijd voor dit soort dingen.
0: En heb je ook nog dat je dacht, nou, ik ga ook reizen ondernemen, ik ga daar kijken, ik ga het ook beleven, een soort bezoek aan Rome of Venetië?
1: Ja, zeker. Ja, nou, Venetië.

0: In de Drost is daar ook actief in. Ze organiseren ook die zomerfeesten met wat kunst, randjes aan de kunst ook erbij.
1: Oh, oké.
0: Okay. Ja, maar groots is het niet, nee.
1: Nee.
0: Nee, nee, maar daar heb ik mezelf nooit mee bezig gehouden.
1: Nee.
0: Nee.
1: Waar heb je wel mee bezig gehouden?
0: Ik heb me bezig gehouden met... ten eerste mezelf zo te verdiepen in de kunst. Nadat ik gepensioneerd was, heb ik in Groningen geluk gehad dat ik 5 jaar kunstgeschiedenis kon studeren aan de universiteit.
1: Zo.
0: Ik heb geen bul gehad, dat was niet nodig, maar het ging mij gewoon om de kennis op te doen en plezier eraan. Ja.
1: Je wilde de stress niet van die bul?
0: Nee, dat was niet nodig. Nee. Ik heel met je 65 nog docent te worden opnieuw, dat wil niet.
1: Nee, op die leeftijd ben je toch niet meer welkom. Laten we er heel duidelijk in zijn.
0: Nee, maar ik heb dus wel in de praktijk ben ik natuurlijk veel met kunst en cultuur gaan bemoeien. Met het museum hier in Elburg, met de culturele stichting. En daar organiseren we de culturele stichting allerlei onderwerpen over kunst en cultuur, architectuur, lezingen hebben we. We hebben elk jaar de cursus kunstgeschiedenis, die Anne van Prooi op een prachtige manier brengt. En lezingen. Dus we werken de laatste jaren ook samen met het archief. Archief die hebben rondleidingen georganiseerd, maar ook workshops. En er komt er weer een vervolgworkshop door het archief.
1: Ik zie ook regelmatig publicaties van het archief.
0: Ja, de archieven zijn naar buiten toe heel actief tegenwoordig. Vroeger was natuurlijk een vrijgesloten iets. Mensen die wat wilden opzoeken over hun familiegeschiedenis, die konden daar terecht.
1: Ja, maar allemaal.
0: Veel meer wist men er niet van. En de laatste jaren, zeker nu na de reorganisatie, dat ook de gemeente Epe en Heerden had me bijgekomen zijn, heeft het NOVA, de zeker geen Noord-Veluwe, moet ik zeggen. Dat zijn ze heel actief, ook in de PR. En ze hebben daar een geweldige PR-medewerker. Marielle Bos, die er alles aan doet. Ja.
1: Mooi. Ja. Maar Bob, wat heb je dan het liefst? Ik weet in het verleden, dan kon je de kelder induiken in dat gemeentehuis hier.
0: Ja.
1: En dan kon je lekker in de paparazzen snuffelen.
0: Ja.
1: Ik heb het niet over geur, maar papier stinkt op den duur. Of niet? Papier stinkt toch, hè?
0: Juist, die historische stukken hebben een hele sterke geur, maar ja, je kunt het lekker vinden ook.
1: Die stank overleven we allemaal, zo erg is het niet, maar het was heel fijn om dan daar te snuffelen.
0: Ja.
1: Nou, en dan kom je jaren later, dan mag je achter een computer zitten en dan mag je zoeken en dat wat je wilt weten is wat geblokkeerd. Of heb
0: dat
1: jij...
0: kan gebeuren misschien. Ik heb die negatieve ervaring heb ik niet. Nee.
1: Wat heb je het liefst?
0: Kijk, het mooiste is om de oude stukken zelf te zien. Maar ik kan me heel goed voorstellen, gezien de kwetsbaarheid ervan, dat niet iedereen daarin mag bladeren. Dat kan ook niet. Dan zouden ze juist verloren gaan en beschadigen en bevuilen. Dat kan niet.
1: Hoe kun je als museum dan zeggen... Want Museum Elburg heeft ook stukken. Het Orgelmuseum heeft ook oude stukken. Ja. Ze hebben allemaal een historisch dossier. Maar hoe kun je nou waardering opbrengen voor je historische stukken en toch daarin kijken? Hoe moet je dat doen? Handschoenen aan?
0: Met handschoenen aan. Kijk, het gebeurt wel dat je wel stukken in mag zien, maar dan mag je het wel niet aankomen. Dan is er een archiefmedewerker die jou daarbij bijstaat en bladert als nodig is. Dat kan soms ook als iemand iets wil schrijven met foto's van die oude stukken. Ja, dan is het nodig dat die foto's, als ze al niet digitaal beschikbaar zijn, dat er misschien toch wat nieuwe foto's gemaakt kunnen worden.
1: Ja.
0: Maar altijd doet dat archiefmedewerker. Ja. En dat is ook terecht.
1: Maar luister, het is prachtig dat het nou digitaal kan. Want deze week was toch dat je ook digitale oude tv-uitzendingen kunt bekijken. Een Swiebertje en dat soort dingen.
0: Ja, ja.
1: Denk mijn hemel, waar hebben we het over?
0: Ja.
1: Schatkamer.nl. Wat heeft nou jouw voorkeur om lekker dan weer te grasduinen in archieven of meer de organisatie om te delen? Dat wat kunst en cultuur
0: laatste,
1: is delen.
0: Ja, dat laatste vooral. Ja, dat om andere mensen te mogelijkheid te bieden om kennis te maken als er interesse voor is. Niet iedereen heeft daar interesse voor, het hoeft ook niet. Maar wij hebben de ervaring dat er voor kunst en cultuur heel veel interesse

0: Is onder jongeren en ouderen. En dat proberen wij als culturele stichting dus een vorm aan te geven.
1: Je zegt vorm aan te geven. Dat zeg je prachtig in een halve zin. Maar er is een wereld van werk achter. Want jij moet, om de goede mensen te krijgen, want je hebt laatst een hele leuke lezing. Ja, ik was erbij, maar ik weet niet meer waarover het gaat. Hele leuke lezing. Maar dan moet je toch ook verdiepen. Wat bieden deze deskundigen?
0: Jazeker, ja.
1: Hoe doe je dat?
0: Nou, had ik onze laatste lezingen. We hebben het geluk dat een bekende Elburger dat doet. Gerard Westerin, die de architectuurlezing van ons verzorgt. Nou, Gerard, geboren boven de voormalige drukkerij aan de Beekstraat. en hij is dus afgestudeerd kunsthistoricus. Hij weet heel veel van architectuur, maar ook van schilderkunst. Bijvoorbeeld, even nu met de museumpet op. Wij krijgen een prachtige expositie van de vroege Elburgse schilder van der Maten. Een van zijn nazaten woont nog in Elburg en had ze daar ook mee bezig met de historie daarvan. En Gerard die heeft ons daar veel in ondersteund door onderzoekwerk te doen en daar een boekwerk over te schrijven. Dus,
1: En is het nou de stad die zoveel historisch materiaal in de architectuur aanbrengt? Of is het ook ons landelijk gebied? Ik denk aan Doornspijk, de boerderijen. Ik denk aan het Harde. Heeft het Harde nog historisch? Johannahoeve, hoor je niks meer van?
0: Nee, daar hoor je niks meer van. Het is in de handen van Funes Indorf. En het huis daar wordt bewoond door iemand. Ze verhuren dat, denk ik. Maar
1: dan wordt het wel onderhouden.
0: Verder is het vooral een wandel- en hondenuitlaatgebied. Ja.
1: Dus Johannahoeve bestaat nog?
0: Bestaat zeker, ja. Ja, hoor.
1: Weet je of er nog meer historische gebouwen op het Harde staan?
0: Dat is inderdaad niet zoveel. Net buiten het Harde, de twee landgoederen.
1: Ja.
0: Die horen bij het Harde Schouwenburg en Schuilenburg. Ja.
1: En daar wordt genoeg bekendheid aan gegeven verder. Er zijn ook prachtige fietsgebieden. Ja. Maar even weer terug naar jou.
0: Nog even over de historische gebouw. Ja, op het ASK natuurlijk, dat hoort ook bij het Harde.
1: Ja.
0: Voor een groot gedeelte.
1: Ja, dat is
0: en
1: ook
0: daar
1: nog.
0: Daar staan echt hele mooie historische gebouwen. Die deels ook nu, waar nu deels de militaire musea gevestigd zijn. En die vallen onder de Rijksgebouwendienst. Maar als er verbouwd moet worden, komt ook onze monumentencommissie er aan te pas.
1: Ja. Maar dan verder naar kunst en cultuur in deze gemeente. Waarvan jij zegt, wij halen graag deskundigen hier. Niet specifiek over deze gemeente, maar toch wel interessante dingen die te maken hebben met, laten we zeggen, waar raakvlakken zijn.
0: Kunstzinnige onderwerpen, zeker. Ja,
1: we hebben jarenlang
0: een lezing gehad van een kunstdocent. En die kwam uit Vlaardingen naar ons toe hier. Maar zij had echt van die specialisaties op bepaalde gebieden. Dat ze, vandaar maar komen.
1: Is het de culturele kring, noemde je het?
0: Culturele stichting.
1: Een culturele stichting. Dus wie bepaalt dan, gaan jullie een soort werkverdeling maken?
0: Ja, wij zijn met een klein team. We hebben een bestuur van 4 personen, hebben wij.
1: Ja, zie je.
0: En daarin hebben we een taakverdeling. Zoals de cursus kunstgeschiedenis, die organiseert vooral onze bestuurder Karin Schouten. Karin is ook weer bekend als een actief vrijwilliger in het museum. Het wereldje is maar klein, hè? Je komt elkaar weer tegen op andere plekken.
1: Ja. Maar hoe gaan jullie dan aan het werk om weer goede sprekers te krijgen?
0: Wij brainstormen samen van wat zullen we voor nieuws kunnen gaan doen. En veel sprekers van buiten hebben niet eens hoor, 1 of 2 per jaar. Daarnaast hebben we dus de andere activiteiten, zoals noemde het archief en de cursus.
1: Ja.
0: We zijn maar een kleine stichting, dus je kunt ook geen wonderen verrichten qua organisatie. Dus we doen datgene wat we kunnen behappen, wat we aan kunnen.
1: Ja.
0: En waar we veronderstellen dat er in Elburg belangstelling voor is, dat organiseren wij. Ja.
1: En de cursus in kunstgeschiedenis is nog altijd in trek.
0: Dat is een groot succes. Want
1: mooi.
0: Ja, het worden eigenlijk daar 2 cursussen 2 keer gegeven. Op de dinsdag en de donderdag in de maand maart meestal. De 4 donderdag, dinsdag, donderdag 1 maart. En we hebben soms dan hebben ruim 30 deelnemers totaal. En moeten we mensen afzeggen van, ja, sorry, meer kan niet.
1: Ja, ja. Dat is mooi. Ja. Dat is mooi. En over welke tijd gaat het dan in de kunst? En over welke kunst uit?
0: Over heel verschillende thema's. We hebben een cursus gehad over kleur in de kunst. Nu waren het symbolen in de kunst. Nou, de symbolen in de kunst, dat is niet van nu. Want er is op dit moment in de Lakenhal in Leiden prachtige tentoonstelling van de 17e-eeuw schilder Jan Steen. Nou, we denken aan het schilderij het huishouden van Jan Steen, wat gewoon een beetje lollig en leuk is. Is het ook, hè, maar verborgen zitten er zoveel symbolen in van wat toen met een bepaalde handbereiking of handbeweging of wat bedoeld werd. Daar zit het vol mee, symbolen.
1: Ik,
0: ja.
1: Ik hoorde eens iemand zeggen die zei, ik heb er last van die kennis te hebben. Want ik kijk nou naar een schilderij en dan lees ik door die symbolen een verhaal erin dat ik vergeet de kunst. Hoe heeft die het gemaakt? Ja. De kunstenaar achter de kunst en de kunst zelf. Ja, wat is de kunst zelf? De kleurstelling? De techniek?
0: Techniek? Kun je
1: zo'n kunstwerk niet kapot analyseren?
0: Dat zou misschien kunnen, ik mij nog niet overkomen. Maar nee, maar je kijkt inderdaad, als je ik een museum bezoek, en dan ga ik niet elk schilderij minutieus bezoeken, want er hangen er 60 schilderijen en reposities, dan zou je de hele dag nodig hebben, heb je nog niet alles goed bekeken. He, dus je kijkt dan naar een schilderij van, nou, wat is de compositie, perspectief, het kleurgebruik. Maar dan inhoudelijk ook van wat heeft de schilder ermee bedoeld. Want achter veel schilderijen zit een bepaalde bedoeling. Want hij of zij heeft er iets mee willen zeggen.
1: Ja, want de symbolen staan eigenlijk voor wat woorden, voor wat uitingen.
0: Ja, zeker, ja.
1: En dat maakt het juist zo interessant. Bob, en als ik nou naar jezelf kijk, je, laten we wel wezen, jij en ik, we zijn senioren. En enerzijds zegt men, nou, die senioren, die moeten we maar een beetje, die functioneren niet meer zo best. Anderzijds zeggen ze, kom op, meedoen, blijven meedoen. Ja. Dat doen we dan ook maar. Maar wat vind jij nou het meest boeiende om nog in de kunst en cultuur te doen? Toch niet het organiseren, daar heb ik zelf een hekel aan.
0: Nee, nou, ik heb geen hekel aan. Ik organiseer heel graag dingen. Dat doe ik niet alleen of met een bestuur om me heen. Maar op kleine schaal, Lieselotte en ik organiseren ook. Dan zagen we zijn actief in het Humanistisch Verbond. En wij waren daar 2-3 maanden lid van, 6 jaar geleden. En 2 maanden later waren wij de activiteitencommissie met z'n tweeën.
1: Ja. Maar dan kun je het lekker samen thuis delen.
0: Ja, dat doen we nog steeds, ja.
1: Ja. Humanistisch Verbond, die is meer bezig met levensvragen.
0: Ja, dat is interessant.
1: Wat is de levensvraag van nu? Want ik neem aan dat jullie een bijeenkomst hebben met vele leeftijden, met verschillende leeftijden, jong en oud.
0: Ja, hoewel helaas, zegt er wel eens het oudere, 65 plus overheerst.
1: Toch
0: ja,
1: wel.
0: Ja, we zouden graag wat jongere leden hebben. En die zijn er wel. Maar die zien we bij activiteiten en gespreksgroepen zien we die eigenlijk weinig. Ja, ik weet zelf hoe het gaat bij mijn eigen kinderen die in de 50 zijn. Ja. Druk met alles. Gezin, werk, studie soms nog erbij. Ja.
1: Terwijl de levensfilosofie van jongeren een mooi beeld zou geven. Een mooi mengsel zou geven.
0: Ja, zeker, ja.
1: Want jullie draaien nou, als je op leeft bent, in het kringetje.
0: Ja.
1: Maar welke levensvragen behandelen jullie nu?
0: Wij hebben verschillende gespreksgroepen en daar behandelen we allerlei thema's, levensthema's, soms hele eenvoudige. Bijvoorbeeld van met wie uit het verleden of nog levende persoon zou je graag een keer willen praten. En dat kan een keer met je overleden grootvader zijn bijvoorbeeld. Maar het kan ook een bekend iemand zijn uit de geschiedenis of uit het heden. Nou, dat is bijvoorbeeld één thema wat we dan nu gaan bespreken zondag.
1: Ja. En is er niemand tussen die zei, ja, waren nutteloos. Ik kan ze niet meer terughalen.
0: Nee, we hebben ook thema gehad over persoonlijk het oorlogsverleden van mensen die het nog hebben meegemaakt, zoals wij net zijn als kind.
1: Ja, dat is een ander verhaal. Ja.
0: Maar ook het thema is van wees goed voor jezelf, maar ook voor de ander. Daar kan je weer verschillende thema's aan vastkoppelen. Ja, hè? Ja. Wat kan je nog voor iemand anders betekenen? Ja. In welke zin dan ook. Hè? Dat kan in een gesprek zijn, dat kan in een partij zijn.
1: Ja.
0: Dat kan de correspondentie zijn. Dus toch.
1: Verschillende thema's.
0: Er zijn zoveel
1: thema's.
0: Mogelijkheden qua leesvragen. Ja. En ik denk dat hetzelfde gebeurt in sommige christelijke omgevingen ook wel, natuurlijk wel.
1: Ik moet even een fout herstellen. Want ik zei, wat heb je eraan als je overlevensvragen, als je wilt praten met mensen die overleden zijn. En opeens dacht ik aan mijn ouders, die op jonge leeftijd overleden zijn, toen ik een peuter van 3 was. Dan denk ik, wat is toch nutteloos, ik kende ze helemaal niet. Maar als je iemand hebt verloren nog van een paar jaar geleden die je meegemaakt in je leven, is natuurlijk een ander verhaal.
0: Ja.
1: Daar zou je nog mee mooi kunnen praten. Ja, toch wel.
0: Ja, maar het is ook wel, dat praten wij thuis ook wel. Dus dat gewoon, ik had mijn vader of mijn moeder eigenlijk nog dat willen zeggen en ik ben er nooit toe gekomen.
1: Ja, precies. Ja. Ik betrapte me even op mijn stellige opmerking. Bob, over de toekomst. Wat pak je nou? We hebben nu even vakantieperiode, maar dat is een periode van nadenken. En dan moeten jullie ook weer werk doen voor de komende winterperiode.
0: Ja, we zijn nu bezig met de programmering voor het komende winterseizoen.
1: Mag je er al wat van verklappen?
0: Een vervolgcursus met het archief. En dat gaat dit keer, en dat interesseert veel mensen, merken wij. Het stamboom, hoe ga je stamboomonderzoek doen?
1: Ja.
0: Een workshop, ja.
1: En dan
0: hebben we weer een. Daar moeten we nog wel het thema met Gerard bespreken, architectuurlezing. Dan gaan we beginnen in het najaar al. Met de cursus voor te bereiden. En nog een ander punt. Wij maken gebruik van de zaal van Sjane Dijk, het wijkontmoetingscentrum. En dat mogen we altijd heel gratis gebruiken, die zaal, voor onze cursussen, voor bijeenkomsten, voor onze vergaderingen.
1: Oh, mooi.
0: En dat kost ons niets, dat vinden we geweldig. En als tegenprestatie doen we af en toe, niet elk jaar, maar zeker om het jaar, dat we iets organiseren of iets schenken aan de organisatie waar ze behoefte aan hebben. En nu dit jaar wordt dat waarschijnlijk, en dat klinkt grappig, is het ook wel, een optreden van het Stroopwafelkorkest. Dat is een groep, het is een stichting. Die brengen muziek of zang. En dat zijn conservatoriumstudenten. En dat zijn mogelijkheden, verschillende ensembles. Hè, met strijkorkest, met blazers. Maar ook met zang erbij. En tegelijkertijd zijn er een paar mensen die zijn in dezelfde ruimte stroopwafels aan het bakken.
1: Ach, wat leuk.
0: En die worden dan,
1: lekkere geur en die, van de stroopwafels.
0: En dan zijn het er door mensen. Met mensen met een beperking die dat kunnen, die delen ze dan rond, die zijn er ook bij betrokken.
1: Mooi.
0: Ja, dus dat willen
1: mooi
0: we,
1: initiatief.
0: Dat bieden we zijn er daar dit jaar aan, ja.
1: Mooi initiatief. Ja. Er blijft werk aan de winkel.
0: Bij veel, ja. Ja.
1: Maar en jij blijft ook bij betrokken?
0: Ja,
1: en
0: zeker. En een belangrijk, waar ik heel veel mee bezig ben, is het museum uiteraard. Noem dat een paar keer even.
1: Ja.
0: Ja, dat ik ben nog in de omstandigheid dat ik bestuurder en penningmeester van het Museum Elburg ben.
1: Oh, en je bent een zinnige penningmeester. Nee, een bewuste penningmeester.
0: Een reële penningmeester probeert te zijn. Dat probeert te zijn, ja. Ja.
1: Je bent nog veelzijdig actief.
0: Gelukkig
1: houd je jong.
0: Ja. Dat probeer ik.
1: Senioren, veelzijdig actief blijven, houd jong. Oké. Okay. Onze tijd is alweer voorbij.
0: Ja.
1: Ja. Hartelijk dank dat je hier gekomen bent.
0: Graag gedaan. Fijn dat ik mocht komen.
1: Ja. Mocht je maar altijd, je bent altijd welkom. Wie wat te vertellen heeft, is welkom. Dat weet je. Ja, Pascal, jij ook weer voor de techniek en de muziek. En u voor het luisteren. En dan zou ik zeggen, tot de volgende keer.
2: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De parlementaire enquêtecommissie over corona verhoort vanochtend Dick Schoof. Hij was tijdens corona de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie en Veiligheid en had een belangrijke rol achter de schermen. Het ministerie van Justitie ging vooral over de coronamaatregelen en de handhaving. Vanmiddag wordt oud-premier Mark Rutte verhoord door de enquêtecommissie. In de Amsterdamse sportschool, waar vannacht een explosie was, wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West stukje bij beetje gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. De oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. De politie houdt alle opties nog open. De veiligheidsregio roept getuigen op zich te melden en beelden te delen. De ongeveer 400 bewoners van de flat naast de sportschool kunnen vanochtend en waarschijnlijk ook vanmiddag nog niet terug naar huis. In de Hongaarse hoofdstad Budapest zijn 8 mensen omgekomen bij 2 verkeersongelukken achter elkaar. Eerst kreeg een vrachtwagen een botsing en vloog in brand. De chauffeur kwam om het leven. In de file die daarop volgde reed vervolgens een personenbusje op een andere vrachtwagen. Daarbij kwamen 7 inzittenden van het busje om en 2 anderen raakten gewond. De Hongaarse premier Magyar heeft zijn medeleven betuigd met alle slachtoffers en nabestaanden. De afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon is veroordeeld tot nog eens 30 jaar cel. Volgens een rechtbank in Seoul is hij schuldig aan provocaties door drones boven de Noord-Koreaanse hoofdstad te laten vliegen. Oud-president Yoon gaf daar opdracht toe, volgens de rechtbank, om bij Noord-Korea militaire reacties uit te lokken om vervolgens de staat van beleg te kunnen uitroepen. Yoon kreeg eerder al levenslang voor zijn poging tot een staatsgreep. Het weer bewolkt en er trekken buien over. Soms ook wat zon en het wordt een graad of 18. Morgen vaker zon, maar ook buien en het wordt dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Weijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op weijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Weijnen. Vertrouwd op weg.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: Welkom bij Glorieklanken, een programma met geestelijke muziek op de vrijdagmorgen bij Lou FM.
1: Goedemorgen luisteraars, fijn dat u weer heeft afgestemd op het programma Glorieklanken. Massale koorzang vanuit Schiedam onder leiding van Everhard Zwart, het lied Al wat adem heeft en het is voor de bewoners van Mariposa.

Het christelijk jongerenkoor Semaja uit Wezep, onder leiding van Geurt Souwman, zingt Hij is koning en heer. Dat is voor de bewoners van de voort.

Het christelijk mannenkoor uit Staphorst, onder leiding van Willem Hendrik Zwart, zingt voor de bewoners van het nieuwe Feitenhof Als geen nood gezeten.

Gezamenlijke koren onder leiding van Willem Boy, met medewerking van Rieten Hertog Sopraan, die zingt Gods voetstap en het is voor de bewoners van de Steenrots.

Het Slikkeveers Christelijk Mannenkoor onder leiding van Everard Zwart zingt voor de bewoners van het hart van Toornspiek: Denk dan aan mij, o Heer.

Het Christelijk Mannenkoor uit Assen, onder leiding van Johan Rodenhuis, zingt voor de cliënten van de dagbesteding van het Nieuwe Feitenhof Vertrouwen.

Gods grootheid wordt ten gehore gebracht door massale koorzang onder leiding van Wim Agree en het is voor de bewoners van Cerelo.

Mijn herder is de Heere God. Dit wordt gezongen door het Christelijk Mannenkoor uit Scheveningen onder leiding van Jimco Zijlstra en het is voor de leden van de Ouderencommissie Hoge Enk Doornspijk.

Het christelijk gemengd koor Vox Humana uit Oldebroek, onder leiding van Henk van der Maten, zingt Jezus leven van ons leven. En het is voor de vrijwilligers van de kringloopwinkel.

Het christelijk mannenkoor uit Assen onder leiding van Johan Rodenhuis zingt voor de cliënten van de dagbehandeling van de Voort over heel de wereld.

Prijs de Heer met blijde galmen wordt gezongen door het hervormd kerkkoor Rafidim uit Elburg onder leiding van Herman Witter. En het is voor de vrijwilligers van de voedselbank.

We zijn aan het eind gekomen van dit muzikaal uur. De techniek was in handen van Pascal. De samenstelling en presentatie werd gedaan door Reinie en het Gehoor. Ons team wenst u een goede week toe. Het laatste lied, Psalm 105, wordt gezongen door het Christelijk Mannenkoor uit Staphorst onder leiding van Jan Quintus Zwart.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De volwassene die bij het verkeersongeluk in Zeeland is omgekomen is de directeur van de basisschool. Dat heeft de gemeente Terneuzen bekendgemaakt. De drie leerlingen die bij het ongeluk omkwamen zaten in groep 8. In Zeeland hangt vandaag bij alle scholen de vlag halfstok uit medeleven met de slachtoffers en nabestaanden. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug. De advocaten hebben nog tot 1 september nodig om lopende zaken af te ronden. Dat betekent dat het proces tegen Taghi tot maart 2028 stil komt te liggen. Het dossier in het hoger beroep telt 90.000 pagina's. En de voorbereidingstijd voor nieuwe advocaten was al vaker een discussie. Eerder werd een soortgelijk verzoek afgewezen. Netbeheerder Liander zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat de ontploffing in de Amsterdamse sportschool vannacht een gasexplosie was. Definitief is die conclusie nog niet. In het gebouw in Amsterdam-Nieuw-West wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers. Met een grote kraan wordt vandaag het gebouw gesloopt. Bij de explosie raakten zeker 7 mensen gewond. Het zijn mensen die aan het sporten waren, maar ook voorbijgangers. De eerste coronagolf in 2020 zorgde voor een gigantische werkdruk bij ambtenaren en bewindslieden. Dat zei Dick Schoof tijdens het verhoor van de parlementaire enquêtecommissie Corona. Schoof was tijdens de pandemie topambtenaar bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Volgens hem moesten er in zeer korte tijd belangrijke besluiten worden genomen. Daardoor maakten mensen onvoorstelbaar veel uren. Het weer, bewolkt en soms nog wat motregen. Hier en daar ook wat zon. Het wordt een graad of 18. Morgen vaker zon, maar ook buien. En het wordt dan 16 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht staat 10 kilometer stilstaand verkeer tussen Knoopend Velperbroek en Knoopend Grijshoort door een vrachtwagenongeluk zijn voorlopig 2 rijstroken dicht. De vertraging is 1 uur en veel vertraging daardoor op de A50 richting Arnhem tussen Afrit Hoenderlo en Knoopend Waterberg 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder 1 dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
5: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek, bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
6: 105.5. Dit is Lou FM. deze week op uw lokale radio de Lou FM Botterschijf.

0: Hier is Middagmatinee. Een gezellig lunchprogramma met nieuws en muziek voor Elburg en omstreken. Op Lou FM. Middagmatinee. Met Ben Ransdorp.
1: Luisteraars. Een bijzonder goedemiddag. Op dit moment is het buiten in Elburg 17 graden. Maar gelukkig is het in de studio wel wat warmer. En het blijft weer een beetje regenachtig, hè? En ook dat nog met het weer betreft. We zitten bij temperaturen beneden normaal. Maar ja, dat komt vaker voor in Nederland. Goed, wat betreft de middagmaatje mee. Natuurlijk lokale informatie. En natuurlijk verschillende dingen allemaal. De duetplaat, de country. Een kleine korte conferentie. En een verzoekplaat van Theo. Goed, de eerste. We gaan naar 1975. Demis Roussos. Helaas, hij leeft niet meer.

Ja, de Griekse zanger Demis Roussos. We gaan nou naar een Nederlandse zanger. Volgens mij brak hij door bij SBS met de band. Een bepaalde band waar de Bauke. Want hij zong volgens mij de nummers van allemaal van Elvis. Daar brak hij ook een beetje mee door. Goed, die plaat is uit 2017. Don't Wanna See You Cry. En dat zei ik al, het wordt een verzoek van Theo.

kwam er helemaal niet meer uit. Het is een speciaal verzoek van Theo. Don't wanna see you cry. Goed, we hebben het eerste bericht. Het is redelijk actueel, want het gaat over het gemeentehuis van Elburg. Want volgende week eerder gesloten. Het gemeentehuis sluit donderdag 18 juni vanaf 15 uur de deuren in verband met een personeelsbijeenkomst. Vanaf dat moment is de gemeente ook telefonisch niet bereikbaar. Bezoekers kunnen die middag geen reisdocumenten zoals een rijbewijs, identiteitskaart of paspoort ophalen. De gemeente vraagt inwoners hier rekening mee te houden. Vanaf vrijdag 19 juni om 8.30 uur zijn de balie en de telefonische dienstverlening weer bereikbaar. Actuele openingstijden staan op de gemeentelijke website. Nou, tot zover dit redelijk actuele bericht. Zou ik zeggen, ja, bij het volgende is een niet zo'n actuele plaat, maar ja, ik vind het prachtig zingen. Dat zullen misschien meer mensen mee eens zijn. We hebben het over de Ierse zangeres Enya. En dat vond ik op YouTube een prachtig nummer. Ze heeft een filmpje van gemaakt. Healing comes like rain. Nou, ook weer zeer toepasselijk, want het is hier wel erg regenachtig.

New Age uit Ierland, onze Ierse zangeres Enya. Healing Comes Like Rain, heel prachtig. Het is niet zo'n nieuw nummer, maar toch, ja, het heeft iets als je die muziek valt. Het is ook de ontspanning die die muziek met zich meebrengt.

0: 1965 gaan we weer naar 2026, want we hebben het op zaterdag 20 juni vindt de derde editie van de havenloop plaats in de haven van Elburg. Na een onderbreking in 2025 keert het sportief evenement dit jaar terug op de activiteitenkalender. De organisatie hoopt opnieuw veel deelnemers en bezoekers te verwelkomen in het sfeervolle decor van de historische havenstad. De havenloop werd in 2023 voor het eerst georganiseerd door de organisatie Achter de Wallenloop. Na een succesvolle tweede editie in 2024 werd besloten het evenement in 2025 niet te houden. Dit jaar wordt de draad weer opgepakt met een vernieuwde editie, zowel jong als oud. Voor de deelnemers zijn twee parcoursen uitgezet. Kinderen lopen een ronde die volledig door de haven van Elburg voert. Voor volwassenen is er een grote parcours uitgezet dat door de haven loopt en gedeeltelijk over de vestingwal van de stad gaat. Daarmee biedt de loop een afwisselend parcours langs enkele van de mooiste plekken van Elburg. Start en finish bevinden zich op de visafslag aan de havenkade 1A. Het wedstrijdsecretariaat is vanaf 10 uur geopend. Bezoekers en deelnemers kunnen parkeren op het parkeerterrein De Oude Vos. Met de karakteristieke haven als decor belooft de havenloop opnieuw een sportieve en gezellige dag te worden voor hardlopers, supporters en andere belangstellenden. De organisatie wenst alle deelnemers veel succes en vooral veel plezier tijdens deze bijzondere loop door Elburg. En kijk voor meer informatie op de website van de organisatie. Tot zover dan.
1: Loe FM middagmatinee met de duetplaat.
0: Ja, dat is een hele mooie. De eerste is van The Brotherhood of Man. We gaan naar 1970. United You Stand.

Mijn volgende duetplaat is de laatste van dit moment. Chris Christoffersen en Rita Coolidge. We verplaatsen ons dan naar 1974. Het is een prachtig nummer, want volgens mij valt dit ook onder de country duets.

0: Volgens mij hoor je deze plaat niet zoveel, maar het is toch wel een prachtig nummer hoor. Chris Christofferson en Rita Coolidge. Goed, we gaan naar Oldebroek, want Ruben van Werven en Yannick Buitenhuis hebben hun goede vorm niet kunnen voortzetten. Bij het Nederlands kampioenschap wist de zijspan combinatie uit Oldebroek op het circuit van Westerbork nog een knappe tweede plaats te halen. Maar afgelopen weekend lukte dat niet op het circuit De Witte Rijsheuvel in Os. Het koppel kwam in actie bij de Mon, maar sloeg bij Meidemansjes de motor af nadat het starthek was gevallen. Daardoor moesten ze telkens aan een inhaalrace beginnen. In de eerste mans deden Ruben en Yannick er alles aan om zo snel mogelijk vanuit het achterveld naar voren te komen. Uiteindelijk finisten zij als achtste. De tweede mans was een kopie van de eerste. Opnieuw moesten zij vanuit het achterveld terugkomen. En was een negende plaats het hoogst haalbare van Werven en Buitenhuis. De komende twee weken staat er geen wedstrijd op het programma. Maar beide coureurs blijven volop trainen. Nou, tot zover dan. We zijn aangekomen bij de conferentie. In dit geval gaat het over Michels, Rinus Michels, die zogenaamd dan de baas is van het wereld, bij het wereldkampioenschap. Maar die zit volgens mij in Spanje. Ik zal niet te veel vertellen, want het is kort maar krachtig. Het is iets van 3 minuten, maar het lijkt me best leuk.
1: Sinds het hoofdkwartier van het Nederlandse elftal in Barcelona is gevestigd, staat de telefoon bij supervisor Rinus Michels niet meer stil.
2: Hallo met Michels. Hallo. Met wie? Wie zegt u? Oh, ja, nou hoor ik het, met meneer Varendonk. Ja, zeg het maar, man, wat zijn de problemen? Ja, u staat met een pompje in uw hand en wat nog meer? Oh, een bal! Juist, ja. En die moet worden opgepompt. Ja, nou, begrijp ik het probleem, meneer Varendonk. Heeft u die bal bij de hand? Mooi. Nou kijk, ergens in het midden zit een klein gaatje. Zie. Nou, zoek dat nou op. Ja, muy bien. Nou, daar moet u dat pompje insteken en dan wijst het zich vanzelf. Nou, hebben we dat ook weer opgelost, hè? Toch goed dat we telefoon in uw kantoortje hebben neergezet, hè? Is toch makkelijk voor u? Ja, dag meneer Varendonk. Wat? Nee hoor, bel maar als er iets is, hè? Daar ben ik voor. Ja, Michels Aki. Wie zegt u? Ja, meneer Van der Hart. Zeg het maar. Wat? Ja, dat heb ik net tegen de dokter gezegd. Oh, en nou hebben jullie zo hard gepompt dat er een rare punt aan die bal zit. Nee, dat hoort niet. Nee. Volgens mij is die bal lek. Neem maar een andere en zeg tegen die Varendonk dat hij zich niet zenuwachtig moet maken. Nee, je belt maar hoor. Dag. Ja, met Michels. Ja, ik hoor het al. Jan van Beveren, ja. Wat hoor ik allemaal voor lawaai op de achtergrond, Jan? Stoort de lijn? Oh, je belt midden in een wedstrijd. Ja. Dat is toch goed dat we een telefoon aan je doel gemonteerd hebben, hè? Wat zeg je nou? Komt er een man met de bal op je doel? Nou, rustig. Rustig maar, Jan. Rustig. Hoe ver is die nog? 20 meter. Weet je zeker dat het Hulshof niet is? Ja, kijk nou nog eens goed, jongen. Ah, zie je wel, dat dacht ik wel. Nee hoor, dat geeft niks hoor. Soms is Barry onherkenbaar, niet? Als je in nood zit, bel je maar hoor, daar ben ik voor. Ja, dag Jan. Oh, zeg, vergeet niet de telefoon mee te nemen naar het andere doel in de tweede helft. Hè?
0: Tot zover dan die conferentie, hè? Michels aan de lijn, want dat ging allemaal over het voetbal natuurlijk. Net als het nu het al een beetje speelt van het WK. Goed, we gaan naar 1964.

0: plaats in de top 40. Het blijft er 2 weken staan. En dan heel wat anders, want we hebben 12 juni 1839 volgens de legende bedacht Abner Doubleday op deze dag het spel honkbal. Hij zou de spelregels uitgedacht hebben in het plaatsje Cooperstown in New York. Heel toevallig staat daar nu de honkbal Hall of Fame. Hall of Fame. Hier worden foto's en andere zaken bewaard van de belangrijkste honkballers die op aarde hebben rondgelopen. 12 juni 1928, want bij Hilversum wordt sanatorium Zonnestraal geopend. Het complex was oorspronkelijk bestemd voor diamantslijpers die tuberculose hadden opgelopen. En wij hebben dat nog eens 12 juni 1934. In het centrum van Londen wordt de allereerste voetgangersoversteekplaats in gebruik genomen. Bij verschillende oversteekplaatsen staan agenten die het verkeer regelen. Tot aanleg van de oversteekplaatsen is besloten omdat het autoverkeer sterk toeneemt en daarmee het aantal verkeersdoden. In 1934 komen in het verkeer in Groot-Brittannië elke dag gemiddeld 22 mensen om het leven. Nou, tot zover dan. We gaan naar de country.
1: Middagmatinee en de country special. Country special.
0: Yeah! Vorige week al gedraaid, maar nu 2 andere nummers van Jim Reeves, 1965 en 1964.

Dat was de mini-special van Jim Reeves uit 65 en 64. Straks gaan we verder met Billy Alberti, maar dan in het Nederlands. Want hij is heel bekend geworden natuurlijk door het Italiaanse muziek. Goed, we gaan naar de Huis aan Huis Elburg. Want het project Braasband Veluwe houdt zaterdag 27 juni vanaf 20 uur een kerkconcert samen met het Urker Mannen Ensemble Soli Deo Gloria in de Grote Kerk in Elburg. De Brassband is in 2024 ontstaan als een projectorkest in de regio Noord-Veluwe en staat onder leiding van Simon Hoekstra. De mannenensemble staat onder leiding van Jaap Kramer. Organist-pianist voor deze avond is Ronald Eimker. Op deze avond zullen zowel de Brassband als het mannenensemble een gevarieerd programma verzorgen van geestelijke liederen. In het programma is ook ruimte voor samenzang. De Brassband voert enkele werken op samen met het orgel en is ruimte voor solisten. Al met al een afwisselend programma waarin het geestelijk lied centraal staat. De entree is €10 per persoon en kaarten kunnen worden verkregen bij de ingang van de kerk. Dus allemaal op zaterdag 27 juni vanaf 20 uur.

Ja, je kunt je nauwelijks voorstellen, want het vorige nummer, Als een wilde orchidee, die kwam uit 1958. En deze laatste, Geef mij maar Holland, 1962. Goed, we hebben nog tijd voor een berichtje voordat we afsluiting doen van het eerste uur. We gaan even voor een bericht naar Oostendorp, want op zaterdag 4 juli vindt in Oostendorp de jaarlijkse Bruismarkt plaats. Dit evenement wordt georganiseerd door de evenementencommissie Oostendorp en is inmiddels een vertrouwd en gezellig onderdeel van de regionale evenementenkalender. De markt wordt gehouden van 10:30 tot 16:00 rondom de ontmoetingsplek Het Honingsveld en biedt ruimte aan zowel een markt als een kleedjesmarkt. Bezoekers kunnen rekenen op een gevarieerd aanbod en een sfeervolle dag voor jong en oud. Voor standhouders is er nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Deelname aan de markt is mogelijk voor €30 per kraam. Geïnteresseerden voor meer informatie of aanmelding kunnen contact opnemen met de organisatie via Janine met janine.oostendorp@gmail.com of telefonisch via de 06 11 77 4328. En dan wil je dat er ook nog een pakkende kop of een afsluitende quote van de organisatie aan toevoegen. Dat maakt het nog sterker voor de media. Nou, tot zover dan dit bericht. We gaan afsluiten met eerst sowieso een instrumentaal nummer en misschien nog iets anders. We hebben het over Casey en de Pressure Group, Heart of a Woman en allemaal uit 71.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De hulpdiensten in Amsterdam-Nieuw-West hebben indicaties dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool die vannacht werd verwoest door een explosie. Waarom ze dat denken, wil een woordvoerder niet zeggen. Het gebouw wordt momenteel door een kraan stukje bij beetje afgebroken op zoek naar slachtoffers. Ook wordt er nog geblust door de brandweer. Vannacht werden al 7 gewonden uit het pand gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. Netbeheerder Liander heeft geen aanwijzingen dat het een gasexplosie was, maar het onderzoek loopt nog. De Nederlandse Bank heeft berekend dat de economie veel minder hard groeit dan verwacht. Het komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Vanwege de hoge energieprijzen geven mensen minder geld uit. En ook de inflatie komt dit jaar waarschijnlijk hoger uit dan verwacht. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi eisen minimaal 1,5 jaar voorbereidingstijd voor zijn hoger beroep in het Marengo-proces. Krijgen ze die tijd niet, dan trekken ze zich terug. De advocaten hebben nog tot 1 september nodig om lopende zaken af te ronden. En dat betekent dat het proces tegen Taghi tot maart 2028 stil komt te liggen. Het dossier in het hoger beroep telt 90.000 pagina's. En de voorbereidingstijd voor nieuwe advocaten was al vaker een discussie. Eerder werd een soortgelijk verzoek afgewezen. De Britse kunstenaar David Hockney is overleden. Hij wordt gezien als een van de meest toonaangevende kunstenaars van deze tijd en was bekend om zijn kleurrijke schilderijen. Hockney schilderde onder meer Portret van een kunstenaar, Zwembad met 2 figuren, dat in 2018 werd verkocht voor $90 miljoen. Het was het hoogste bedrag dat ooit voor het werk van een nog levende kunstenaar was betaald. David Hockney woonde in Californië, waar hij overleed. Hij was 88 jaar. Het weer, bewolkt en kans op motregen. Soms ook wat zon. Het is 15 tot 18 graden. Morgen wisselvallig en dan 16 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Duitse grens richting Utrecht staat 15 kilometer file tussen Duiven en Knoopend Grijshoord. Door een vrachtwagenongeluk is de rechterrijstrook dicht. Veel vertraging. Daardoor op de A50 Apeldoorn Arnhem bijna een half uur vertraging tussen Afrit Hoenderloo en Knoopend Waterberg. 8 kilometer file. En 310 Elburg Arnhem tussen Otterlo en Arnhem 2 kilometer file. Op de N785 Velp Arnhem bij de N224 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Dit duet verwacht je toch niet zo geweldig. Het is in ieder geval René Vroger en Welon. Dat is allemaal de botterschijf op Loe FM 105.5. En natuurlijk op digitale radio, hè, via de zender in Zwolle. Dat voor je dat weet, dat is misschien wel aardig. Als je DAB Plus radio hebt. Oké, we gaan naar een mooie volgende.
1: Middagmatinee en de Vreemde Talenplaat.
0: Het is 1968. Adriano Celentano met Azzurro.

Tot zover dan het Vreemde Talenplaat. We gaan naar een kort bericht, want dat gebeurde iets in Harderwijk vanmorgen. Het is natuurlijk wel een stukje verder weg, maar ja, er gebeurde iets met een... Dat is bijzonder, maar op de mail is Stokerlaan in Harderwijk zijn vrijdagmorgen een fatbike en een elektrische fiets gebotst. Beide fietsers raakten gewond. Eén slachtoffer is per ambulance behandeld aan een hoofdwond. De fietser is daarna voor verdere behandeling naar het ziekenhuis gebracht. Het andere slachtoffer is nagekeken door de ambulancepersoneel in een busje van een omstander. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kan gebeuren. Ook de fatbike is gecontroleerd, onder meer op de remmen en mogelijke technische aanpassingen. Of het tweede slachtoffer ook naar het ziekenhuis is gebracht, is niet bekend. Nou, wat de fatbike betreft, volgens mij vaak hoor je een aanrijding met een auto of... Maar niet beide, een fatbike en een elektrische fiets. Ook dit is weer een stukje bijzonder. Maar goed, oh ja, nog even terugkomen op die conference. Want ik kreeg inderdaad bericht van mijn buurman en Chris, die zei van ja, dat voetbal met... Dat was met Jan Jongbloed, die speelde toen in het WK, elftal van Nederlands elftal. Nou, Jan van Beveren was in die periode de beste keeper van Nederland. Toen dacht ik ook dat het zo, ja, Jan Jongbloed is een Ajax-ziet. Maar dat is niet helemaal waar, hij is gewoon een DBS'er. Nou, dat is ook een Amsterdammer. Dus die mocht mee met het Nederlands elftal. Jan van Beveren was verboden, strikt verboden. Volgens mij was dat ook een doorslagende factor van Johan Cruijff, dat hij niet mee mocht. Oké, we gaan door met de muziek. Een kleine special van Tony Orlando en Don.

0: We waren even in 1970 en 1973. Dat geldt vooral voor het laatste nummer. We hebben weer een sportief bericht, want het gaat over korfbal. Want op maandag 22 juni staat er een bijzonder sportevenement op het programma. Om 19:30 ontvangt korfbalvereniging Elburg het Nederlands Beach Korfbalteam voor een spectaculaire driekamp op het sportpark. Met twee nationale teams en een speciaal samengesteld team van KV Elburg belooft een avond te worden vol snelheid, techniek en mooie acties op het zand. Een unieke gelegenheid om beachkorfbal van topniveau van dichtbij te beleven. Beachkorfbal wint snel aan populariteit en wordt gespeeld door de beste korfballers van Nederland. De komst van het Nederlands beachkorfbalteam naar Elburg maakt deze avond extra speciaal. En de datum is dus 22 juni 19:30 in Sportpark Korfbalvereniging van Elburg. Iedereen is van harte welkom om de spelers aan te moedigen en te genieten van een gezellige en sportieve avond. Nodig familie, vrienden en teamgenoten uit en beleef samen een mooie avond vol beachkorfbal. Inderdaad, dat hebben we het wel eens gezien, hè? Op de WK of zo. Dat is ook heel leuk om dat te zien in het zand. Goed, we gaan naar een special.
1: Lou FM middagmatinee met de mini-special.
0: Nou ja, in dit geval de mini-special. Dat houdt in 4 nummers in dit geval. Soms wel eens 2, maar nu zijn het er 4. En over wie hebben wij het? Mireille Mathieu. MUZIEK

Acropolis, die was uit 1972 in deze ensemble 1968. Straks nog verder met twee andere nummers. We hebben nu even een belangrijk bericht, tenminste in zoverre brand. Het gaat over die natuurbrand die we gehad hebben. Want enorme natuurbrand op het atelier Schietkamp in het Harde heeft de ogen geopend. Volgens de gemeente Nunspeet laat het incident zien dat de huidige brandveiligheidsmaatregelen niet meer vanzelfsprekend zijn en voldoende zijn. Daarom pleiten ze voor strenge regels en extra voorzorgsmaatregelen. Het ministerie wil een aangepaste vergunning verlenen voor het militaire terrein, waar onder meer schietoefeningen, springactiviteiten, kruidverbrandingen en proeven met explosieven plaatsvinden. Volgens Nunspeet brengen deze activiteiten brandrisico's met zich mee. De gemeente wijst erop dat de langere droge periodes en hogere temperaturen door klimaatverandering de kans op natuurbranden vergroten. Want natuurlijk, de korpsen staan onder druk. Ook wordt gevreesd dat meerdere branden tegelijkertijd kunnen ontstaan, waaronder de brandweerkorpsen onder druk komen te staan. In zo'n situatie moeten mogelijk keuzes worden gemaakt over waar de beschikbare capaciteit wordt ingezet. Nunspeet sluit zich aan bij eerdere quote verzorger van de gemeente Elburg. Beide gemeenten vragen het ministerie om aanvullende voorschriften op te nemen in de vergunning. Zo wil Nunspeet meer duidelijkheid over de inzet van de bedrijfsbrandweer tijdens risicovolle activiteiten. Ook vindt de gemeente dat de lessen van de recente brand moeten worden meegenomen in het nieuwe veiligheidsmaatregelen. Het college van burgemeesters en wethouders heeft besloten hierover een officiële zienswijze in te dienen bij het ministerie. Iedereen kan de ontwerpvergunning momenteel inzien en hierop reageren. Nou, tot zover weer de voortgaande discussie over die brand. Hoe gaan we daar dus mee om? Nederlandstalig gaan we verder. We gaan naar Henk Wijngaard. Dat is niet helemaal waar, want we gaan er door met Mireille Mathieu. Ik was ook even de draad kwijt, maar dat geeft niet. Beginnen.

La Paloma de Fien van Madeleine Mathieu. De laatste haarvertaling van Het Kleine Café aan de Haven. Het heet alleen iets met Amerique, dus dat is weer heel wat anders. Mirelle als laatste.

Tot zover dan de special van Mireille Mathieu. We kunnen een kort bericht, in dit geval uit de Wezep, want gisteren is het de dag van de examenuitslag voor leerlingen van het VMBOTL, HAVO en VWO. Op het Agnietencollege hebben bijna alle examenleerlingen goed nieuws ontvangen. 97% van de leerlingen is in één keer geslaagd. Een resultaat waar de school zeer blij mee is. En is vooral veel trots op alle examenkandidaten. Ze hebben dit schooljaar hard gewerkt om dit resultaat te behalen. Het Agnietencollege zegt dan ook van harte gefeliciteerd aan alle geslaagden. Dus het draaide allemaal uit, ging allemaal uit Wezep, niet zover. Goed, nu wel de Nederlandstalige. Henk Wijngaard.

Wat er gaat komen in Lelystad, want dat is de bouw van het nieuwe ziekenhuis Sint-Jansdal in Lelystad, moet in 2027 beginnen. Het ziekenhuis heeft een overeenkomst getekend met installatiebedrijf Unica en aannemer Goossens te Pas. De partijen werken de plannen de komende tijd verder uit. Ook IAA, architecten, ABT, adviseurs en Halmos adviseurs zijn betrokken bij de voorbereiding en uitvoering. Volgens Sint-Jansdal is het belangrijk om de bouwpartners vroeg vast te leggen. Zo kan de nieuwbouw verder worden voorbereid. De bouw duurt naar verwachting 2 tot 2,5 jaar. De oplevering staat gepland voor eind 2029. Begin 2030 moet het ziekenhuis open gaan. Nou, gelukkig waren we weer een ziekenhuis een beetje in de buurt, zou ik zeggen. Goed, we gaan naar een duo die in de jaren 70 toch wel redelijk vaak op de televisie werd gezien. En dat was onder andere ook bij Top Op. En over wie hebben we dat? Love.

Ik zei volgens mij dat het een duo was, maar dan weet ik het helemaal fout. Want het was Marga Scheide, José Hubé en Petty Brat. Oftewel een trio. Nog een nummer van hun. Valdolala.

Twee nummers van Love, Trojan Horse en Yomi, oftewel Waldolala. Nog even een kort bericht over ESC1, want die heeft nieuw aanwas. En zijn twee mensen hebben afscheid genomen. Louis Friedom beëindigt zijn actieve voetbalcarrière. En Jerome de Wolf gaat verder als trainercoach van de tweede selectie. En de nieuwe aanwas is Gerald de Bonen, tweede selectie. Marcel ten Haven van Hulshorst. En Levi Vos van Go Ahead Kampen. En Julian Hellendoorn van VVC Wolde. Goed, laatste plaats. Scott Walker van de Walker Brothers. My Ship is Coming On. Coming In, 1966.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De hulpdiensten in Amsterdam-Nieuw-West gaan ervan uit dat er nog mensen onder het puin liggen van de sportschool die vannacht werd verwoest door een explosie. Waarom ze dat denken, wil een woordvoerder niet zeggen. Het gebouw wordt momenteel door een kraan voorzichtig afgebroken op zoek naar slachtoffers. Dat kan nog een groot deel van de dag duren. Vannacht werden al 7 gewonden uit het pand gered. 2 van hen zijn zwaar gewond. Netbeheerder Liander heeft geen aanwijzingen dat het om een gasexplosie ging, maar het onderzoek loopt nog. In België is een automobilist schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden rijdt hij tijdens carnaval met zijn neef in op een groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Vlak voor het ongeluk reed hij 174 km per uur op een plek waar 50 is toegestaan. Zijn auto was illegaal opgevoerd en hij had een telefoon in zijn hand, omdat hij, naar eigen zeggen, een leuk filmpje wilde maken. Welke straf hij krijgt, wordt volgende week bekend. Advocaten Aniek Slijter en Ronald van der Horst willen zeker 1,5 jaar de tijd om het Marengo-proces voor te bereiden. Naast inleestijd willen de twee ook onbeperkt toegang tot hoofdverdachte Tachi in de EBI in Vught. Tachi zat 1 jaar zonder advocaat. Vorige week boden Slijter en van der Horst aan om de verdediging te doen. Als ze de voorbereidingstijd niet krijgen, leggen ze de verdediging meteen weer neer, zeggen ze. Turnster Lieke Wevers heeft haar carrière beëindigd. Dat schrijft ze op Instagram. Deze week werd al bekend dat de 34-jarige Wevers voor de Spaanse Turnbond gaat werken. Wevers deed 3 keer mee aan de Olympische Spelen en werd in 2015 Europees kampioen op de balk. Het weer. Vanuit het westen breekt de zon af en toe door, maar nog steeds is er kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en Afrit Urk 9 kilometer file. Flink wat vertraging, maar de weg is weer vrij. Op de A6 Emmeloord-Lelystad bij Afrit Zwifterband 3 kilometer file, kwartier vertraging. 6 kilometer file op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Barneveld en Amersfoort-Noord. De rechter rijstrook is dicht. Op de A50 Arnhem-Os 11 kilometer langzaam rijden tussen Knoopend Valburg en Ravenstein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
4: 105.5. Dit is Blue FM.
5: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM Botterschijf.

0: Loe FM is dit Studio Elburg. Met nieuws, politiek, sport en muziek. Blijf op de hoogte en weet wat er speelt in Elburg en omstreken.
1: 13 minuten over de klok van 2 uur. Een hele goede middag op deze vrije middag, vrijdagmiddag, zonnige middag. Het begin van je weekend misschien al wel. Ja, op de maandagmorgen dan mag ik je weekend afsluiten en een aftrap geven voor je werkweek. En op vrijdagmiddag doe ik precies hetzelfde dan. Eigenlijk het omgekeerde. Dan sluit ik je werkweek af en dan luid ik je het weekend in. Ik ben natuurlijk al mee begonnen om 12 uur. Ben, bedankt voor de afgelopen 2 uur middagmatinee. Ja, Ben die is er morgenavond alweer te beluisteren op de Loe om 10 uur met Stemloos. Dan draait hij alleen maar instrumentale muziek en om 11 uur een uurtje love songs. Dan kan je rustig je zaterdag afsluiten en zo heel rustig je zondag inglijden. We begonnen trouwens met de bottenschijf van week 24. Die was van René Vroger en Welen en getiteld Hoe de Liefde Gaat. En die hoor je straks nog een keer om 3 uur. Ja, dan denk ik niet dat hij morgen gedraaid gaat worden. Alhoewel, morgenmiddag zit ik ook in de studio voor de sport. Maar ja, dat samen met de loco, hè, dan mag ik eigenlijk geen Loe jingles draaien. Of mag niet. Dat hoort eigenlijk niet zo. We begonnen trouwens met het nummer Rocky van Don Mercedes. Want dat kwam vandaag precies 50 jaar geleden op de bovenste plaats van de top 40 terecht. 12 juni 1976 gebleven. 2 weken staan. Nou, wat gaan we allemaal doen? We gaan het hebben over het dagboek van Anne Frank. Ja, een speciale dag. 12 juni met Anne Frank. We gaan het hebben over het EK in Portugal. We gaan stilstaan bij de verjaardag van Tineke Schouten. Ja, die is vandaag jarig. Gaan we ook een liedje van de draaien, denk ik hoor. Een lezing van Joke Eikenaar. Waar die over gaat, dat vertel ik je straks. Een kampvuuravond voor mannen. Het harde G1. Ja, heeft de beker gepakt. Heeft de dubbel gepakt, kunnen we wel zeggen. Het beeld is weer terug aan de haven. En dan de wedstrijd Zeewolde tegen Wis. Die wordt morgen gespeeld bij Owejos. Gaan we ook nog even over hebben. En een streektaalavond. Nou, ga ik zelf mij nooit iets in het dialect horen zeggen. Want ja, ik kan dat gewoon niet. En als je het niet kan, dan moet je het ook niet doen. Goed. Net scheen de zon hier toen ik mijn programma ging aankondigen. En nu komen er weer wolken. Ja, ik heb echt zin in mooie weer. Echt een beetje, ja, tropische temperaturen. En Wem, die heeft...

ABBA hoor je en Super Trooper. Ja, triest bericht hebben wij binnengekregen. Afgelopen 8 juni is overleden Joke Muller. Ja, Joke Muller is medewerkster geweest hier bij de Lou. Heeft verschillende programma's gepresenteerd. Al jaren geleden dat zij gestopt is, maar dat deed ze onder andere Magazine 50 Plus. Of heet het denk ik toen nog Ouderen voor Ouderen. Op de rouwkaart die ik heb gekregen staat: ik ben mijn maatje kwijt, en is ondertekend door Harry Muller. Ja, er staat: wij zijn heel verdrietig om het overlijden van mijn grote liefde, onze schoonmoeder en moeder en oma, Johanna Muller Sterke Joke. Geboren in Hasselt op 2 februari 1944. Overleden Zwolle 8 juni 2026. Ja, ze was korte tijd ziek. Harry en Joke die woonden op het Centrumplein. Denk een paar jaar al boven Restaria Plein 10. En Harry die kwam samen met Joke op zaterdagmorgen vaak boodschappen doen. En dan ging hij bij Tamme Kroesen, bij de kraam van Bakkerij Stoepje. Daar zat hij op zijn rollator. En dan kreeg hij van Tammo en Esther een bakje koffie en een koekje erbij. En dan kon hij met alle mensen praten. Ja, Harry was al enige tijd, omdat Joke ziek was geworden, verhuisd richting Epe. De crematieplechtigheid die vindt morgen plaats. Zaterdag 13 juni om 10:30. En die wordt gehouden in crematorium Kranenburg in Zwolle. En de zaal, even kijken, het is een beetje donkere kopiekje. De Kamferbeeklaan, de Kamferbeekzaal moet ik zeggen. Dus de crematieplechtigheid van Joke Muller, die vindt morgen plaats in Kranenburg om 10:30. De Kamferzaal. Ja, de plechtigheid kan je daarbij wonen. Zeg je van: ik wil nog even een kaartje sturen om toch nog wat van me te laten horen. Het correspondentieadres is Tongerenseweg 118-24 8162 PP in Epe. Tongerenseweg 118-24 8162 PP in Epe. Ja, en niet alleen Joke is Lou medewerker geweest natuurlijk in het, ja, wat verdere verleden. Hè, praat ik al zeker over een 20 jaar geleden, was Harry ook een programmamaker hier bij de Lou. We wensen Harry en de rest van de familie en alle bekenden heel veel sterkte toe.

0: van de ANWB. Zoals gebruikelijk is het al vroeg druk op de weg. Er zijn ook problemen op de A6 bij de Ketelbrug. Van Lelystad naar Emmeloord heb je tussen Lelystad en Urk nog 10 minuten oponthoud. De andere kant op staat daar ook nog 4 kilometer file door de problemen met de slagbomen. De A50 van Arnhem naar Ostaaij een kwartier in de file tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Van Emmeloord naar Zwolle heb je ook een kwartier oponthoud op de N50. Dat is tussen Ens en Kampen-Zuid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Wij pakken het weerbericht er even bij. Vanmiddag is het veelal grijs en vanuit het westen gaat op veel plaatsen opnieuw regenen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwester wordt het 16 tot 19 graden. Vanavond wordt het snel droog met hier en daar enkele opklaringen. Vannacht kan het lokaal weer gaan regenen. Veel kouder dan 15 graden wordt het niet. Zaterdag wisselen wolken en zon en enkele buien elkaar af. De meeste in het oosten en het noordoosten. Maxima morgen tussen de 16 en de 20 graden.

Ja, Ricky Nelson en Garden Party. We gaan op de kalender kijken van de gebeurtenis op 12 juni 1942. Daar zijn we bij aanbeland. Anne Frank krijgt een dagboek voor haar 13e verjaardag. Ze gingen brieven inschrijven aan een fictieve vriendin, Kitty. Het dagboek werd na haar dood gepubliceerd. Het werd een van de meest gelezen boeken ter wereld.

Dat was Peaceful Nerd. We hebben nog een berichtje. Ik las het net. Het is een bericht. Het is net eens vers van de pers. Eigenlijk is bijna, zou kunnen zeggen, de inkt op mijn beeldscherm is nog nat. Ja, dat kan natuurlijk niet. Maar het is door Joël Jansen geplaatst op de website van de VRMG. De Veluwe Randmeer Media Groep. Waar we als Lou ook deel van uitmaken. En daardoor komt het ook automatisch op onze eigen website te staan. Loumedia.nl. Harde Wijk gaat over de grote verschillen tussen Veluwe gemeenten in de landelijke merkenranglijst. Heb je daar wel eens van gehoord, een langere landelijke merkenranglijst? Nou, ik niet, maar Joël die zorgt wel dat ik een hele tijd op weg kom. Harde Wijk behoort volgens nieuw onderzoek tot de sterke gemeentemerken van Nederland. De gemeente staat op plaats 15 van de landelijke ranglijst. Andere gemeenten in de regio eindigen veel lager. Oldebroek staat bijvoorbeeld op plaats 247. De cijfers komen uit het steden- en strekenmerkenonderzoek 2026. Het onderzoek kijkt niet naar bestuur, leefbaarheid of economische prestatie. De ranglijst is gebaseerd op bekendheid, waardering of binding onder Nederlanders van 18 jaar en ouder. Binnen de regio lopen de resultaten sterk uiteen. Naast Harderwijk, dus plaats 15, staat ook Nunspeet op plaats 58 en Elburg op plaats 73. Ermelo op plaats Elburg 63, Ermelo 73 en Putten 92 in de landelijke top 100. Barneveld eindigt op plaats 164, Nijkerk op 192 en Oldebroek op 247. Opvallend is dat Harderwijk hoger scoort dan de grote Gelderse gemeenten als Arnhem en Apeldoorn. Het onderzoek geeft geen verklaring voor de verschillen tussen de gemeenten. Wel weegt bekendheid zwaar mee in de methode. Gemeenten waar veel Nederlanders duidelijk een beeld van hebben, kunnen daardoor hoger scoren. De uitkomsten zeggen vooral iets over reputatie. Landelijk voeren de Waddenzee de ranglijst aan. Binnen Gelderland staat Roosendaal het hoogst. Harderwijk is de best scorende gemeente op de Noord-Veluwe.

Begin jaren 70 waren ze razend populair. Ja, de Partridge Family. Naar de gelijknamige serie met natuurlijk David Cassidy in de hoofdrol. Ja. Ik moet even kijken. Ik heb een verhaal. Kan ik dat nog helemaal lezen of kan ik dat niet meer helemaal lezen? Ja, dat kan ik zeker wel helemaal lezen. Want ik moet even oppassen dat ik wel zorg dat we een beetje uitkomen met de tijd. Hoe was het leven op de Noord-Veluwe in de middeleeuwen? Welke verhalen liggen verborgen onder onze voeten? Tijdens de gratis lezing op vrijdag op 17 september in de bibliotheek in Wezik neemt schrijfster Joke Eikenaar bezoekers mee naar het jaar 1373 en het verhaal achter haar historische jeugdroman Reservekinderen. In Reservekinderen staan 5 jongeren centraal die ieder vanuit hun eigen achtergrond naar de wereld kijken. Het verhaal speelt zich af in een roerige periode waarin een burgeroorlog woedde in Gelre. Een belangrijke rol is weggelegd voor kasteel Puttestein, verdwenen kasteel dat ooit in deze regio stond. Het verhaal is gebaseerd op historische feiten en speelt zich af in de kop van de Veluwe. De plek waar wij nu wonen. En daarmee brengt Joke Eikenaar een vergeten stukje regionale geschiedenis opnieuw tot leven. Tijdens de lezing maakt zij het verhaal visueel met behulp van beelden en vertelt ze over historische achtergronden van het boek. Ook neemt zij voorwerpen mee die daadwerkelijk zijn gevonden op de locatie van Puttestein. Daarnaast gaat ze in op het belang van lezen. Hoe verhalen niet alleen de kennis, maar ook lezers meenemen naar andere tijden, plaatsen en perspectieven. Nou, wil je meer informatie hebben? Kijk dan op www.bibliotheeknoordveluwe.nl. www.bibliotheeknoordveluwe.nl. Nou, in ieder geval, ik vond het een leuk verhaal. Het is nog even verder, wat verderop. Ik ga nog even de datum een keer goed voor je noemen. Het vindt plaats op 17 september in de bibliotheek van Wezep.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet neemt extra maatregelen binnen de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Deskundigen waarschuwen al jaren voor het toenemend aantal gokverslaafden, vooral onder jonge mensen en mensen met psychische en gedragsproblemen. Het kabinet wil online gokken niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld. In België is een automobilist schuldig bevonden aan 7 keer doodslag. 4 jaar geleden reed hij tijdens carnaval met zijn neef in op een groepje feestgangers in een dorp in Wallonië. Vlak voor het ongeluk reed hij 174 km per uur op een plek waar 50 is toegestaan. Zijn auto was illegaal opgevoerd en hij had een telefoon in zijn hand, omdat hij naar eigen zeggen een leuk filmpje wilde maken. Welke straf hij krijgt wordt volgende week bekend. Het Fries Waterschap probeert de rode Amerikaanse rivierkreeft weg te krijgen van Ameland. In een polder op het eiland zijn enkele kreeften aangetroffen. De invasieve exoot is erg schadelijk voor de natuur. De kreeften eten waterplanten en andere diertjes, graven gangen in de oevers en tasten de biodiversiteit op het eiland aan. Het waterschap, Staatsbosbeheer en de gemeente Ameland leggen op 10 plekken fuiken in het water om de kreeften te vangen. Daar is een ontheffing voor. Op de andere Waddeneilanden zit de kreeft niet, zegt het waterschap. Dan krijgt u nog het weer. Van het westen uit breekt de zon af en toe door, maar nog steeds is er kans op regen. Het is 15 tot 18 graden. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag is het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A50. Het is druk van Arnhem naar Os tussen Renkum en Ravenstein. Je hebt daar 20 minuten tijdverlies. En op de A325 vanuit Nijmegen sta je 10 minuten in de file tussen Elden en Westervoort. Verder sta je ook zo'n 10 minuten vast op de A28 van Amersfoort naar Zwolle tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek, bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31.

radioprogramma maak is helemaal niet zo moeilijk. Je moet alleen gewoon even bij de les blijven. Te zorgen dat je op tijd op het goede knopje drukt. Want dan start er geen nieuwe plaat zoals deze van Coldplay Talk. Want inmiddels is het al 3:15 geworden. We hoorden de bottenschijf voor de laatste keer deze week. En die was van René Vroeger en Waylon. Hoe de liefde gaat. En daarna hoorde je Georgie Fame en Ellen Price. Want zij stonden op 12 juni 1971, vandaag 55 jaar geleden, met het nummer Rosetta op de bovenste plaats van de top 40 en bleven er 3 weken staan. En toen had ik eigenlijk een berichtje willen voorlezen. Toen was ik gewoon op het knopje vergeten te drukken dat er geen nieuwe plaat moest starten. En dat gebeurde toch. Talk van Coldplay, de radio version, staat erbij. Dan zullen er ook ongetwijfeld nog andere versies van bestaan. Goed, ik ga nu toch mijn berichtje voorlezen. Mannen uit de regio zijn donderdagavond 11 juni van harte welkom bij een nieuwe editie van de Kampvuuravond op het Harde. De bijeenkomst staat in het teken van ontmoeting, vriendschap en geloofsinspiratie en wordt gehouden aan de Rozenbergweg nummer 1. Gastspreker tijdens de avond is Teun van Dijk van de Jireh Ministries. Hij verzorgt een overdenking rond het thema Ben je er klaar voor? De Kampvuuravond is toegankelijk voor alle mannen ongeacht leeftijd of kerkelijke achtergrond. De toegang is gratis. Bezoekers worden aangemoedigd om ook vrienden, familieleden of kennissen mee te nemen. De bijeenkomst begint om 8 uur. Rond het kampvuur is een gelegenheid om elkaar te ontmoeten en samen stil te staan bij geloof en actuele levensvragen. Voor meer informatie kan je contact opnemen met Mathee Vos via telefoonnummer 06-1505-1276. Nou, gaat het nou te snel? Kijk het berichtje dan nog even na op loomedia.nl.

Heb je dat ook wel eens, dat je bepaalde dingen verkeerd verstaat? Ik heb jarenlang gedacht dat Olivia Newton-John Physical zong in plaats van Physical. Ik vond het al zo raar, een beetje mama appelsap verhaal is dat natuurlijk. Hè? En nu vergeet je het nooit, maar als je het hoort dan denk je aan Vissenkop. Goed, we hebben een jarige op de kalender staan. Haar naam is Catharina Agatha Maria Schouten. En die kennen wij onder haar meisjesnaam, onder haar roepnaam Tineke Schouten. Een Nederlandse comedienne, actrice en cabaretière. Ze heeft diverse typetjes neergezet. Die typetjes, daar gaan we het zo meteen nog even over hebben. Ze groeide op in Utrecht als dochter van een supermarkteigenaar. Op haar achtste kreeg ze een gitaar. En dan nam ze eindelijk enkele maanden les. En later ging ze naar het Bonifatius Lyceum in Utrecht. En trad zij regelmatig op tijdens schoolfeestjes. Later ging ze op zangles. Toen ze 14 jaar was, won ze haar eerste talentenjacht. Op haar 18e werd ze aangenomen bij Henny Olie-Muller en diens Museval Cabaret in Utrecht. Ze kreeg bekendheid door haar rol als assistente van Herman Bekien. Ja, dat is natuurlijk een andere Utrechtse cabaretier waarmee zij van 1974 tot 1979 samenwerkte. En ze brak door natuurlijk met een single die we zo meteen gaan draaien. Maar wat heeft dat mens ongelooflijk veel typetjes gemaakt, hè? Dus het is echt niet te geloven. Bianca van Gleuvendal, de Belgische paaldanseres, de koffiejuffrouw, oma Oortjes, de toiletjuffrouw, Andrea Riol, Beb Lachenbeck en natuurlijk Mr. Eddy, toestel 9. Meneer Eddy, dat natuurlijk. En natuurlijk Leni uit de Takkenstraat. Vanwege haar 72e verjaardag gaan wij dat nummer draaien.

0: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file op de A325. Van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek heb je daar bij Westervoort 10 minuten op onthoud. Van Arnhem naar de Duitse grens sta je ook 10 minuten vast tussen knooppunt Ressen en Nijmegen. Verder is het druk op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. De vertraging is 20 minuten. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle sta je 10 minuten in de file tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: We kijken even naar het weerbericht voor het Harde. Vanavond dan wordt de avondvierdaagse ingehaald. Een défilé begint om 7:30. Gaat dwars door het Harde heen, onder andere over het winkelcentrum. Maar hoe is het weer nu daar vanavond? Nou, op dit moment is het nog 1 graad of 20. Het gaat om 5 uur afkoelen naar 19 graden. Om 6 uur wordt het 18 graden, om 7 uur wordt het 17 graden. Maar het blijft droog. Waarschijnlijk de eerste droge avond van deze avondvierdaagse. Waait weinig wind, dus het kan niets anders worden dan een hele mooie intocht. Heel veel plezier vanavond daar.
2: De stem van Elburg.
3: De stem van Elburg.
2: Dit is Lou FM.
3: Lou FM.

klaar. Klaar. Ik vind het mooi geweest zo. Talk and such a shame. Ja, aan de haven stond een beeld. En wij noemen dat allemaal het vissersvrouwtje. Nou, ik heb een bericht over het kunstwerk dat officieel dus Ode van Weleer heet. Ja, 9 maanden nadat haar kunstwerk Ode van Weleer uit de haven van Elburg werd verwijderd, krijgt kunstenares Marta Wajop alsnog haar zin. De gemeente heeft toegezegd het beeld deze maand nog terug te plaatsen. Toch blijft ze boos. Het heeft veel te lang geduurd. Marta Wajop is enorm trots op het kunstwerk en de omliggende bankjes en omgeving die ze ook ontwierp. In tegenstelling tot wat sommige mensen denken, is het geen vissersvrouwtje, legt ze uit aan Omroep Gelderland. Het symboliseert de verbinding tussen het water en Elburg en de geschiedenis als Hansestad, waar het tot de dag van vandaag zijn welvaart aan te danken heeft. Wajop schrok zich dan ook behoorlijk rot toen vorig jaar september bleek dat de oudheidkundige vereniging Arend toe Boek op het beeld had weggehaald. De vereniging dacht toestemming te hebben van de gemeente om een nieuw beeld te plaatsen van 3 vissers. Cultuurwethouder Bertie Jeensma erkende later de fout te hebben gemaakt. Het beeld van Wajop moest zo snel mogelijk terug. Maar nu het toeristenseizoen al begonnen is en elke dag honderden mensen de plek tussen de kade en de stadspoort passeren, is de sculptuur nog nergens te zien. Alleen de sokkel waarop de 3 vissers hadden moeten komen te staan is nog overgebleven. En eromheen staan wat dranghekken. Van belofte om het kunstwerk terug te plaatsen hoorde Wajop lange tijd niets. Ik heb het beeld even thuis gehad om te restaureren en op te knappen. Op 6 februari is het teruggegaan naar Elburg, zegt Wajop. Volgens haar zou het een paar weken duren voordat het weer aan de haven zou worden teruggezet. Want onder de voet van het beeld moesten nieuwe moeren worden gelast en daarna heb ik niets meer gehoord. Mensen uit Elburg benaderden haar met de vraag waarom het kunstwerk er nog niet stond. Ik werd een beetje pissig. Ik heb de gemeente gebeld en ik zou worden teruggebeld en dat is niet gebeurd. Daarna heb ik een aangetekende brief gestuurd met ultimatum dat het beeld binnen 2 weken terug moest komen, anders zou ik juridische stappen nemen. Ook daarop is niet gereageerd. Pas toen ze hoorden dat ik de media benaderde, zijn ze in actie gekomen. Volgens de gemeentewoordvoerder gaat het om een misverstand en hebben de verantwoordelijke ambtenaar en Wajop langs elkaar heen gebeld. Wajop krijgt er ook niet veel later een e-mail waarin wordt uitgelegd wat de stand van zaken is en dat het beeld in de week van 15 juni wordt teruggeplaatst. Ik ben zeker niet teruggebeld, reageert Wajop. Ondanks het goede nieuws dat haar kunstwerk zo snel mogelijk terugkomt, is ze nog steeds boos. Het had allemaal niet zo gehoeven. Het is allemaal zo dom. Waarom doe je niet gewoon wat is afgesproken?

Ja, Eddie Grant en Electric Avenue. Ja, ik ben op dit moment even bezig een nieuw plaatje klaar te zetten, wat een beetje past bij het berichtje wat ik ga op voorlezen. Alleen ik kan het berichtje niet vinden. Maar de muziek niet vinden. Maar maakt niet uit, ik heb al wat gevonden hoor. Op vrijdag 19 juni organiseert het Centrum Volk voor Cultuur voor de tweede keer een Neder-Saksische taalavond. Dit jaar maakt de avond deel uit van het festivalweek Klanken uit de Kloostertuin. Om 19:30 staat een gevarieerd programma klaar vol comedy, infotainment en muziek. Helemaal in het teken van de Neder-Saksische streektaal. De Kloostertuin is om 19:00 geopend, zodat de bezoekers rustig kunnen binnenlopen. Nou, wat staat er op het podium? Of wie staan er op het podium, moet ik zeggen? Albert Bartels, streektaaldeskundige bij de Overijssel Academie. Met veel kennis en humor neemt hij het publiek mee in de wereld van het Neder-Saksisch en de verschillende dialecten. Ook test hij de kennis van bezoekers met een quiz in het Neder-Saksisch. Jasper Nieuwenhuis is stand-up comedian met zijn grove, gordroge, soms keiharde stijl. Zijn herkenbare verhalen over mooie momenten, opmerkelijke gebeurtenissen en dagelijkse frustraties zorgen gegarandeerd voor een lach. En Leon Moorman, de koning van de deep pop, oftewel de Drentstalige pop. De veelzijdige muzikant is opgeleid aan het conservatorium in jazz, pop en zang en brengt samen met zijn band een mix van country, blues, jazz, pop en rock in een eigen streektaal. Nou, wanneer is het en waar is het? Nou, het is dus, nou dat staat er niet bij, de Kloostertuin is het in ieder geval. Nou, dat weet je wel te vinden, hè? Het gaat om vrijdag 19 juni. De tuin gaat open om 19:00. Het programma start om 19:30. En de kosten zijn slechts €5. Kan niet missen. We gaan ook een liedje draaien in de streektaal van Daniel Loos.

prachtig mooie dag van Daniel Lohuus. Niet echt helemaal in het Drents dialect, maar deed toch een beetje eraan denken. Ja, het WK voetbal is bezig en ik zie toevallig een berichtje hier op mijn beeldscherm verschijnen van 12 juni 2004. Toen was het Europees kampioenschap voetbal in Portugal van start gegaan en tot en met 4 juli werd er gespeeld in 10 stadions verdeeld over 8 steden. Nederland schopt het onder leiding van Dick Advocaat tot de halve finale en daarin verliest het land met 2-1 van het gastland Portugal. In de winkels is veel te merken van het toernooi. Een voorbeeld is het oranje drankje met de naam Schwalbe te koop. En dat smaakt naar wodka. Nou ja, nu zijn er ook wel genoeg dingen te koop. Niet meer zo uitbundig. Als ik hier naar buiten kijk, dan zie ik ook eigenlijk amper oranje versieringen. Maar ja, misschien heeft het ook wel een beetje te maken met hetgeen wat het Nederlands elftal tot nu toe in de voorbereiding heeft gepresteerd. We gaan een lekkere gouden oude draaien uit het jaar 1967 van Scott McKenzie. San Francisco.

Blijft het goed doen, hè, in een radio-uitzending. Scott McKenzie en San Francisco. De periode dat ik nog in korte broek naar school ging. Ja, ik loop nu nog wel eens in korte broek, hoor. Maar op een gegeven moment, als je een jaar of 12, 13, 14 bent, dan ben je dat misschien een beetje ontgroeid, hè, zo'n korte broek. En dan wil je daar niet meer in lopen. Op een gegeven moment, op latere leeftijd, dan lukt dat wel weer. We gaan een speciaal plaatje draaien voor Bertus en Anja van de Ellebeekstraat hier uit Elburg, de grote Roy Orbison fans. Ik heb het oudste nummer wat bij ons in de computer staat van Roy Orbison uitgezocht. Only

Robertson en Only the Lonely hebben we nog even aandacht besteden. Aan het overlijden van onze oud-Lou-medewerker Joke Muller. Zij is op 8 juni in Zwolle overleden. Ja, echtgenote van natuurlijk Harry Muller, die ook bij ons hier bij de Lou jaren geleden zoveel uitzendingen heeft gemaakt. Ik ben mijn maatje kwijt, staat boven de rouwkaart. De uitvaartplechtigheid, de crematieplechtigheid vindt plaats op zaterdag 13 juni. Dat is morgen om 10:30 in de Kamferbeekzaal van Crematorium Kranenburg aan de Kranenburgweg 9 in Zwolle. Dus de crematie van Joke Muller vindt plaats morgen zaterdag 13 juni om 10:30 in de Kamferbeekzaal van het Crematorium Kranenburg in Zwolle. Ja, triest verhaal. Joke, heel veel programma's gemaakt, onder andere Politiek Beschouwd en ja, Magazine 50 Plus, toen heette het denk ik nog Ouderen voor Ouderen. We zijn daar veel dank verschuldigd wat dat betreft aan de dingen die zij voor ons hier bij de Lou heeft gemaakt. En natuurlijk ook aan Harry. En wensen Harry en de familie heel veel sterkte toe. We gaan er altijd uit met een weekendplaat. Ga je heel fijn weekend wensen. Straks een uurtje Duitsstalige muziek. Daarna Willem Vlieger met Tijdloos. Vanavond om 8:00 geen Dries met de Hitsmet. Alleen maar non-stop muziek. En morgenochtend om 8:00 is Willem Rietberg er weer vanuit de studio van de Loco. Dan trapt hij het weekend de zaterdag weer voor je af. Bedankt voor het luisteren. En wat mij betreft graag tot morgen 2:00 voor Noord-Veluwe Sport.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De politie heeft meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Waarvoor de mensen zijn aangehouden is niet bekendgemaakt. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. Er is nog geen nieuwe informatie over de mogelijke oorzaak van de explosie. Dat komt doordat hulpverleners nog bezig zijn met het redden van mogelijke slachtoffers en de politie nog geen onderzoek kan doen. Rond middernacht was er een zware explosie in de sportschool die dag en nacht open is. 7 gewonden konden uit het puin worden gered. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Nederland kroop in coronatijd door het oog van de naald, zei oud-premier Rutte voor de parlementaire enquêtecommissie. De tweede en de derde week van april 2020 waren volgens Rutte het spannendst. Het aantal coronagevallen steeg snel en Nederland had betrekkelijk weinig bedden op de intensive care. De situatie in Bergamo in Italië was volgens Rutte een afschrikwekkend voorbeeld. Daar stierven in korte tijd veel mensen aan corona. Nederlandse patiënten konden uitwijken naar Duitse ziekenhuizen. Volgens Rutte ontsnapte Nederland daardoor maar net aan het zogenoemde code zwart. Het kabinet neemt extra maatregelen tegen online gokken. Reclame voor gokken wordt verboden en gokbedrijven mogen vaste klanten geen bonus meer geven. Ondanks eerdere maatregelen neemt het aantal gokverslaafden toe, vooral onder jongeren. Het weer. Vanuit het westen gaat het op veel plaatsen opnieuw regenen. Het is 15 tot 18 graden. Vanavond kan er ook nog wat regen vallen. Morgen ook nog wisselvallig. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag staan er behoorlijk wat files op de A1. Van Amsterdam naar Apeldoorn is de vertraging een kwartier tussen Baarn en Barneveld. Het is ook druk op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Bij Harderwijk heb je 20 minuten oponthoud. En verderop, voor knooppunt Hattemerbroek bij Zwolle, is de vertraging een kwartier. Verder staat het behoorlijk vast op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijshoord en Ravenstein. Vertraging is daar bijna 40 minuten. En op de A325 sta je 10 minuten in de file van Arnhem naar de Duitse grens tussen Elst en Nijmegen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

Dit is Bianca Damink van de ANWB. Zoals gebruikelijk op de vrijdagmiddag staan er een paar flinke files. Vooral op de A50 is het aansluiten. Van Arnhem naar Zwolle heb je een kwartier oponthoud tussen de afrit Loenen en Apeldoorn-Noord. En van Arnhem naar Os staat file tussen knooppunt Grijshoort en Ravenstein. Daar heb je al met al ruim een uur tijdverlies. Verder rijdt het langzaam op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Baarn en Barneveld. Daar moet je rekening houden met zo'n 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen anderhalf jaar de tijd om zich in te lezen in het omvangrijke dossier van liquidatieproces Marengo. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam vanmiddag bepaald. Daardoor kan het hoge beroep in de zaak tegen Taghi niet eerder dan in maart 2028 behandeld worden. De twee nieuwe advocaten, Ronald van der Horst en Aniek Slijters, hadden gedreigd zich terug te trekken als ze deze voorbereidingstijd niet zouden krijgen. Taghi zat ruim een jaar zonder advocaat. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zei dat in zijn verhoor voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van maatregelen, zoals sluiten van de scholen en de horeca en de strenge regels voor verzorgingshuizen. Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties, maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht. Er zijn meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij een sportschool in Amsterdam-Nieuw-West. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. Hulpverleners zijn nog op zoek naar mogelijke slachtoffers en daardoor kan de politie nog geen onderzoek doen. Er zijn tot nu toe 7 gewonden gered. De 19-jarige man die was opgepakt na een dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselvallig, maximaal 20 graden. Vanaf zondag wordt het zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in het midden van het land staat 10 minuten in de file op de A6 van Lelystad naar Emmeloord, tussen Lelystad en de afrit Zwifterband. Verder is het druk vanmiddag op de A50. Van Arnhem naar Zwolle sta je 20 minuten vast tussen de afrit Loenen en Apeldoorn-Noord. En ook van Arnhem naar het zuiden staat het vast tussen Renkum en Ravenstein. En ook daar heb je 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoerwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06-209-90800.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
5: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: uit vervlogen tijden. Muziek uit de oude doos. Muziek niet oud, maar tijdloos. Dit is Willem Vlieger met tijdloze muziek in Tijdloos.
1: Ja, die Willem Vlieger zegt een hele goede middag en welkom bij Tijdloos. Begonnen met de alarmschijf van deze week, maar dan van het jaar 1976. Je bent afkomstig uit Brabant, Eindhoven om precies te zijn. Bots met 7 dagen lang. Oh ja, heerlijke plaat. Ik weet het, toen de tijd gingen we naar de Brabantse Wagen, of waar vroeger Café Bos zat, je weet wel, bij het spoor. En daar heb ik ook menig potje bier gedronken. Ik zou stellen, maar we hadden een feestavond. We gingen met de bus vol Haarnezen. En gasten van het café gingen we naar Brabant toe. En dat was onbeperkt eten en drinken. En deze plaat die kwam ook langs. En dat werd gewoon een feest. Op laatst, we stonden op de tafel te dansen. En weet ik veel wat met een dronken kop. Maar we hadden gewoon schrik. Maar we kregen de volgende dag een telefoon met naar de Brabantse Wagen. Van, het was leuk geweest, maar we hoefden niet weer te komen. Want die Haarnezen hadden het iets wat te slim gemaakt. Maar ja, vooruit. Het maakt niet uit. Het was een hele mooie avond. En zeker toen met de muziek van Bots. 7 dagen lang. Alarmschijf van deze week. We gaan het lekker doen. Gewoon lekker muziek draaien die betrekking heeft op de datum van vandaag. En als ik het helemaal goed heb, is de vraag 12 juni. Dat weet ik wel zeker. Ja. Dus en alle andere muziek die we gaan draaien is gewoon, zoals je van mij gewend bent, tijdloos. Maar na de alarmschijf gaan we verder met de plaat van Roy Orbison. No One Will Ever Know.

Ja, heerlijk. Queen met Somebody to Love. Was het in de jaren 70? We gaan nu naar 1964. The Blues Brothers met You're the One.

Love is like a butterfly van niemand minder als Dolly Parton. We gaan naar, ja, wat was het, 1967, als ik goed heb. Tigno Garcia. Hij is toen de tijd ook Nederlandse vertalingen gekomen van Eddie Becker. Tigno Garcia met La Felicidad.

Het hele droevige lied van Bobby Vinton, Mr. Lonely. Ach ja, vooruit, het kan. Gaan verder met de plaat van de Bee Gees. En als je weerbericht moet kijken, moet geloven, dan gaat het volgende week beginnen. And the sun will shine.

Time to Jack Jones, Wives and Lovers. Ja, ik hoorde hem van de week op de radio. Ik dacht, hey. Ik heb hem opgeschreven en dacht, eens kijken of hij op de radio schrijft. En dan stond hij dus op. Dan gaan we gewoon draaien ook. In de Western Ricardo Studios in Hollywood nemen de Beach Boys op 12 juni 1963 hun nieuwe single Server Girl en natuurlijk ook de B-kant Little Juice Coupé op. Los van elkaar bereiken beide tracks de Amerikaanse top 20. Server Girl komt op 3 augustus 1963 binnen in de Billboard Top 100. Hij behaalt de 7e plaats. En Little Juice Coupé komt op 17 augustus 1963 binnen. Hij blijft steken op nummer 15. Server Girl, The Beach Boys.

Ja, die man met die hele mooie stem, maar toch wel een hele aparte stem. Gene Pitney. The Girl Belongs to Yesterday. We gaan naar de LP top 50, want op 12 juni 1976 staat nummer 1 in de LP top 50. The Stone Story, dat is die story dat Mick Jagger op middenop staat met zo'n lichtblauwe LP. Mijn broer die heeft hem toen de tijd gekocht en ja, ik had er nog geen geld voor, maar die werkte, dus die had geld genoeg. En ik heb hem heel vaak gedraaid. Zeker meer als mijn broer, dat is enig wat zeker is. Van diezelfde dubbel LP. The Rolling Stones met Under My Thumb.

0: Hit na hit. Steeds weer.
1: De allerbeste gouden ouwe.
0: Keer op keer. Uit de 50s, 60s en 70s. Met Willem Vlieger in Tijdloos.

Nancy Sinatra samen met Lee Hazelwood. Oh, Lonesome Me. Ja, het origineel was van Don Gibson. Ja, hele mooie plaat. We gaan naar 1963, want door de Amerikaanse omroep NBC wordt op 12 juni 1963 de allerlaatste aflevering van de Kraft Music Hall van Perry Como op de televisie uitgezonden. De zanger maakt sinds 24 december 1948 een wekelijkse amusementsprogramma waarin hij collega's ontvangt. Deze serie heet de Chesterfield Supper Club. Deze show wordt uitgezonden op NBC op 4 juni 1950. Vervolgens presenteert Perry Como op 2 oktober 1950 tot 12 september 1955, dus 5 jaar lang, de Perry Como Show voor CBS. Daarna keert hij terug naar NBC om de nieuwe presentator van de Kraft Music Hall te worden. Na het stoppen als de vaste presentator heeft Perry Como nog een aantal speciale programma's voor Kraft gemaakt. Tot 1993 is hij op de Amerikaanse televisie geregeld in kerstprogramma's te zien. Perry Como overlijdt op 12 mei 2001, 6 dagen voor zijn 89ste verjaardag. Perry Como met Katharina.

Damon Garner, If Paradise Is Half As Nice. En Rocky Burnett, die is jarig en vandaag wordt hij 73. Die had een hit in Nederlands Top 40 in het jaar 1980. Tired of Doing the Line, hier is Rocky Burnett.

Ja, als je het plaat dan hoort, denk je van, oh ja, ja, ja, ja. Tyler Two in the Line, Rocky Burnett. Ja, dat is ook weer de laatste plaat van, want het is alweer bijna 6 uur. Dus na de klok van 6 uur gaan we gewoon lekker beginnen met de Cats Forever keuzeplaat van vandaag. En Marcel heeft weer een mooie plaat uitgezocht van een LP van halverwege jaren 70. En welke het is, dat hoort hij gewoon na de klok van 6 uur. En dan mag ik ook nog mijn eigen plaat uitzoeken. Ik moet eerst even kijken welke ik uit ga zoeken. Maar dat maakt helemaal niks uit. Het zal ongetwijfeld goed komen. En dan gaan we gewoon ook weer lekker verder met muziek die betrekking heeft op de datum van vandaag, 12 juni. De laatste plaat die we gaan draaien is van Buddy Holly. Ja, Ready Daddy. Tot na de klok van 6 uur. Ready.

0: Rock Road.
1: 5.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Er zijn meerdere mensen aangehouden na de explosie vannacht bij de sportschool in Amsterdam Nieuw-West. Ook is een aantal auto's in beslag genomen. Er zijn tot nu toe 7 gewonden gered. Het Parool meldt dat mogelijk een groep 20ers en tieners in een kelderbox onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen. De explosieven zouden zijn bedoeld voor een plofkraak in Duitsland. De nieuwe advocaten van Ridouan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier. Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan in maart 2028. De twee advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. Door problemen bij het spoor in Woerden zijn 3 reizigerstreinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en naar station Woerden gebracht. Langs het spoor was brand in een verdeelstation. Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. Herstelwerk duurt tot zeker 2 uur vannacht. De 19-jarige man die was opgepakt na het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland blijft langer vastzitten. Het gaat om de bestuurder van de auto, heeft het Openbaar Ministerie vanmiddag bekendgemaakt. Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen uit groep 8 en de directeur van hun school om het leven. 3 kinderen liggen nog zwaar gewond in het ziekenhuis. Het kabinet had de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen scherp in de gaten. Oud-premier Rutte reageerde bij de enquêtecommissie op kritiek dat het kabinet alleen maar dacht aan de volksgezondheid. Volgens Rutte had het kabinet alleen maar slechte opties. Het weer. Vanavond is het op de meeste plaatsen bewolkt, met vooral in het binnenland af en toe regen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselvallig, maximaal 20 graden. Vanaf zondag wordt het weer zonniger en warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: De palingsound uit Volendam. Je hoort het bij Tijdloos.
1: Je hoort het bij Tijdloos.

0: volgende programma is bestemd voor iedereen.
1: Iedereen.
0: Leeftijd speelt geen rol. De muziek die je hoort is tijdloos. Dit is Tijdloos. Presentatie Willem Vlieger.
2: Ja, een hele goede avond en welkom terug bij Tijdloos. Ja, we begonnen met de Cat Forever keuzeplaat van vandaag, uitgezocht door Marcel van Es. Ja, de beheerder van de Facebook-site The Cats Forever. En hij zocht uit van het album Home Run, dat de Cats in 1976 uitbrachten. Een plaat geschreven toen de tijd door Kees Veerman. En er is trouwens ook een Facebook-site van Kees Veerman. Ja, niet... nee, want dat wil niet meer, want Kees is niet meer onder ons. Maar daar word ik door Marcel van Es, heeft dat in beheer en die wordt dat ook onderhouden. Maar in ieder geval, Kees Veerman schreef toen de tijd Nobody Cares. En dat kwam dus op het album Home Run te staan. En ja, er staan ook We Should Be Together, Annabelle, I Wanna Be a Country Singer, The Shelter of Your Life, Looking Back Over My Yesterday. En ja, allemaal platen geschreven door Cats en ook platen geschreven door andere artiesten. Zoals de plaat die ik uitgezocht heb, die is ook geschreven door een andere artiest. The Shelter of Your Eyes. Hier zijn de Cats met een plaat, toen de tijd geschreven door Don Williams.

Shelter of Your Eyes, afkomstig dus van het album Homerun, wat de Cats in 1976 uitbrachten. En ja, geschreven toen de tijd door Don Williams. En Don Williams heeft nog wel meer platen geschreven. Ja, zeker weten. Dit is er een van, Amanda.

Dion, Run Around Sue. En we gaan naar 1963, want Brenda Lee haalt op 12 juni 1963 in Hollywood op haar high school het einddiploma. De 18-jarige zangeres heeft al 12 top 10 noteringen op haar naam staan. Ze is op 24 april 1963 getrouwd met Ronnie Shacklett. Uit het huwelijk worden 2 kinderen geboren. Jolie en Julie. Zijn het een tweeling of... Ja, ik vond het een beetje vreemd. Maar ja, maakt niet uit. Brenda Lee, Dam Dam.

Save the Last Dance for Me. Dit keer in de uitvoering van Dolly Parton. Ja, lekker. Wat gaan we doen? We gaan naar van de week. Ik zat naar een op YouTube kijken. En er kwam een filmpje voorbij van Gert Timmerman in gesprek met Albert West. Nou, Albert West, nou, dit is al ja, tien jaar geleden dat hij is overleden. Maar dat ging dus over van ja, die hits die hij had met de shuffles. Shalala, Anietje, die was tot nummer 2 gekomen in de Nederlandse top 40. En nou ja. En ja, solo. Ja, in Nederland ging het nog niet zo denderend. Hij zegt, nou, ik heb een hele grote hits gehad in Oostenrijk en in Duitsland. In Oostenrijk heb ik zat een jaar lang in de top 40 gestaan. Ik dacht, nou ja, dat zal wel. Dus ik heb de boel eens even naar binnen gaan kijken. En dat klopt. Genie Come Lately, die stond op zijn minst 10 weken nummer 1 in Oostenrijk. En de opvolger daarvan, Tell Laura I Love Her, was ook ruim 10 weken nummer 1 in de Oostenrijkse ja, top 40. Wat was het toen de tijd? In ieder geval, ik dacht, hé, hey, dat wordt niet bekendgemaakt. Dat die jongen zulke grote hits heeft gehad in Oostenrijk. Dat hij daar bijna een jaar lang in de top 40 daar heeft gestaan. We gaan ze gewoon allebei draaien. Albert West met Genie Come Lately en Tell Laura I Love Her.

Stellora, I love her. En daarvoor, Jeannie Come Lately. Ja, Albert West dus. In Oostenrijk, 1973, 1974. Ja, ruim 20 weken dat deze jongen nummer 1 stond in de Oostenrijkse hitlijst. En we gaan naar 1964, want in een interview met de London Evening News zegt Cliff Richard op 12 juni 1964... Veel mensen denken dat ik miljonair ben. Dat ben ik nog lang niet. Ik moet nog altijd aan mijn boekhouder vragen of ik grote uitgaven mag doen. Ja. Maar ja, gaat in 1963 had hij toch wel een grote hit. Ja, in 64 ook, maar hier in Oma. Maar deze van 63 is mijn favoriet. 40 Days. Amorik.

Blizzard met The Window of My Eyes. Ja, een van de leden, de gitarist van Cube in the Blizzard, Elko Gieling, die viert vandaag zijn 80ste verjaardag. Poef, ook alweer een hele leeftijd. Maar ja, nog even. We gaan naar 1965, want Sonny en Cher maken op 12 juni 1965 hun gezamenlijke televisiedebuut in de American Bandstand. In de aflevering 1675 van dit programma zingt het duo zijn eerste top 10 hit, I Got You Babe. Ook Eddie Hodges is te zien in dit programma van de Amerikaanse omroep ABC. Hij zingt New Orleans, maar ik ga voor I Got You Babe van Sonny en Cher. Was toen de tijd nog nummer 1? Volgens mij wel. In het Nederlands top 40, de enige echte van Radio Veronica.

gekregen had. Die hebben ze dus gekregen van koningin Elizabeth. Zodoende worden zij Member of the Honor of the British Empire. Deze onderscheiding wordt hen op 26 oktober 1965 op Buckingham Palace in Londen uitgereikt. Jaren later vertelt Ringo Starr dat hij tijdens deze plechtigheid zo stoned als een granaal was. Hij kan zich niets meer herinneren. Met Paul McCartney zou hij zelfs een sticky op een koninklijk toilet hebben gerookt. Britse oorlogshelden als Paul Pearson, Hector Dupuis, Cyril Hears en Jack Berg vinden het schandalig dat de Beatles de eretitel NBE hebben gekregen. Ze sturen uit protest hun eigen onderscheidingen terug naar Buckingham Palace. Ja, er waren wel meer dingen waar de mensen problemen mee hadden met de Beatles. Want op 12 juni 1966 zou John Lennon hebben beweerd dat, of nee, in 1966 zou John Lennon hebben beweerd dat de Beatles populairder zijn dan Jezus Christus. Sindsdien worden op de radiostations in Zuid-Afrika geen platen van de Beatles meer gedraaid. Pas op 12 juni 1971 wordt dit verbod opgeheven. Ja, dat zijn allemaal verhaaltjes. Hij zegt naderhand. Ja, dan krijg je er gewoon berouw van als je dan bepaalde dingen zegt of bepaalde dingen doet. En naderhand krijg je berouw van. Ja, I should have known better.

0: Die zomernachten van San José, afkomstig van het album Frans Bauer en Corrie Konings. En die staat op 12 juni 1999, nummer 1 in de LP Top 50. Wat gaan we doen? We gaan naar een andere datum. We gaan naar 12 juni 1965, want dan, televisieprogramma Thank Your Lucky Stars en een van de optredens die daar zijn, of optredenen, is van Lulu en The Lovers met Shout.
1: Wait!

Route 66 van de Rolling Stones. En de Rolling Stones, ja, die treden ook nog op bij Thank Your Lucky Stars. En zingen dus ook You Catch Your Kicks on Route 66. We gaan er even uit voor reclame nieuws naar de klok van 7 uur zijn we gelijk bij terug. Voor het laatste uur van Tijdloos gaan we eruit met Renee the Alligators, The Alligator Dance.

0: Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Mariet Krol met het NOS Journaal. Elon Musk is met de beursgang van SpaceX de eerste biljonair ter wereld. Zijn vermogen is nu ruim $1,000 miljard. Het aandeel SpaceX opende in New York op $150, 1% hoger dan de aangekondigde introductieprijs. In Amsterdam gaat het zoeken naar mensen onder het puin bij de sportschool in Nieuw-West nog door. Vannacht was daar een explosie, 7 mensen raakten gewond. Hulpverleners zoeken nu verder naar andere slachtoffers. Verschillende bronnen melden dat jongeren onder de sportschool bezig zouden zijn geweest met pakketten om plofkraken mee te plegen, zegt verslaggever Steve Bouwman.
2: Er gaan wel veel verhalen rond. Het Parool die heeft het over een groep van zo'n 8 jongens, jonge mannen die onder de sportschool zaten. Daar zit een kelder en dat ze daar bezig waren met het maken van explosieven.
1: Die zouden worden gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Door een brand in een verdeelstation bij Woerden zijn 3 treinen stilgevallen. De ongeveer 1000 reizigers zijn eruit gehaald en naar station Woerden gegaan. Tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven rijden geen treinen. Reparatie duurt tot zeker 2 uur vannacht. En het kabinet neemt extra maatregelen tegen de legale online gokbranche, omdat steeds meer mensen gokverslaafd raken. Zo komt er een verbod op reclame voor gokken en op het aanbieden van bonussen. Ook moeten mensen in sommige gevallen aantonen dat ze eventuele verliezen kunnen betalen. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie en Veiligheid zegt dat de maatregelen hard nodig zijn.
3: We denken echt dat zodra we kunnen zeggen die reclames gaan we verbieden en we gaan goed handhaven op hoeveel geld je kan inzetten, dat het gewoon minder aantrekkelijk wordt. En tegelijkertijd dat illegale aanbod, dat is er. Daar kunnen we onze ogen niet voor sluiten. Dus dat moeten we echt strenger gaan handhaven.
1: Het kabinet wil online gokken zelf niet verbieden. Dan raken gokkers en gokverslaafden uit beeld, zegt het kabinet. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien, vrij veel wind. En dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
4: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
5: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Het volgende programma is bestemd voor iedereen.
1: Iedereen.
0: Leeftijd speelt geen rol. De muziek die je hoort is tijdloos. Dit is Tijdloos. Presentatie Willem Vlieger.
2: Ja, welkom terug bij Tijdloos. En begonnen met The Long and Winding Road. Afkomst van het album Let It Be, wat ik de Beatles uitbrachten. En deze LP stond in 1970 nummer 1 in de Billboard LP Top 100. En bleef daar 4 weken staan, Let It Be van de Beatles. Ja, tot aan de klok van 8 uur. En daarna natuurlijk hebben we Dries Smit met de hit Smit. Lekkere Nederland. Ja, alle soorten muziek die u wilt horen, kunt u gewoon aanvragen vanavond tussen 8 en 12. Bij Dries Smit. De Dave Clark 5 uit Londen. Die treden op 12 juni 1966 voor de 12e keer op in de Ed Sullivan Show. Ze zijn de eerste Engelse beatgroep die zo vaak in de Amerikaanse televisieprogramma hebben gestaan. Ja, 1966, de Dave Clark 5. Over and over.

Ja, Fortunate Son van John Fogerty live. Afkomstig van het album Promotion, wat hij in 1998 uitbracht en werd nummer 1 in Zweden. En ja, John Fogerty heeft gewoon jaren geweigerd om muziek van de Creedence Clearwater Revival te zingen nadat de band uit elkaar gegaan is. En dat heeft enkele jaren geduurd voordat hij gewoon weer live muziek van Creedence Clearwater Revival ging zingen. Ja, iets met Bob Dylan, die heeft toen gevraagd of hij Proud Mary live wou zingen. En dat was op een avond met meerdere artiesten. En ze hebben gepraat en gepraat. En ja, toen heeft hij ook, op die avond heeft hij Proud Mary gezongen. En dat was, als ik moet geloven, dan was het sinds jaren dat hij weer eens live muziek zong van Creedence Clearwater Revival. Laten we ook eens luisteren naar Proud Mary van diezelfde LP, Promotion, uit het jaar 1998. Dus nummer 1 in Zweden op 12 juni 1998.

the Monkees en de Monkees en BJ Thomas, de Smash Machine en Gary Lewis en de Playboys treden op 12 juni 1969 op in een stadion van Richmond in de Amerikaanse staat Virginia. Er zijn 5600 bezoekers. En van 12 tot en met 5 juni 1975 geven de Beach Boys en Chicago 4 uitverkochte concerten in de Madison Square Garden in New York. De Beach Boys, sheet former. Bye bye.

Lights en Georgie Fane. Ja, op 12 juni 1971 stond deze plaat nummer 1 in de enige echte Nederlandse top 40. Toen het tijd bij Radio Veronica. En waar gaan we naartoe, Willem? We gaan naar 1985, want Bruce Springsteen en de E Street Band staan op 12 en 13 juni 1985 voor het eerst in de Kuip in Rotterdam. Aan het begin van de eerste show valt de bas hard op zijn rug als hij van de verhoging op het podium springt. Hij gaat wel door met het optreden, ook al roept hij een paar keer: "Damn, that hurts." Ja, dat doet pijn. Iedere avond zijn er 50.000 enthousiaste fans in het Feyenoordstadion. 1985. Ja, je moet gewoon uitkijken. Het is daar donker. Dancing in the Dark, Bruce Springsteen.

Zijn te zijn met de Pharaohs. Ja, op 12 juni 1975 stond deze plaat nummer 1 in Amerika. En om precies te zijn stond die nummer 1 in de Record World. In Frankrijk stond op 12 juni 1961 nummer 1. Non, je ne regrette rien van Edith Piaf.

0: Goodbye My Love, Goodbye van Demis Roussos. En op 12 juni 1973 werd hij nummer 1 in Zwitserland. Hij bleef er maar liefst 14 weken staan. We gaan naar het origineel van deze man heeft het gecomponeerd. Ja, tenminste. Mikas Theodorakis. Dat was ook de minister van in Griekenland is hij geweest. Hij heeft voor die tijd heel veel in het verzet gezeten. En ook in de muziek. En hij heeft deze plaat gecomponeerd. La Danse de Sorba. Nummer 1 in Frankrijk op 12 juni 1965. Wij kennen hem natuurlijk van... ja, die ene, weet je, La Danse de Trio Hellenique. Maar dit was het origineel. Mikis Theodorakis.
1: Teach me to dance, will you?
2: Did you say dance? Come on, my boy.

Ja, de nummer 1 van 12 juni 1985 in West-Duitsland. Paul Heil. Ja, Hardcastle met 19. En we gaan naar 1982, want in het kader van de Europese tournee staan Paul Simon en Art Garfunkel op 12 juni 1982 in de Kuip in Rotterdam. In het RTL 5-programma Wintertijd vertelt Thomas Acta in mei 2002 dat hij dit concert heeft bijgewoond. Ze speelden precies de live LP van Central Park na. Halverwege riep ik omdraaien naar het podium, al dus Thomas Acta, Jan Lul. Ja, want wil je zeggen dat elke artiest dat hij elk concert anders is? Nee, die doen ze gewoon elke keer hetzelfde. Makkelijk zat. En Paul Simon en Art Garfunkel is niet alleen. Gewoon tijdloos. Slipsliding away.

0: programma is mede tot stand gekomen door platenkast.web-lof.nl en vandaagindemuziek.nl.
1: Ja, er waren dus Simon & Garfunkel. De laatste was met The Sound of Silence. En toen was het concert ook afgelopen, ja. Wat komt hierna? Hierna komt Dries Smit met de Hitsmits. Tot aan de klok van 12 uur. Lekkere muziek die Nederlandstalig, Duitsstalig. Noem gewoon op muziek die je graag wilt horen. Bel Dries 06-39-41-41-31. Dan krijg je Dries of Henk aan de telefoon. En kent u gewoon de plaat aanvragen die u heel graag wilt horen. Ja, ik ga richting daar. Morgenmiddag tussen 5 en 8 ben ik hier weer. Dan natuurlijk met de top 40 van 13 juni 1976. Ja, morgen dus precies 50 jaar geleden. En Dries, dat is elke week. Ja. Hey, ik wens je dan een hele fijne avond. Veel plezier met Dries. En tot morgenmiddag. Doei!

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Over de inhoud is nog niets bekendgemaakt. Door problemen bij het spoor in Woerden zijn 3 reizigerstreinen stilgevallen. In totaal 1000 passagiers zijn geëvacueerd en naar station Woerden gebracht. Langs het spoor was brand in een verdeelstation. De brand is geblust, maar de problemen blijven voorlopig nog, zegt ProRail.
2: Er is veel schade ook aan het onderstation. Verwachten we dat het toch nog wel tot de hele avond, tot einde dienstregeling, er geen treinen meer rijden in de omgeving van Woerden. We zijn volop bezig met het herstel, maar dat gaat wel zeker nog wel enkele uren duren.
1: Er rijden geen treinen tussen Gouda en Utrecht en tussen Woerden en Bodegraven. Het kabinet heeft altijd oog gehad voor de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Oud-premier Rutte zei dat in zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Volgens hem had het kabinet alleen maar slechte opties. Maar hadden de maatschappelijke effecten zijn volle aandacht.
3: Omdat voor het kabinet echt vanaf dag 1 helder was. Dat als je met een gezondheidszorgcrisis te maken hebt, je eerste plaats maatregelen moet nemen om die crisis in de gezondheid te beperken. Maar dat je natuurlijk een minuut later je realiseert welke enorme maatschappelijke gevolgen dat heeft.
1: Het kabinet kreeg vaak het verwijt dat het volksgezondheid belangrijker vond dan de grote impact van de maatregelen als sluiten van de scholen en de horeca. Voor de tweede keer in korte tijd is bij Ameland een groep wadlopers in problemen gekomen. Ze werden verrast door snel opkomend water. De 10 wadlopers zijn door de kustwacht en de KNRM opgepikt en naar Ameland gebracht. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het midden van het land op de A50, Apeldoorn richting Arnhem. Ter hoogte van Knoopend Waterberg staat een auto in brand. Hier is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
6: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een inzamelingsactie voor de getroffen gezinnen van het dodelijke ongeluk gisteren in Zeeland heeft binnen een dag meer dan 100.000 euro opgehaald. De actie is opgezet door een ouder van de basisschool waarop de slachtoffers zaten. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. Ook liggen nog 3 kinderen zwaargewond in het ziekenhuis. Volgens Pakistan is vrede tussen de VS en Iran dichterbij dan ooit. De twee landen zijn het eens geworden over de tekst van een akkoord. Pakistan is bemiddelaar in de oorlog tussen Washington en Teheran. President Trump zegt dat een akkoord dit weekend nog getekend kan worden. De nieuwe advocaten van Ridwan Taghi krijgen 1,5 jaar de tijd om zich in te lezen in het Marengo-dossier, heeft het gerechtshof bepaald. De twee advocaten dreigden op te stappen als het OM hen te weinig voorbereidingstijd zou geven. Opmerkelijk omdat eenzelfde verzoek eerder werd afgewezen, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
2: Tegelijkertijd beseft ook iedereen dat als deze twee advocaten het niet doen, er niemand anders gevonden zal worden. Dat is het afgelopen jaar wel gebleken. Dan moet Taghi zonder advocaat worden berecht. En dat wil niemand. Het was nu of nooit.
1: Het hoge beroep tegen Taghi gaat daardoor niet eerder verder dan maart 2028. SpaceX van Elon Musk is in New York naar de beurs gegaan. Het aandeel in het technologie- en ruimtevaartbedrijf noteerde bij opening $150, ruim 11% hoger dan de vooraf aangekondigde introductiekoers. Ongekende bedragen, zegt economieredacteur Bart Kamphuis.
3: Daarmee zou SpaceX bijna evenveel waard zijn als Amazon. En terwijl Amazon een omzet heeft die 37 keer zo groot is als die van SpaceX. Dus nou ja, dat tekent al wel dat SpaceX het echt van de verwachting moet hebben van wat het in de toekomst kan gaan verdienen.
1: Door de beursgang van SpaceX is Elon Musk de eerste ter wereld met een vermogen van ruim $1,000 miljard. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien, vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrikje door Ambacht krijgen het advies om hun water eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, meldt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. De toetredingsonderhandelingen van de EU met Oekraïne en Moldavië gaan maandag verder. Nu premier Orbán de verkiezingen heeft verloren, heeft Hongarije zijn veto ingetrokken. De ambassadeurs van de EU-landen hebben formeel met hervatting van de onderhandelingen ingestemd. EU-kopstukken von der Leyen en Costa spreken van een grote stap voorwaarts. Dat president Trump een derde van de Amerikaanse NAVO-vliegtuigen en oorlogsschepen wil terugtrekken uit Europa om ze zo ergens anders in de wereld te kunnen inzetten, is geen reden tot zorg. Dat zegt secretaris-generaal van de NAVO Rutte.
2: Ik vind dit een gestructureerd proces wat stap voor stap verloopt, wat ervoor zorgt dat de Amerika zwaar aanwezig blijft in Europa, maar wel in een betere balans.
1: Het is al langer bekend dat Trump minder wil doen voor de NAVO. Paus Leo XIV heeft zijn bezoek aan Spanje afgesloten met vliegtuigpech. De Spaanse koning Felipe had hem in Tenerife afgezet op het vliegveld, maar toen de paus al aan boord zat, wilde het toestel niet starten. Koning Felipe leende de paus toen zijn eigen toestel van de Spaanse luchtmacht voor de terugreis naar Rome. Het weer bewolkt en af en toe regen. Vannacht is het een graad of 13. Morgen zon, wolken en een enkele bui. Vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 11 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bemiddelaar Pakistan meldt dat Iran en de Verenigde Staten het eens zijn geworden over de tekst van een vredesakkoord. Vrede is nog nooit zo dichtbij geweest, zegt de Pakistanse premier Sharif. Volgens hem wordt er nu met beide partijen gewerkt aan volgende stappen. Iran zegt dat er nog wordt gesproken over de voorwaarden, maar dat ze in de afrondende fase zitten. Een anonieme Amerikaanse overheidsfunctionaris zegt tegen Reuters dat in de deals de straat van Hormuz wordt heropend en dat het nucleaire materiaal van Iran wordt vernietigd. Iran zou in ruil daarvoor economisch worden beloond. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is de E. coli-bacterie in het drinkwater ontdekt. Inwoners moeten het kraanwater voor gebruik eerst 3 minuten koken, adviseert de veiligheidsregio. De E. coli-bacterie kan buikkrampen en diarree veroorzaken. De onderhandelingen tussen de EU en Oekraïne en Moldavië over toetreding gaan maandag weer beginnen. De EU-ambassadeurs hebben daar formeel toestemming voor gegeven. De Hongaarse premier Orbán hield de onderhandelingen jarenlang tegen met een veto, maar Orbán verloor onlangs de verkiezingen. Een inzamelingsactie voor slachtoffers en nabestaanden van het dodelijke verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft al ruim 100.000 euro opgebracht. Er vielen gisteren 4 doden, 3 kinderen liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De bestuurder van de auto zit voorlopig vast. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. Het weer bewolkt en wat regen. Vannacht is het 13 graden. Morgen bewolkt en enkele buien. Ook wat zon, vrij veel wind en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jurgen Boekraad met het NOS Journaal. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet naar huis. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. In Frankrijk is de 11-jarige Liana begraven. Het meisje werd 2 weken geleden vermoord teruggevonden in een graansilo. De moord veroorzaakte een golf van afschuw in Frankrijk. Vooral nadat bekend was geworden dat tegen de verdachte al eerder aangifte was gedaan vanwege herhaaldelijk seksueel misbruik van een meisje van 10. Maandenlang deed justitie niets. Er werd zelfs geen contact opgenomen met de verdachte. Veel Fransen vinden het onbegrijpelijk dat dit heeft kunnen gebeuren. Het aandeel SpaceX is de eerste handelsdag op de beurs flink hoger geëindigd. Het sloot ruim 19% hoger op ruim $161. De beursgang van het technologie- en ruimtevaartbedrijf van Elon Musk was de grootste ooit. De marktwaarde van SpaceX is nu ruim $2000 miljard. En Musk is de eerste mens met een vermogen van ruim 1000 miljard. Op het WK voetbal is de wedstrijd Canada tegen Bosnië en Herzegovina geëindigd in 1-1. Lang stonden de Bosniërs op voorsprong dankzij een goal van Jovo Lukic. Pas in de slotfase maakte het gastland gelijk. Oud-Feyenoorder Kyle Larin maakte de 1-1. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 1 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Schoenontwerper Jan Jansen is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Op zijn 19e ontwierp Jansen zijn eerste schoen die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jansen ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht krijgen het advies om hun drinkwater eerst 3 minuten te koken voordat ze het gebruiken. Bij een controle van kraanwater is de E. coli-bacterie gevonden, zegt de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid. Die bacterie kan leiden tot buikkrampen en diarree. Het kookadvies geldt voor in ieder geval de komende 3 dagen. In de 3 gemeenten wonen zo'n 200.000 mensen. Bij een supermarkt in Dordrecht waren flessen water net voor sluitingstijd al uitverkocht, meldt regio Omroep Rijnmond. Het weer. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.

0: No fighting.
1: We got the refugees.
0: No fighting.
1: Over here.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De definitieve overname van Warner Brothers door Paramount is weer een stapje dichterbij gekomen. De Amerikaanse mededingingsautoriteit heeft geen bezwaar tegen de deal. Volgens de toezichthouder zal de concurrentie er juist door toenemen en zal de consument daarvan profiteren. Paramount kondigde eind februari aan dat het Warner Brothers voor $110 miljard koopt. De megadeal wordt nog door meer toezichthouders onderzocht, zowel in de Verenigde Staten als in Europa. Schoenontwerper Jan Jans is overleden, meldt een vriend van de familie aan persbureau ANP. Om zijn 19e ontwierp hij zijn eerste schoen, die hij Mie noemde. Hij verhuisde van Nijmegen naar Amsterdam, waar hij in de jaren 60 eerst een atelier begon en later ook een eigen zaak opende. Jans ontwierp in een carrière van ruim 60 jaar meer dan 4000 schoenen. Bekende schoenen zijn de Woody, een klompsandaal, en de Rattan, een bamboeschoen. Jan Jansen overleed thuis aan de gevolgen van kanker. Hij was 85. Bergingswerkers in Amsterdam zoeken niet meer naar mensen onder het puin van het gebouw waar afgelopen nacht een explosie was. De hulpdiensten zeiden vanmiddag dat er aanwijzingen waren dat er mensen onder het puin lagen. Het gebouw werd voorzichtig afgebroken, maar volgens de veiligheidsregio is er niemand gevonden. Direct na de explosie werden 7 mensen uit het puin gehaald. 2 van hen waren zwaar gewond. Over de oorzaak van de explosie doet de politie nog geen uitspraken. Het onderzoek in Amsterdam gaat komende ochtend verder. De bewoners van de naastgelegen flat kunnen vannacht nog niet thuis slapen. Voor hen is opvang geregeld in een hotel. Het weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen opnieuw bewolkt en soms valt er wat regen. In de middag ook af en toe zon. Het wordt 16 graden in het noorden en lokaal 20 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.